0: ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: blazen.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk Friesland van de Moor.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jennifer, dit is Friesland van de Moorn. Aarsen is hier het verhaal van Gerrit Bochum, die al 40 jaar op Friesland komt om vogels te ringen.
5: Friesland van de Moorn.
6: My Harm Wijs.

0: Zomernut Nieuwsijzen met deze van Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Hallo allemaal, goeie. Ik ben Baba. En ik doe een project. De kleding verzamelen, voetbalkleding. Ook andere kleding verzamel ik ook. En breng ik naar Senegal om kinderen daar te helpen.
0: Baba uit Burgum is misschien wel de bekendste Senegalees van uw provincie. En al wennen er nou hier, hij gaat gauw dus waarom wij zien Heiteland om de mensen daar te helpen. Hier staan ze meer over in Friesland van de Moorn. En het gaat ook over het ringen van vogels op Vlieland.
4: Kijk, het eiland is even goed nog breed. En doordat wij die netten hier op bepaalde plekken in de polder hebben staan en je hebt er dus geluid bij, trek je dus die vogels een beetje naar de netten toe.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van 23 september 2026. De eerste Maasvogels ben er ook al bij. Jaap en Charlie in de app. Jouter die zit alweer op de bus. Die zei de week is door de helte. Proto Willem, Mijlkoor en ik nog even lijn 54 naar Dokkum. Jan-Jaap zei goedemorgen team Eriet, ik ben er ook al bij. En Martin zei goedemorgen Harm en Feike, ik ben er ook al bij. Nou, dat zal een teleurstelling wezen, want Eriet is er net en Feike is er ook net.
5: Nee, ik mag je hem helaas teleurstellen. Het is Isa Werris.
0: Isa, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Straks gaan we het meer over tankendrag.

0: De drie A's in de toekomst.
1: Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is heel nuver dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Vlieland. Dat zei al eerst Gerrit Bochen. Hij komt al 40 jaar op het eiland om vogels te ringen. En door die ring kunnen wetenschappers informatie achterhalen hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes. Het is al je vrijwilligerswerk en dat zoeken ijs oorsmatten, zei Bochen.
3: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus met excursies vangen we wel geld in. Dus, en als we dan maar genoeg geld binnenkrijgen om die ringen te kopen. En, dan blijft de contributie 150 euro per persoon. En anders moet je bijstorten, zeg maar, in het fonds.
4: En wat vind je daarvan dat jullie eigenlijk daar niet een subsidie voor kunnen krijgen?
3: Nou ja, dat is jammer natuurlijk. Ik zeg in België, daar krijgen alle ringen de ringen van de regering, zeg maar. En wij moeten alles betalen. En dan krijg je nog de btw, moet je ook nog betalen, want dat is ook tegenwoordig weer nieuw. Dus dan komen weer en dan de portokosten. Dus er komen allemaal weer kosten bij.
4: Maar waarom wordt dat vogelonderzoek dan niet als belangrijk genoeg beschouwd om daar een subsidie voor te kunnen krijgen?
3: Dat moet je bij de regering lezen. Die bepalen waar ze geld aan uit kunnen geven. En tegenwoordig hebben ze allemaal andere prioriteiten.
4: En Staatsbosbeheer, jullie zitten op het terrein van Staatsbosbeheer. Kunnen zij daarin nog een financiële bijdrage leveren?
3: Die doen ook. We krijgen al een bijdrage voor de excursies van het Staatsbosbeheer. We zitten voor een gereduceerde prijs in een huisje van het Staatsbosbeheer. Dus dat dempt al de prijs. Een hotel is even duurder of een huisje in het dorp. We zitten dichterbij. Dat is ideaal voor het weer dat je weet wat het is.

0: En ja, voor de rest. Kijk, hun geven de faciliteiten. We moeten daar de excursie dan voor doen. Die excursie is dan van 11 tot 12. Dat je het niet altijd hartstikke druk hebt. Want als je in de ochtenduren, zeg maar, vang je meestal het meest. En dan zakt het iets af. En af en toe gaan ze hoog over. Ik heb hier ook wel eens dagen gezeten en dan vind je niks. Struiken vol met de bessen en je zegt, ze moeten nog komen. En toen bleek met het radarsysteem dat ze torenhoog overgingen in één stuk door naar Frankrijk, zeg maar.
1: En je doet het al jaren. Wat is er nou zo mooi aan?
0: Nou ja, het eiland en de rust en de vogels gewoon. Het is, ik geniet hier in ieder geval elke dag. Ik zit vers van het dorp af, dus ik heb er niks met de drukte te maken. Dus dat is een heel ander ding. Als je in Amsterdam werkt, dan is dit totale rust.
1: Ja. Mooi.
0: Ja, ik geniet altijd hier. Ook al vang ik weinig vogels. En dan smiddags misschien even lepelas aflezen. En met andere vogels kijken. Ik heb kleine plevieren gekeken. Dus dan heb je allemaal verschillende soorten.
1: En nou ving ik net ook op dat je wat last hebt van je rug. En dat er dus wel wat kwaaltjes zijn die door het werk van de lange jaren. Hoe lang ga je er nog mee door, denk je?
0: Zolang ik het vol kan houden, zeg maar. Als het hier niet meer gaat, zeg maar. Kijk, het is nu kurk droog. Maar ja, we hebben ook wel eens jaren. Dan is het heel erg nat, zeg maar. En dan is het allemaal bagger. En als je dan een vogel eruit haalt, dan zuigen je laarzen vast. En als je dan weg wil lopen, dan blijf je staan. Ik heb ook wel eens gehad, dan bleef mijn laar staan. En dan trap ik weer in de bagger met mijn sokken. Want dan staat je laar er nog. Dus ja, het is altijd heel anders. Kijk, en zolang het nog gaat het. Ik hoop nog een aantal jaren. Kijk, ik ben nu 69, dus ja, het schiet op natuurlijk.
1: Maar dan kun je nog even mee.
0: Nou, dat hoop ik. We moeten ook elke 3 jaar certificeren bij het VT. Dan ga je dan ook naar een vinkenbaan toe op de vaste wal. En dan wordt er door een examinator wordt er gekeken hoe je vogels eruit haalt. Hoe je hanteert. Of je ze op naam kan brengen. Dus alles wordt bekeken. En dan, als dat weer goed is, dan kun je weer 3 jaar krijgen. Elk jaar je vergunning kun je aanvragen.
1: Ik heb het idee dat we je over 20 jaar nog met een scootmobiel hier naartoe zien rijden.
0: Nou, dat lijkt me stug. Misschien kom ik nog wel op het eiland, maar niet meer om te ringen dan.
2: Dat zei Gerrit de Bochum, zijn verslagjouwer Lennart Kingma van de Warrenomroep.
3: De Maas!
2: Wow! Ja, had je al die vogels daar bij Gerrit zijn in de achtergrond, Jerren, dan maak je de Maas voor lekker even wekker, meidje. Want Maarten vreegert in die direct weg, want Flim Wieke vierde er net. Nee, dat hier alles met de Wieke van de jaren 80 te krijgen. Maar hij zit hier gewoon in de kou, dus als de Maas een vlinder heeft, als er los gaat.
3: De Maas! Wow!
2: Dus dit waren mooie prijzenkleren in de prijzenkloos van Friesland van de Moorn. Een t-shirt en de koffiekannen. Dus als je hem dan appst het wutje Maasvogel naar 0620-4-9-9-1-9-9. En dan maak eens kans op die mooie prijzen.
4: De media van de Moorn.
2: Nou, dan was het even nog tanken, ha, Isa.
5: Nou ja, ik wil te leven net hoe haar. Maar ja, we komen er bijna net hoor, hè. Want de benzineprijs die breekt record na record. En dat had effect op het gedrag van meesken bij de pomp. Nou, dat kun je natuurlijk wel voorstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieel Dagblad. Ja, meesken hebben een oortengedrag. En dat snap ik. Ik zou ook wat vaker de fiets pakken. Huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter brandstof minder in de mannen. En dat is, nou, als ze dat vergelijken met de vorige jaar en dan deze periode, dan is dat 12% minder. En die cijfers die hebben ze echt corrigeerd op dat meesken die dicht bij de grens wenje, die tanken vaak in het buitenland natuurlijk. Die gaan sneller naar in Duitsland.
2: Dat uit, ja.
5: Of België. Nou, ja. Dat zoek ik dan als ik daar iets dichterbij ben. Is voor u nou net heel haalbaar. Maar ja, het blijkt dus dat toch meer meesken, en dat gaat om particulier, maar echt zakelijk, dat meer meesken toch op andere manieren richting hun werk gaan.
2: Dus minder tanken. Want ik zie laatst naar zo'n man die zei, ja, ik denk alles ik gewoon voor 25 euro hadden.
5: Nou, waar dan?
2: Ja, gewoon het bedrag 24 euro. Dus ja. Uiteindelijk denkt hij ook minder.
5: Ja, nou, ik snap het. Ja. En die denkt 24 mei ik oprijden en daarna is het kleren.
2: Dat is gebeurd.
5: Ik zeg het toevallig gisteren op het Nijs in Spanje. Daar is hij nou volgens mij ook wat stegen. En op sommige plakken wie dat 2 euro de liter. En die meesten wie in de kapot van. Toen dacht ik, nou, het zou een mooie prijsje wezen.
2: Ja.
5: Maar ja, dat is een liet verschilt.
2: Zo bij de handen tegen mijn knieën, ja.
5: En de Pokémon-kaarten. Vorige week weer natuurlijk een heel ding. Die naaie setjes kwamen uit. En nou ja, het is wel duidelijk. Die kaarten gaan voor een soort yield fort. Maar er is nou een bijzondere, zeldzame Pokémon-kaart. En dat is net die vorige week uitkwam binnen. Deze binnen al correct wat orde, want het gaat om een Pikachu Illustrator-kaart uit 1998. En die kaart is voor 4,3 miljoen euro fort gien. Het is net normaal.
2: Lekker is heel wat verdenken.
5: Ja, bizar. Van deze kaart binnen er dus maar 39 exemplaren. En de koers die kaart dus destijds ik net keepje, want die woonest als een tekenwedstrijd woon hierdest.
2: Ja, dus ja, van de dynamiek illustrator kaart natuurlijk.
5: Precies, ja. Het is dus een bijzondere kaart en dat gaat dus inderdaad om dat wut. En er zit een symbool van een pen op. En er ben dus mijn jochen het rietig van. En deze is dus voor 4,3 miljoen euro voor het gien. Hier ik vroeger ik maar wat beter teken je kind.
2: Ja, nou dan hier is heel wat tanken kind dan.
5: Zo mooi wezen.
2: Ja. Aarsen, dan hebben we een reportage van Isa Visser van Streek op RTV NOS.
5: Nou, wat toevallig.
2: Nou, waar zou dat nou wezen?
5: Geen idee.

Ja, want die zijn we juster in Burgum bij Baba, de bekende Senegalees, die de voetbalshirts spart en dan uiteindelijk in zijn battle on u deelt. Eerst naar de muziek van Amy McDonald, hoe dat kan is. This is the life.

0: This is the Life van Amy MacDonald.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, Baba uit Burgum. Hij is bekend bij een heel soort meisken, want zijn filmpjes die binnen op internet vaak te zien. Hij komt uit Senegal en zijn heiteloon is hij nog net vergeten. Sterker nog, hij gaat er geregeld heen. En eens neemt er altijd wel wat mee, want hij samelt al hier een oude voetbalshirt zien van alle verenigingen uit het noorden van het land. De dochter van de band daar en Kwatlin had Baba ook weer in zijn heiteloon west.
3: Ik ben net terug uit Senegal. Heb duizenden shirts gebracht. In een container, bijna half container vol met tenues dat ik heb verzameld van clubs, amateurclubs, profclubs, net als SC Heerenveen, PEC Zwolle. En hoe ik in Senegal heb ik duizenden kinderen blij gemaakt. Ik doe dit al 8 jaar nu en ik maak kinderen daar blij en ik zelf word ook blij van om wat te betekenen in het land van mijn afkomst, Senegal.
4: Want dit was alweer de 4e keer. Hoe was het op dat moment, omdat die kinderen doen die shirtjes aan, om hun dan zo blij daar te zien?
3: Ja, dat doet me echt heel erg blij. Ik word heel blij van om kinderen blij te zien. Net als ik vertel altijd, als jongste van had ik dat niet. Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien... shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen in het land van mijn afkomst. Omdat ik weet dat daar is een beetje armoede. En kinderen daar hebben niet veel, net als hier. Dus om dit te doen, kleding verzamelen, die kant op brengen. En laat hun zien voetballen met mooie shirtjes dat ik heb hier verzameld en aan hun gegeven. Dat maakt me echt blij. Dat maakt me echt... Zo ben ik ook, zo wil ik ook leven, solidair leven. Een beetje kinderen helpen die arm zijn, die niet veel hebben.
4: Want je hebt ondertussen ook alweer een paar tassen hier staan, maar het gaat maar door en het gaat maar door. Hoe voelt dat zoveel mensen jou zo goed weten te vinden waar hun oude shirtjes van de clubs heen kunnen?
3: Ja, gaat maar door. Ik heb net ook deze shirtjes gekregen van VVT. Dus dit is de eerste lading nu. En er zijn ook andere clubs die mij benaderen om shirtjes te brengen. En gaat maar door. Ik ga niet stoppen. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vertel het altijd. Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef. Mooie shirtjes. En hun worden blij. Ik word ook blij van.
0: En dat zei Baba in de verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF. Baba die is van doel om met kwart een wen naar Senegal te gaan. En wil daar ook nog een sportaccommodatie op brochtje. Daarvoor ziekert hij nog wel sponsoren. Meer hoe dit verhaal kunt vinden op rtvnof.nl.

0: Billy Joel en She's Always a Woman to Me.
1: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En er begint nice maken ik nog.
2: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
1: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalverson. Tiet wat Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. De Ljouwse voetballers van LAK Frisia binnen de krek net in slagen om te stunten in de kwalificatie voor de KNVB-beker. Bij de laatste wedstrijd verleer Frisia van Noordwijk. Het waard 1-0. Winst wie wel heel bijzonder west, want Noordwijk is koprinner in de derde divisie. Frisia staat 12e in de vierde divisie. Doet Frisia definitief net meidocht om het H-toernooi binnen de nog 12 Friese deelnemers oer. Jerveen en Cambuur. Novreed lotsen ze voor de eerste ronde. De opvolgers van Tom Kenties en Teske binnen tige populair bij puttersbattenplakken en bennenopvangen in Friesland. De startersplakken, de starterspakketten binnen honderden keren onvregen en worden op het stuit volop broek tijdens de Les Mafarweken.
6: Op het heen van Teske steekt een groot vleertuig. Wow! Tussen moelen valt er even van.
5: Ja, zag je dat bij puttersbattenplakken de krielpiekjes in Nijbeets. De Les Mafar Weekend is een campagne die het ontinken vreegt voor het Friesk van lezen om ben van 12 tot 18 jaar oud. En dat is heel belangrijk, zei Hieke Rienstra van de AVOEK.
7: Als je wollen dat ben 12-talig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra ontinken voor is. En dan krijg je de ben ik mooi dat lezen leuk is, krijg je een positieve associatie met lezen en met boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wollen dat ben letter lezen blauwen.
5: De politie had een man van 22 jaar uit die extra deal onhouden voor belutsen hiet bij een grote vjochtpartij op het starteiland bij Snits, Arroene Snitswieken. Bij de vjochtpartij, naar de hutsieldij, waat een beveiliger mishandelen. In totaal rekken op 4 augustus 2 meesken verwoenen. Een van Harden, een man van 36 uit Emmen, waat jeder onhouden. De politie verwachtte dat er net nog meer meesken onhouden worden voor de vjochtpartij. Het onderzoek naar wat de dionbart is, rint nog wel altijd. Het is heel raar dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Vlieland. Dat zei het vogelringer Gerrit Bochum.
8: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus nou ja, dat is jammer natuurlijk.
5: Bochum komt al 40 jaar op Vlieland om vogels te ringen. Troch het ringen kunnen wetenschappers informatie achterhelden hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes.
0: Isa, dankjewel. Was nog één keer op de knop gedrukt van het Omroep Friesland piepje? Nou, dit is het RTV-NOF-piepje.
5: Ja, ik dacht al wat Jerk, je klopt iets net.
0: Dit is een grapje van Jitse Alle de Vries, die juist dit programma Tarred had.
5: Hij is zo leuk, hè?
0: Ja, want hij had dus onder het knopje wat normaal dit loetje doet.
5: Ja, dat wie nou even krijgt dat hoor.
0: Ik zie nog een loetje zetten, maar hoe een oren ze misschien nog een professional loetje. Dit is er drie krijgen. Dankjewel, Isa.
3: Friesland van de Moor.
4: My Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nog een Jochen Oer is dit Friesland van de Moorn. Dan hebben we contact met Heremastaat op een Jouwer. Dan hebben we het over de agrarische skou. Maar eerst hebben we het over het waar. Sitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen.
1: Hoe beginnen we deze dag?
2: Nou, we beginnen deze dag eigenlijk wel vrij helder. Zeker in het eerstelijke pas van de provincie. Daar zeg ik wel een enkel wolkenveld. Maar de zichten binnen Saphirus te schenken goed. Alleen nog in het westelijke pas van de provincie. Daar hebben we nog wat te krijgen met dies. Ik zeg op de webcam op Schielgen dat er wel echt wat dies in de haven hingen. Maar verder jippen de provincie. Daar zeg ik dat het zicht nou op dit stuit goed is. En dat het verder heel kalm waar is. Dus die het amper wienbop het Vesterland. En hier is matige boppen Schielgen. En de temperatuur, ja, die litten dus dan ik een grut verschil. Het eerste van de provincie, de leegste temperatuur. Bakkeveen, overkomen Fjouwer en Frieske Pijl zit op overkomen 8. En hoe verder we naar het westen te kroepen, hoe heger de temperatuur dan ik weer oprint. Akrum zit op 12 graden. Damwaard zit ik op 12,7. Dwaim zit al krekt even onder de 13 graden met 12,9. Ja, en de heegste temperaturen wordt op dit stuit al echt wel meer meten. Bij het wetter, Vlieland 15,6 graden en Laaksemik 15,8. Nou, en wat we via de rij verwachtje kennen is dat we nou toch wel wat een wikseling hebben van types bewolking. Via de binnen ik zo dan wel eens even schoften dat de zinnen erbij is. Maar het kan zo dan ik wel eens een beetje wie het onslaan. Nou, het is nou nog kalm. De wind wordt in een informant die het zwak ontmatig komt uit het zuidwesten wij. En dan zitten we dan op een temperatuur van zo'n 15 rond zo'n graden. Maar in de meetje dan stiet het toch al wel echt een matige, rond vrij krachtige zuidwestelijke wind. En dan zou er nog een graadbop op komen kennen. Een 18 jochtje in graden heb ik als maximum temperatuur staan. Dankzij de gatten in de bewolking, maar het zinneskien waren er trohinnen. Maar hoe letten we op het dijk komen, hoe chokken de bewolking op gewoon plakken. Ik word eens heel vanuit het noordwestenwaai. En dan zo'n eerste bui, ik alles even een oerloeken kennen. Nou, daar hebben we dan benamen het echt tegen het eind van de midden en begin van de jongen te krijgen. Enkel de buien die het oerloeken. Hoe noordelijker, hoe groter de kans daar op een klap tonger. Ik verwacht je wel echt boppen de eilanden en boppen de Noordzee. Daar zullen we echt wel eens even een klap tonger weer ze kennen. Ja, en dan altijd keldfront, want daar hebben we dit om te tanken. Altijd dan voorbij is, zei jij waar de jongen het. Dan giet de wien even om. Dan giet de wien om naar het noordwesten en dan helpt er ik even stevig om. Dus dan hebben we wel een windkracht Fjouwer ontzijsteen in het westelijke of noordwestelijke kustgebied en binnen de der windpoesters mogelijk. Nou, die wind die zakken zagen waar je de nacht wel weer een beetje aan. Maar ik dan ziet er nog een matige ontkrachtige wind uit het noordwesten waar je de temperatuur, ja, die lid dan ik weer grutte verschil. En een 8 en jochen graden als minimum echt in het zuidoosten van de provincie. En ik werd de 14 naar 15 graden boven de eilanden. Dus ja, dat hebben we toch wel weer een grut temperatuur.
1: En die noordwestenwind had die morgen ook nog in vloer?
2: Ja, die noordwestenwind die hebben morgen ik nog mee te krijgen. In trofsneed verwacht ik matig rond vrij krachtig. Maar had ik wel invloed op de temperatuur, want het viel in mij wat frisser. Wel is het verder een hele droge dij. We zitten in een wat koudere luchttype. Nou, dat zullen we dan ik gewoon het waarbeeld, want het is een stik iepener. De zinnen lid hem volle vaker. En het dik het eigenlijk voor de rest van de dij wel heel veel droeg te bloeien. Nou ja, wat de man die het is dan zo'n over 15 graden. Maar in een midden dan hellen we maximum van zo'n zegje naar zo'n graden. Het is wat aan de frisse kant, maar ik denk dat het waarbeeld mij een soort rondte voor de zinnen dat alle keer wel weer goed maakt het harm.
1: En de dagen daarna dan?
2: Ja, nou dan knapt het waar eigenlijk nog verder op. We hebben op vrijdag echt een hele mooie nijsimmerdij te pakken. Met een maximum temperatuur van 18,12 graden. En een heel soort rondte voor de zinnen. De zuidwestelijke wind is dan ik maar zwak ontmatig. Dus het is ik vrij kalm, maar dat is ik echt een heel mooi waarbeeld. Ja, en nou met die bjemmen die te al een beetje beginnen te kleuren. Nou ja, dat smiet vers wel weer een hele mooie gezichten op. En verder op sneun en snijm, dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. Hoe dijs liek het dan droeg te bloeien. Of moet ik zeggen, sneun het eerste pad van de dij, dan zou er een lichtrippenkrijn weer te vallen kennen. Maar dat we het zagen waar de dij, dan knapt het waar weer op. Ik dan een 20 graden als maximum temperatuur. En dan op snijn, dan komen steuringswol in de buurt. Als ze u op snijn al breken kennen, dat is nog even de vraag. Maar het snijn liek het, ik wil wel een droege dij te wijzen. Maar een mix van wolken en zinnen. Ik dan zo'n jochetje aan 20 graden. Dus het waarbeeld, ja, de temperatuur erin hebben namelijk een letter in de weken, wel weer wat op. En mij vreet echt als knapste dij van de weken.
1: Tjitske, dankjewel, ontazend.
2: Ja, ontazend.

0: 18 minuten verzon. Dit is Friesland van de Mooie. Dat is muziek van Rebouille en Doch de Raaien.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Mooie.
0: Het is het moedingspunt van de agrarische sector. En had ik een heeg reunieke halte van toezenden bezoekers. Ik had hoe de agrarische skouw in Heerma staat op een jouwer. Morgen is alweer de 12e editie van die agrarische vakbeurs. En joen is de openingsbijeenkomst. Maar het thema AI of de boer, wie staat er aan het roer? De skouw had morgen een record aantal standhouders. Want het bent er maar liefst 163. Ik praat erover met beursmanager Ipke Bouwhuis. Bouwhuis, een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen.
0: Een record aantal, zeg ik, van 163 standhouders. Hoe kun je hem die al hier kwijt te heren?
2: Dat is altijd puzzelen. En dat is nou wat het mooi maakt aan mijn werk. Graag zo volle mogelijk standhouders tevreden, maatje. Want we hebben er heel veel die er komen willen. En we kennen net in iedereen, zeg ze, kom maar. Want er is net plek en af.
0: Nee, je mag nog heel niet naar wachtlijst, begrijp ik, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja, ja, er zijn meer die de steen willen dan dat er plak is. Maar het is lukt en we een beetje meer rond te krijgen. Er is wat verhoren in het park. Door de verbouwing is er een parkeerplak aanlijn voor bezoekers. En daar hebben we iets meer kwijtken.
0: Ja, dus je bent tevreden hoe het Noaas nou is dit?
2: Wij zijn zeker tevreden, hartstikke tevreden.
0: En is het Jood Hoedij nog de laatste puntjes op die? Of wat doe je hem Jood dan nog?
2: Ja, de tinten staan al een keer al, dus de tintenbouwers die buffert. En nou kan de standhouders komen, Joert, en die vullen hun stand om het samen te zitten. Of ze klaar hun tent om, of ze leveren nog allerlei spullen om hun fjouwkant een beetje te vullen.
0: Ja, dat is een mooie dynamiek die dan loskomt, hè?
2: Dat is een prachtige dag. Iedereen in de shop mekaar is er ook bezig. Alles om te klaaien. Kennen even een praatje, maatje tussentro. Soort beweging in het park. Even stilstingen. Want ja, filevorming. Alles jet erbij. Dat maakt het zo'n dag. Ik ben eigenlijk hartstikke leuk.
0: Joen is de evening. Ik zei het al. Het thema is het broeken van AI. Ken je dat ik vernemen onder standhouders? Dat er meer van die AI-technieken tussen stingen?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat eigenlijk het dat al langs je niet tweede ding, wat je misschien wel net vernomen hebt. Maar het speelt al in heel veel takken van de landbouw dat AI al broekt wordt.
0: En in wat voor toepassings kun je dan dat zien?
2: Nou, als voorbeeld ziekteherkenning via camera's, maar bestrijding van planten, ziekte. De camera's kunnen het herkennen, kunnen het bestrijden. Heel plaatselijk kennen ze dat wel. Dat wordt al tapas, maar camera's die men gebruikt om een koe te kunnen herkennen, wanneer dat hij precies gaat jellen. In de vakkerij wordt het al heel volle tapas, maar voorspellingen dan, al de naaikommeling gaan leveren. Dus eigenlijk heel breed al, we dat al erin zet.
0: AI of de boer, wie staat er aan het roer? Wat is voor jou het antwoord?
2: Ik ben dat jong, oud wachtje. Iedereen mag dat voor zichzelf, Jan. Wat mij betreft, bloed de boer baas. De agrarische wereld is springlevend. Er stiet misschien, hing je wat donkere wolken boven ons. Maar we moeten misschien al zwaarheid dat we dit aan de gang houden in Nederland.
0: Wat is verder nogal hier te zien op die schouw?
2: Nou, eigenlijk ben er zoveel verschillende mensen die relateerd aan de landbouw werkzaam binnen als stands. Ik heb bijvoorbeeld in een voorbeeldje, wat is noodontwikkeling bij batterijen. Dus er zijn heel veel partijen die de steen willen maar dat soort dingen. En ik zeg, hebben alle jaren weer trendje van wat komt er over op jou. Ik hier van de grootbanken stiet er nooit hier voor het eerst, dat ik er nooit stien. Dus die hele landbouw die bloed gewoon bewegen en dat kan wel heel goed zien.
0: Ik ken alles zit erin om een prachtig editie de weg van de meid.
2: Mijn verwachting luidt heeg. Dat wil ik graag, maar het waar zit mooi. Dus ik denk dat we weer een hele fantastische beursdeel zetten.
0: En morgen, hoe laat begint het?
2: Jel van Johan.
0: Jongen, noteert. Ja. Ipke Bouwhuis, nog een soort succes met de laatste puntjes en een goede evening te wensen.
2: Dankjewel.

0: Bastille en Good Grief.
1: De exacte tijd is...
2: 4 minuten voor zon.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een bijzonder jubileum, Joert. Bouwbedrijf Oosterhof Holman die zit stil bij de mijlpeel van 1 miljoen kub zon die woon is door de elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger is in 2023 in gebruik genomen bij de Panhuispool in Gariep. En ik praat erover met uitvierder Ruud Huytema van het bouwbedrijf. Een goeie morgen.
4: Ja, goeie morgen.
0: Hoe bijzonder is Henk Piet?
4: Henk Piet is in zoverre bijzonder dat hij elektrisch is. En ja, vrij nee.
0: Ja, want de eerste van in Nederland, begreep ik?
4: Nou, het is net de eerste, maar ik wil niet van de weinigen die transportabel is, zeg maar. Dus ja. Ik ken helemaal uit mijn koren en ik ken ervan werkelijk.
0: En hoe komt die naam? Want hoe komt die naam zo aan Henk Piet?
4: Nou, Henk Piet is van een, die had het verstandige broer van Leen Holman.
0: Ja.
4: Gewoon die lader van Koninklijke Oosterhof Holman. En ja, de familie is altijd heel belutsen bij de bril en bij het ark. En ja, het is een skip met een naam aan. No?
0: Ja, en dat is mooi dan dat die naam zo dan teruggeeft, hè?
4: Ja, precies. Dan moet er al iets meer.
0: En wij in verschil door de werkwijze van deze zonzoeger met die van de traditionele machines. Je zijn het al hek in Huttelkoor.
4: Ja, ik heb gekomen. Ik vernaam ze dat hij elektrisch is en daarmee een stuk schiller en stiller. He, dus voor de schepen zeg maar, is dat ja, volle bedden te doen.
0: En hij had nou 1 miljoen kub zon. Als je dat al je optellen, dat is een heel soort. Is dat zo'n 2023? Is dat, ja, is dat, ik zit er net in vanzelf. Is dat een heel prettig?
4: Nee. Nou nee, dat is een mooie hoeveelheid. Ja, dat is ja, voor u net uitzonderlijk, maar... ja, het is een bedrijf van 100.000 per jaar, dat is mooi.
0: Ja, dus het is een mooie opbrengst. Waar wordt het zon eigenlijk verbroekt wat boem wordt?
4: Het zon wordt voornamelijk gebruikt in de wegenbouw, in Freiburg. Dus uitbreidingen van wenningbouw en dat soort dingen.
0: En je misschien hoort ook even stil bij deze mijlpeel?
4: Ja, zelf. Van midden dan, zijn we op de kant even een feestje bouwen. En dan nog een hap en een drankje en dat soort dingen, ja.
0: Ja, doe je hem dat vaker met sokken machine of is dit wel uitzonderlijk?
4: Nou, het is wel, ja, met die machine op zich net, maar van zo'n machine is het wel, ja, wel een mijlpeel, zeg maar. Dus dan, ja, een feestje is altijd leuk, toch?
0: Ja, ja, ja, feestjes mag je vieren, Ruud.
4: Ja. Dan moet je altijd een lichting zitten, toch?
0: Ja, maar is het nou extra dat er, omdat die elektrisch is, langer mij kan, of wat is de levensduur van zo'n machine?
4: Ja, het is veel minder slitage, hè? Dieselmotoren, de oude zoeker, die zijn dieselmotoren. Nou ja, die gaan zeg maar, om het zeer door het materiaal hier oerheilen worden. En dit gaat gewoon hier en hier en mij.
0: Ja, dus
4: het is veel minder slitage.
0: Dus ze kunnen heel wat zon winnen?
4: Jazeker, ja, ja, zeker.
0: En orenmachine, had die ook al je familie nam? Of is het Henk Piet echt een uitzondering?
4: Ja, dat komt omdat het schip is, hè? Dus normaal hele machine net een naam, tenminste.
0: Nee. Nou, ik wens je een heel soort willen, Joert, met die mijlpeel. En hoop je dat Henk Piet het nog lang volhouden zal, Ruud.
4: Ja, dankjewel. Daar ging ik voor.
0: Ja. Ruud is van bouwbedrijf Oosterhof Holman, dus van die elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger die had dus 1 miljoen kub zon woen. En het is speciaal, want het is een elektrische zonzoeger. Als je jocht Isa nog even in de oren media wat die te melden. En eerst draaien we nog muziek van Roxette. Dit is The Look.

0: vijf minuten voor zon in Friesland van de Moorn. Ja, dat is de Roxette en The Look.
1: De media van de Moorn.
0: Wat melden de oren media, Isa?
2: Ja, opvallende verhaal. De Italiaanse politie die hier het even ziekje. Want bij een appartement werd een inval dien in Caifano. Dat leidt dicht bij Napels. Daar vonden ze contant geld, wat in het totaal ongeveer 3,2 miljoen euro wie. Maar daarvoor moesten ze nog wel aardig even het appartement terugspeuren. Want dat zie je het goed verstopt. Het zie je het namelijk verstopt achter wand- en vloertegels en in verborgen lades van meubels.
0: Oh.
2: Dan denk ik, als dan een stoel en zit er dan ergens een verborgen laadje in.
0: Ja, dubbele, ja.
2: Best dat dan uithellen. Nou, ik vond het creatief betocht. Maar uiteindelijk...
0: Dat hadden een heel wat biljetten west.
2: Ja, het zien voornamelijk briefjes van 50 euro. Dus dat had heel wat best. De nijste vond ze dus die 3,2 miljoen euro... vond ze ook alve Rolex-horloges, wapens... en spullen wat al je te krijgen hier met drugshandel. In totaal had ze 34 meesken oppakt. En deze meesken jaren al je bij een saneemde Angelino-clan.
0: Mafia.
2: Precies, ik wil correct zeggen. Ja. En dat valt dan weer onder maffiapraktijken. Nou, de politie had ik heel lange telefoongesprekken en alles allusteren. Maar uiteindelijk is het geld en 34 meesken oppakt. En een amateur-archeoloog, die had een mooie dijhoorn. Die wie onderwijs, natuurlijk wel te ziekje, maar zien metaaldetector in een veld bij Wesseling. Dat leidt ergens ten zuiden van Keulen, ergens in Duitsland dus. En op een gegeven moment bleun die metaaldetector, die bleun maar piepen. Dus op een gegeven moment had hij maar de autoriteiten inskerkelen, want het wie een hele vondst. Uiteindelijk bliekte dus dat hij 934 zilveren Romeinse munten vond hier. En dat is de grootste muntschat uit de tijd van keizer Hadrianus, die ooit in Duitsland vond is. Hadrianus, het zei het me verder niet.
0: Keizer Hadrianus, kist hij
2: net? Nee.
0: Ik net.
2: Nou, het scheelt weer. Nee. Ik dacht, ik ben wat jonger, ik ken dat weer net.
0: Nee, deze had ik met mij maken.
2: Maar uiteindelijk, wat ik dan wel weer grappig vond, iemand uiteindelijk had dat natuurlijk al je besjoen. En een Romeinse man of vrouw uit het leger, die verdienen ongeveer 300 denari per jaar. En iemand die er heel soort verstand van had, die had het dus even uitzocht. En dat budget dus, wat ze vond haar, dat mat ongeveer 6 keer al het inkomen wezen wat iemand opsparren had van 6 jaar lang, zeg maar, wat er voen is om munten. Dus daar had er iemand...
0: Die zei ze hier rond sparen.
2: Daar had er iemand zei ze hier lang al zijn inkomen sparren. En dat is dus die munt die munten die ze daar voen haar, zeg maar. Dus iemand had er heel lang al zijn inkomen opsparren. Of die hier gewoon een heel soort yield. Want het budgette dus dat het voor die tijd in elk geval een heel soort yield wie.
0: Ja, en het komt dan nou saffel hier letteren dus weer naar boven.
2: Ja, nou is het ding net zo vol meer waard. Maar zult wel een mooi plakje krijgen ergens in een museum in Duitsland.
0: Zijst. Dankjewel Isa. Wij skikkelen even bij Hilversum. Daar zitten collega's van het NOS-journaal van het Orenijs uit Binnen en Boetelaan.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Hey, ik kan hier even stelen het apparaat.
6: Nou dan?
5: Die blam krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten krijgen wel van die bedrijf al?
6: Nou ja,
5: Hast de juiste actie van Omroep Friesland als jongen?
6: Nee.
5: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
7: Deze juist profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
6: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
10: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon mensen zeggen less is more, maar wij zeggen less maar voor. En als Tono thinks dat is crazy, dan mag de radio maar even onhouden. Icehouse en Crazy komt erom, dankjewel Jetsen.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Friesland van de Moor.
5: My Harm Wijstra.

0: ook eerlijk ben, het hier mij net hoeft. Want het oren gaat er een beetje uit. Hè?
1: Harm Wijstra.
2: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon voor de volle 100% van.

0: Wow! Die simule valt er even van. Teske klimt in het vleentuig.
1: Het voorlezen van Ben is hartstikke belangrijk. En al heel wel in het Friesk. Deed juist aan zijn meer hoor in Friesland van de Moorn. En get ek hoe het ringje van vogels op Vlieland.
2: Kijk, het eiland is even goed nog breed. En doordat wij, die netten hier al op bepaalde plekken in de polder hebben staan. En je hebt er dus geluid bij. Trek je dus die vogels een beetje naar de netten toe.
1: De maasvogel die komt ook nog voorbij. Ik heb hem nog net jet. Hast als jongen Isa?
3: Nee, ik heb hem nog net jet. Nou, ik net jongen.
1: Nee, nou, nee. Ik hoop dat razen er voorbij vliegen komt.
3: Zo wel leuk wees, hè?
1: Kist een mooie prijzen winnen als het je maasvogel apps naar 0620 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Maar dan moet de vogel eerst vliegen. Isa, wat is de vierde nog te melden?
3: Nou, er is een vrouw en die had geen werk meer. Totdat ze een hyrox-dien had. En honderden ziekenhoespakjes werden elke week voortgooid die ziekenhoezen. Maar waarom eens? Daar kom ik aan op waarom.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Eerste paard nou in het kwad. Tjitske Wibbenga, goeiemorgen.
5: Een hele goeiemorgen. Nou, het eerste paard van de dag is het droeg en kalm waar. Maar uit een trog zinnen en maximaal jochentje graden. Maar zowel de wien als de bewolking zult toenemen. Maar in de rin van de middag en begin van de juni een matig wordt krachtige zuidwestenwien en enkele buien, mogelijk met tongen. En let erop jong, dan krimpt de wien naar het noordwesten en helpt dan even stevig uit met wienpoesters. Verder klettert het op en is het droeg bij dan jochen ont 15 graden. Morgen droeg waar en vaker zinneskien waar. Een bieden matig ont vrij krachtige noordwestenwien is het dan maximaal zontje graden.
1: Ties en Teske, de opvolgers van Tomke, binnen tige populair bij de Pjotterbuatersplakken en Bennenopvang in ons provincie. De statuspakketten binnen al honderden keren aanvregen en worden op dit stuit ook volle broek tijdens de les maar voorwieken. Dat is een campagne waarbij het omtingevregen wordt van het Friesk voorlezen aan Ben van 12 onder mij 8 jaar oud. Verslagjouwer Wendy Kennedy die zegt bij een Pjotterbuatersplak de krilpikjes in Nijbeets en splitst er mij Hieke Rienstra van de AVOEK.
0: Op het heen van Teske steekt een groot vleentuig. Wow! Die simule valt er even van. Teske klimt in het vleentuig.
6: Dat is een startpakket. Het is een Teske voor een vleerende stad, maar Janke in op de opvang. Dus mag je een knibbelboek, en praatplaten, taalactiviteiten, vestjes. Bij alle thema's die ze al op de opvang broeken. Dus die ik aansluit bij de landelijke programma's, iets op opvangbroeken. En een valesboek met 24 verhalen. En ik poppen van Ties en Teske.
7: Hoe belangrijk is het dat dit soort van materiaal er is om het gebroek en het lezen van het Friesk onder Ben te stimuleren?
6: Ja, nou, elke keer weet denk ik wel hoe belangrijk het valesen is. Dat is voor elke keer, voor alle talen goed. Maar als je wilde dat Ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput in dit geval het Friesk. Heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. Omdat ze die taal toch wat minder om haar heen jaren erbij. En ik hield iets minder jaren zillen als ze ouder worden. Dus ja, het begint al jong dat er een soort taal nodig is.
7: Zeg je dat je in Friesland even los van de taal. He, hoe wordt er in toch Frieske ben minder en minder goed lezen?
6: Ja, we hebben vliegende wieken overal jerk in dat het met het lezen net zo goed gaat. Dat is bij oudere ben, maar dat zul je in Friesland net oors wijzen als in de rest van Nederland. En dat begint eigenlijk al jong als je soort mammekoor maar de ben lezen. En dan krijg je de ben ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie met lezen en met boeken. En dat is eigenlijk een vereiste als je wil dat ben letter lezen blauwen. Dat begint dus al jong bij een soort van lezen.
0: Ik wil die wat zien letten. Ties zit in de zandbak en schrikt ervan. Teske loopt hem aan de mouw omheen.
8: Ik ben Ilse Dam en mijn functie hier is assistentleidinggevende en pedagogisch professional. Romke Tomke gong fut. Nou, daar hebben we nog mooi wat nieuw materiaal voor van Ties en Teske. Nou, dat hebben we mooi in de kring introduceerd en de Ben Wien eigenlijk vond het dadelijk wel heel enthousiast. Ja, dus dat vonden we wel heel leuk.
7: En wat broek je hem dit als soort?
8: Ja, ik ben dan de Friese leidster en ik broek het eigenlijk al innig maar. En mijn collega is dan de Nederlandse leidster en die broek dan wel wat OS.
7: En hoe belangrijk is het echt voor je hem dat er zoekmateriaal is, zoals Ties en Teske?
8: Ja, ik vind het wel heel fijn. Dan had toch even een

0: handvat, waskesbroeken, de verhaaltjes, de filmpjes. Van alles op het digibord. Ik heb broeken, mijn t-shirt en tasken. Dus dat is wel heel fijn. De praatplaten, ik vind heel leuk. Vinden de Bennek heel leuk om naar te zien. Dus die broeken wil ik wel omprotten.
1: Ties en Teske, de opvolgers van Tomke, binnen dus tieren succesvol.
2: De media van de morgen.
1: Dan moest toe ziekenhuizen ha.
3: Dat klopt, ja, want in ziekenhuizen kooien ze wekelijks honderden uniformen voort. En het probleem waardoor dat komt, dat binnen pennen en stiften. En nou, hoe gaat dat dan? Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuws. En ze nemen dan het ziekenhuis in Utrecht als voorbeeld waar ze delwest binnen. Want volgens mij gaat dat in elk ziekenhuis wel zo. Hel je artsen en dokters, die hel je daar een skinpak op. En middags wordt dat weer in één grote bak gooid. En uiteindelijk gaat die bak natuurlijk naar de wasserij. En bij die wasserij wordt het al je goed checkt op dingen die er nog in zitten. Dus naalden, klapbokjes, sieraden, neem maar op. Maar er is dus één probleem. En dat is dus heel hardnekkig op dat apparaat te zien. En dat zijn dus stiften en pennen.
1: Die worden net detecteerd.
3: Die worden heel lastig detecteerd. Ze scrollen, we detecteren 99% van de spullen. Maar pennen en stiften zijn een hardnekkig probleem. En vooral de impact daarvan. En dat snap ik, want die pakjes, die komen dus uiteindelijk er eigenlijk vaak blauw uit, omdat dat inkt natuurlijk trollekt.
1: Ja.
3: Dus wekelijks binnen ziekenhuizen aardig wat uniformen minder. Omdat ze dus al je blauw weer omkomen en ze kunnen ze natuurlijk net meer in het ziekenhuis staan.
1: Maar honderden uniformen?
3: Ja, in de wieken. Ik dat, toch dat... eerst nog, misschien per maand of
1: ja.
3: Per kwartaal. Nee, per wieken. Maar ja, dat is natuurlijk net alleen het ziekenhuis in Utrecht. Dat is hoe het gewoon ziekenhuis in mij berekenen. Maar alsnog, ik vind het ook een soort. Er kwamen van die pakjes.
1: Ja, toch?
3: En een vrouw die werkt bij een makelaarskantoor in Tilburg... is ontslaan nadat zij een Hyrox dien hier. En dan denk je... Dat is toch prima, maar is het een Hyrox dan?
1: Het is heel populair.
3: Het is heel populair, want inderdaad, bij een Hyrox dan rinst 8 keer een kilometer. En tussen trocht dus al je oefeningen als burpees en weet ik veel wat. Maar die vrouw die hier zich dus ziek meldt, al langere tijd. Omdat zij de ziekte van vijver haasoe. En ze zo snel uitput wezen van lietse inspanningen.
1: Ja, dat is dit woord heet op een Hyrox.
3: Dan wat ik zei, ik vind een Hyrox net een lietse inspanning inderdaad. Nou, uiteindelijk is het dus op staande voet ontslijn. En het is een heel ding geweest. Maar uiteindelijk had de werkjouwer, dus dit makelaarskantoor in Tilburg, had gelijk kregen, de vrouw mocht ontslijn worden. Vol kreeg de vrouw nog €870 mei als transitievergoeding en €2500 om een achterstallig loon en vakantie hield. En dan denk ik, fijn dat ze dat nog mei kregen had. Dat zien oer, stie wol dat ze €2400 schadevergoeding nog betalen moest. En ze moest nog €154 waarom betalen voor het opnemen van vakantiedagen. Dus al met al had ze er misschien een paar €100 nog een oor houden. Maar wel een baan minder.
1: En alle tijd om een Hyrox te doen.
3: Maar wel een Hyrox ervaring rijker. En wat tijd om meer te trainen. mooi mijn naam.
1: Aarsen, eerst hier het verhaal van Gerrit Bochum. Die is al 40 jaar te gast op Vlieland om daar vogels te ringen.

0: Thin Lizzy en The Boys Are Back in Town. En voor de oplettende harker had ik wat oorzet, want ik zocht de appjes binnenstreamen op 0620 Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen en in de omroep app met Wutje Maasvogel.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Als je met Gert haast, dan kist het Wutje app en dan komt hij in de grote tonnen. En dan in de laatste oren van Friesland van de Moon bel je de Maasvogel waarom. Ik wil leuk om het er even bij te vertellen. Bij hem zo, je hoort al dat ze hier een betier erbij best. Vind ik wel leuk. Stuur hem maar in via de app van Omroep Friesland. Nou, hoe vogels sprutsen, bestelt haar hoe vogels op Vlieland. Het is heel raar dat er geen subsidie voor is voor het ringen van die vogels. Dat zei al eerst Gerrit Bochum. Die komt al 40 jaar op het eiland om vogels te ringen. En door die ringen kunnen wetenschappers informatie achterhalen hoe de vogels staan. Maar ook hoe de verspreiding van bijgelijks ziektes. Het is al je vrijwilligerswerk en dat zou eigenlijk oorsmatten, schrijft Bochum.
3: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus met excursies vangen we wel geld in. Dus, en als we dan maar genoeg geld binnenkrijgen om die ringen te kopen, en dan blijft de contributie 150 euro per persoon. En anders moet je bijstorten, zeg maar, in het fonds.
4: En wat vind je daarvan, dat jullie eigenlijk daar niet een subsidie voor kunnen krijgen?
3: Nou ja, dat is jammer natuurlijk. Ik zeg, in België, daar krijgen alle ringen de ringen van de regering, zeg maar. En wij moeten alles betalen. En dan krijg je nog de btw, moet je ook nog betalen, want dat is ook tegenwoordig weer nieuw. Dus dan komen weer en dan de portokosten. Dus er komen allemaal weer kosten bij.
4: Maar waarom wordt dat vogelonderzoek dan niet als belangrijk genoeg beschouwd om daar een subsidie voor te kunnen krijgen?
3: Dat moet je bij de regering lezen. Die bepalen waar ze geld aan uit kunnen geven. En tegenwoordig hebben ze allemaal andere prioriteiten.
4: En Staatsbosbeheer, jullie zitten op het terrein van Staatsbosbeheer. Kunnen zij daarin nog een financiële bijdrage leveren?
3: Die doen ook. We krijgen al een bijdrage voor de excursies van het Staatsbosbeheer. We zitten voor een gereduceerde prijs in een huisje van Staatsbosbeheer. Dus dat dempt al de prijs. In een hotel is even duurder of een huisje in het dorp. We zitten dichterbij. Dat is ideaal voor het weer dat je weet wat het is. En ja, voor de rest. Kijk, hun geven de faciliteiten. We moeten daar de excursie dan voor doen. Die excursie is dan van 11 tot 12. Dat je het niet altijd hartstikke druk hebt. Want als je in de ochtenduren, zeg maar, vang je meestal het meest. En dan zakt het iets af. En af en toe gaan ze hoog over. Ik heb hier ook wel eens dagen gezeten en dan vind je niks. Struiken vol met de bessen en je zegt, ze moeten nog komen. En toen bleek met het radarsysteem dat ze torenhoog overgingen in één stuk door naar Frankrijk, zeg maar.
4: En je doet het al jaren. Wat is er nou zo mooi aan?
3: Nou ja, het eiland en de rust en de vogels gewoon. Het is, ik geniet hier in ieder geval elke dag. Ik zit ver van het dorp af, dus ik heb er niks met de drukte te maken. Dus dat is een heel ander ding. Als je in Amsterdam werkt, dan is dit totale rust.
4: Mooi.
3: Ja, ik geniet altijd hier. Ook al vang ik weinig vogels. En dan smiddags misschien even lepelas aflezen. En met andere vogels kijken. Ik heb kleine plevieren gekeken. Dus dan heb je allemaal verschillende soorten.
4: En dan ving ik net ook op dat je wat last hebt van je rug. En dat er dus wel wat kwaaltjes zijn die door het werk van de lange jaren. Hoe lang ga je er nog mee door, denk je?
3: Zolang ik het vol kan houden, zeg maar. Als het hier niet meer gaat, zeg maar. Kijk, het is nu kurkdroog. Maar ja, we hebben ook wel eens jaren. Dan is het heel erg nat, zeg maar. En dan is het allemaal bagger. En als je dan een vogel eruit haalt, dan zuigen je laarzen vast. En als je dan weg wil lopen, dan blijf je staan. Ik heb ook wel eens gehad dat een bleek laar staan. En dan trapte ik weer in de bagger met mijn sokken. Want dan staat je laars er nog. Dus ja, het is altijd heel anders. Kijk, en zolang het nog gaat het. Ik hoop nog een aantal jaren. Kijk, ik ben nu 69, dus ja, het schiet op natuurlijk.
4: Ja, maar dan kun je nog even mee.
3: Ja, dat hoop ik. Je moet ook elke 3 jaar certificeren bij de VT. Dan ga je dan ook naar een vinkenbaan toe op de festival. En dan wordt er door een examinator wordt er gekeken hoe je vogels eruit haalt, hoe je hanteert, of je ze op naam kan brengen. En, dus alles wordt bekeken. En dan, als dat weer goed is, dan kun je weer 3 jaar krijgen. Elk jaar je vergunning kan je aanvragen.
4: Ik heb het idee dat we je over 20 jaar nog met een scootmobiel hier naartoe zien rijden.
3: Nou, dat lijkt me stug. Misschien kom ik nog wel op het aanloop, maar niet meer om te ringen dan.
0: Zegt Gerrit Bochum, zie je verslag jouw Lennart Kingma van de Warrenomroep. Het is al gast weer Jel Waagden, het Nijs-Zuid-Friesland. Komt er gewoon.
5: In de toekomst van de Jerbare Pleets, hoe komt het met Leonne en Gjald?
6: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onder eigen zin. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer naar in de route te komen.
5: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je ticket al vanaf €48 op transavia.com.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelve Aachen, de stiert van het Nijs uit Friesland. Kun je eerst even de piepke testen?
18: Oh.
0: Ja, nog een keer?
18: Ja?
0: Ja.
18: Sure. Nou, hij is er.
0: Gelukkig.
18: Goeiemorgen.
0: Voor de mensen die ket de radio aan hadden, Oerlien, hier wij al in rode gloedjes onder uw knop.
18: Ja, toen wie het gloedje van Ed van OF.
0: Dat hier uw collega Jitse Alle de Vries dient die dit programma dan...
18: Ja, u zijn grappen maken.
0: Daar red.
18: Nou is het piepke van de omroep.
0: Ja, nou gaan we echt los.
18: Nou gaan we echt los.
0: Het Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen. De Ljouwse voetballers van LAK Friesia binnen de cracknet in slag om te stunten in de kwalificatie voor de KNVB-beker. Bij de laatste wedstrijd verleer Friesia van Noordwijk. Het waard 1-0. Winst wie ik wil heel bijzonder west, want Noordwijk is koprinner in de derde divisie. Friesia stiet 12e in de vierde divisie. Noord Friesia definitief net mei docht onder het H-toernooi binnen de nog 2 Frieske deelnemers hoor. Jereveen en Cambuur. Novreed lotsen ze voor de eerste ronde. De opvolgers van Tomke, Ties en Teske binnen tige populair bij pjuttenbottes plakken en bennen opvangen in Friesland. De starterspakketten binnen honderden keren onvregen en worden op het stuit volle broek tijdens de les maar voor weken.
19: Op het heen van Teske staat een groot vleentuig. Wow! Ties en moeder valt er even van.
18: Ja, Sagi dat dus bij de Pjuttersbottersplak de krielpiekjes in Nijbeets. De Les Ma Foi Weekend is een campagne die het omtinken vreegt voor het Friesk van lezen om ben van 12 onder mij 8 jaar oud. En dat is heel belangrijk, zei het Hieke Rienstra van de AVOEK.
20: Als je wil dat ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omtinken voor is. En dan krijg je de ben ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie mooi lezen en mooi boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste. Als je wil dat ben letter lezen blauwen.
18: Met een container vol voetbalshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gingen om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts en hij is al meerdere keren in Senegal West om ze daar te brengen. Want hij wil graag dat de meesten daar een beter leven krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk hoorn.
8: Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes, en hun worden blij, ik word ook blij van.
18: Zei Baba Bouane. Hij is van doel om bij kwatten weer naar Senegal te gaan en wil er zelfs een sportaccommodatie op rochtje. Maar daarvoor zie ik het hij nog vol sponsoren. Het fietser Thijs Wiersma van Sint-Niek is als 15e eindigen op het WK T3 voor junioren in Canada. Hij ging hut van start en hij is zelfs lang de rapste tiert bij de eerste tussenpunt naar 6 kilometer. Maar in het middelste part van de race moest Wiersma Thijan ons zien meeste concurrenten. Hij die een minuut langer door de race en de uiteindelijke winnaar wie Benjamin Novel uit Spanje. Het WK is nog net dien voor Wiersma. Moest je het rond de start van de wedstrijd op het dijk en vreed komt Jurgen Zomermaand van Frenscher in actie bij de beloften.
0: Dankjewel Isa. Meer nieuws kun je altijd vinden in de app van Omroep Friesland en ek op omroepfriesland.nl. Dankjewel.
21: Kom Thomas hier 2104. De knappe klink hebben we rond van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland hier op loft met meer dan 100 standhouders. Jullie van harte welkom van morgen Johan op middags Jouwer 4.
22: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
23: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
16: Friesland van de Moor.
24: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moon. Als een joch op een jouwer, de meidje ze haar kleren voor de agrarische skou, met een record aantal standhouders. Maar eerst joch wie het waard. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Als alleen Boetenwest?
2: Ja, ik heb alleen Boetenwest en het viel eigenlijk heel kalm mooi hier op Jereveen. En ja, het zit er wat tussenin. Het echt koud viel het erbij net aan. Maar hoe eerstelijker we komen, hoe leger de temperatuur. En dat is op landelijk niveau XA. Wat dat onbelangrijk is het land echt in twee kleuren opdeeld. Het eerstelijke part van Nederland, daar is het nou 4,2 graden. Wilst het heel in het westen, dus echt aan de Noordzeekant, daar is het nou zegtje en een hele graad. Dus de temperatuurverschil binnen Grut, en dat zie je dan ook heel mooi in de kleurkes. Die temperatuur dan aanjouwen. Nou, in de provincie is dat eigenlijk XA. Op dit stuit een gratis hartst 16 graden op Vlieland. En nog hield hij het olf en een hele graad in Frieske Pjern. Maar de temperatuur, ja, die het wel lege west al rond de nacht. Bakkeveen 10,6 graden. Frieske Pjern hier 11,3 als minimumtemperatuur. Grauw ziet dan op tolle vroen. En de pijn 12,2. Dwaaien hier hartst 13 graden als minimum. Maar daar zit de krek nog even onder. Vlieland 15,3 en Laaksemiek 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, die temperatuur die zal zagen dat wij de mand die het vol weer oprinnen. En dat komt omdat we het eerste part van de dag de zinnen dus nou dan nog wel eens even bij hebben. Maar er bent er ik al wel wat wolkenvelden boppies provincie. En het zicht, nog hield het in het westen, zeker op Skielge. Nou, daar hebben ze nooit wat te krijgen met deze, maar verder, het zicht is verder goed. Nou, van de morgen dus droeg en wat wolkenvelden vanuit het westen bij. En van de middag, ja, dan zal de bewolking wat meer taannemen. Dat wordt wat staat gewoon wat chokken. Dus de zinnekriet hield iets minder rondte. Maar die wind, die hellet erbij, ik hield iets meer aan. En dan hebben we van de middag uiteindelijk een matige, want vrij krachtige, soms zelfs al krachtige zuidwestelijke windsteen. Nou, en dan zei Jelwij de man, of Jelwij de middag, maar ik zei ze, dan komt vanuit het wat westen bij een eerste bui oeskoen. Nou, dat is eerst nog een lichte variant, maar hoe letter op de dij, hoe voeler dat ze ik worden. En dan is het aan het begin van de juntiet, ja, dan scoot echt dat keldfront voorbij. En dan zoed er ik wel eens even een klap tongen bij, waar ze kennen in het waardgebied. De temperatuur der voor u rint nog op naar zijn 18 of 19 graden. Nou, dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. En dan hebben we, nadat het keldfront oerlutsen is, ja, dan kiet de wien echt even om. Krimpen nemen we dat, of hij heegt eigenlijk naar het noordwesten. Helle trek even flink uit. Maar je wienpoesters op een rond, dus ik en zeker niet in het noordwestelijke kustgebied. Nou, en daarna dan heb ik te krijgen mijn brede opklaring. En wordt het wat rustiger in de rein van de nacht. En dan zakken de temperatuur uiteindelijk waar naar een gratis 8 njochen in het eerstelijke pad van de provincie. En een gratis 14, 15 in het westen.
0: Is Monodij dan ik frisser?
2: Ja, het is morgen wel een stukje frisser. En dat komt omdat dan, ik hield niet nog die wien uit het noordwesten bij waait. En we echt wel weer in een koelere luchtsoort zitten. Nou, dat had ik wel zien vardien. Want de zinnen die zullen morgen weer volle vaker zien litten. En het bloed morgen de hele dag droeg. Dus hebben we morgen echt een mix van wolken en geregeld zinnen erbij. Nou, dan is het zei jou de man die het al een gratis tretje. En in de midden dan verken we rekken harder maar een maximum van zo'n zegtje. Misschien zo'n graben. Maar ja, zeker op de rondes dan is de wien nou wel wat vleger.
0: En de dagen daarna, bloot dat dan zo?
2: Ja, het knapt wel aardig wat op. We komen uit een vrij frisse nacht op vrede morgen. Ja, en dan hebben we weer een onvier vanuit het zuidwesten wij. Maar warme en week weer wat vochtigere lucht. De temperatuur rint dan weer op. En op vrede een prachtige mooie dij. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En maximum 20 graden. Wel zien in de nacht naar sneun. En op sneun betier de morgen. Dan loopt er wel weer even een zwakke steuring over. En dan hebben we de eerste part van sneun nog wel een beetje les. Van mij nog wel aardig wat wolkenvelden, mogelijk een drip rijnwetter, maar dan in de rest van de duinen knapt het weer op. En ik dan is 20 graden het maximum temperatuur op snijn. Dat ik dezelfde temperatuur en dan heb ik weer een mix van wolken en zinnen. Dus ja, de temperatuur die rint vooral wat op, maar op sneun te morgen even een lichte drip rijn. Maar voor de rest, vreed een prachtige mooie dij. En ik morgen zullen we de zinnen echt alweer wat vaker zien.
0: Nou, dat ben mooi bruggen toch?
2: Ja. Zeker, mooi jest waar.
0: Ja, heerlijk. Met die mooie kleuren aan op een BM.
2: Ja.
0: Geniet je. Tjitske, dankjewel. Nog een dag.
2: Hey, hetzelfde.
3: Waar stem stoop al voor het laatste naar Zuid-Friesland?
4: De, wie bent daar vriezen?
5: De actuele sport.
6: Ja, leuk hè?
7: De beste muziek.
8: Beslist.
9: En ik voor...
10: Ja, voor de gezelligheid.
3: Dat is toch Omroep Friesland?
11: Naar mijn mening wel.
12: Want daar ligt alles voor gespeeld.
13: Dat is mijn mening. Misschien dat jou er hoor zo tegen.
3: De sport... Die die knop vers.

0: Ja, ze stien al 4-4 droeg, wat nieuwe muziek aan belangen. The War on Drugs, Amerikaanse band. Komt een nieuwe album aan en dit is het vaproken daarvan. De nieuwe single, die heet Who's That? Ja, dat is die in Friesland van de moment.
1: De exacte tijd is...
0: 16 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de moment.
0: Het is het moedingspunt van de agrarische sector. En had ik een heeg reuniegehalte voor duizenden bezoekers. Ik had hoe de agrarische skouw in Herma staat op een jouwer. Morgen is alweer de 12e editie van die agrarische vakbeurs. En juni is de openingsbijeenkomst met het thema AI of de boer. Wie staat er aan het roer? De skouw had morgen een record aantal standhouders. Want dat zijn er maar liefst 163. Ik praat erover met beursmanager Ipke Bouwhuis. Bouwhuis, een goeie morgen.
3: Ja, goeie morgen.
0: Een record aantal, zeg ik, van 163 standhouders. Hoe kun je hem die al hier kwijt te herren?
3: Dat is altijd puzzelend. En dat is nou wat het mooi maakt aan mijn werk. Graag zo volle mogelijk standhouders tevreden maken. Want we hebben er heel veel die er komen willen. En we kennen net zien iedereen zeggen, kom maar. Want er is net plakken af.
0: Nee, je mag nog heel veel naar wachtlijst, begrijp ik, hè?
3: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ja, er zijn meer die de steen willen dan dat er plak is. Maar het is dus lukt en we hebben een beetje meer rond te krijgen. Er is wat verhoren in het park. Door de verbouwing is er een parkeerplak aanlijn voor bezoekers. En daar hebben we iets meer kwijt.
0: Ja, dus je bent tevreden hoe het nou is dit?
3: Wij zijn zeker tevreden, hartstikke tevreden.
0: En is het Jood Hoedij nog de laatste puntjes op die? Of wat doe je in Jood dan nog?
3: Ja, de tinten staan al een keer al, dus de tintenbouwers die buffert. En nou kunnen de standhouders komen Jood en die vullen hun stand om het samen te zitten. Of ze klaren hun tinten om, of ze leveren nog allerlei spullen om hun fjouwkant een beetje te vullen.
0: Ja, dat is een mooie dynamiek die dan loskomt, hè?
3: Dat is een prachtige dag. Iedereen in shop mekaar is er ook bezig. Alles om te klooien. Kennen even een praatje, maatje tussentrol. Soort beweging in het park. Even stilstaan. Want ja, filevorming. Alles jet erbij. Dat maakt het zo'n dag. Ik ben eigenlijk hartstikke leuk.
0: Joen is de opening. Ik zei het al. Het thema is het broeken van AI. Ken je dat ik vernemen onder standhouders? Dat er meer van die AI-technieken tussen stinnen?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat eigenlijk het dat al langs je niet tweede ding, wat je misschien wel net vernomen hebt. Maar het speelt al in heel veel takken van de landbouw, dat AI al gebruikt wordt.
0: En wat voor toepassings kun je dan dat zien?
3: Nou, als voorbeeld ziekteherkenning via camera's, maar bestrijding van planten, ziekte, de camera's kunnen het herkennen, kunnen het bestrijden, heel plaatselijk kennen ze dat dan. Dat wordt al tapas, maar camera's die men gebruikt om een code te kunnen herkennen, wanneer dat die precies gietjelje. In de vakkerij wordt het al heel volle tapas, maar voorspellingen dan, de nakomeling gaan leveren. Dus eigenlijk heel breed al we dat op erin zet.
0: AI of de boer, wie staat er aan het roer? Wat is voor jou het antwoord?
3: Ik ben dat jong, oude wachtje. Iedereen mag dat voor zichzelf, Jan. Wat mij betreft, bloedt de boer baas. De agrarische wereld is springlevend. Er stiet misschien hing je wat donkere wolken boven ons, maar we moeten misschien al zwaarder dat we dit aan de gang houden in Nederland.
0: Wat is verder nogal hier te zien op die schouw?
3: Nou, eigenlijk ben er zoveel verschillende mensen die relateerd aan de landbouw werkzaam binnen als stands. Ik heb bijvoorbeeld in een voorbeeldje, wat is noodontwikkeling bij batterijen. Dus er zijn heel veel partijen die de steen willen maar dat soort dingen. En ik heb alle jaren een trendje van wat komt er over op jou. Ik hier van de grootbanken stiet er nooit dit hier voor het eerst, dat ik er nooit stien. Dus die hele landbouw die bloed gewoon bewegen en dat kan wel heel goed zijn.
0: Ik ken alles zit erin om een prachtig editie de weg van de meid.
3: Mijn verwachting luidt tegen. Dat wil ik graag, maar het waar zit mij. Dus ik denk dat we weer een hele fantastische beursdeel zetten.
0: En morgen, hoe laat begint het?
3: Ja, van Jochem.
0: Dit noteert. Ja. Ipke Bouwhuis nog een soort succes met de laatste puntjes en een goede opening te wensen.
3: Dankjewel.

0: Madonna en Dear Jessie. Ja, Hendrik die stuurt me een berichtje. Die zegt, haar mooi die trekkers daar bij de Hatskou. Maar draait hij maar om één ding uiteindelijk. Binnen bierkens naar Orin. Nou, die pro lekker altijd lekker dat je zo'n Hatskou gewoon gaat, Hendrik.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Een bijzonder jubileum, joh. Bouwbedrijf Oosterhof Holman die zit stil bij de mijlpeel van 1 miljoen kub zon die woon is door de elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger is in 2023 in gebruiknaam bij de Panhuispoel in Gariep. En ik praat erover met uitvierder Ruud Huytema van het bouwbedrijf. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe bijzonder is Henk Piet?
3: Henk Piet is in staat weer bijzonder dat hij elektrisch is. En fijn heen.
0: Ja, want de eerste van in Nederland, begreep ik?
3: Nou, het is net de eerste, maar ik wil niet van de weinigen die transportabel is, zeg maar. Dus ja. Ik ken helemaal uit mijn koren en ik ken er van werk naar werk.
0: En hoe komt die naam? Want hoe komt die naam als zou Henk Piet?
3: Nou, Henk Piet is van hem, nou, die had het verstorende broer van Leen Holman.
0: Ja.
3: Gewoon die lader van Koninklijke Oosterhof Holman. En ja, de familie is altijd heel belutsend bij de bril en bij het ark. En ja, het is een skip met een naam aan.
0: Ja, en dat is mooi dan dat die naam zou dan trogeert, hè?
3: Ja, precies. Dan moet er al iets meer. Ja.
0: En werd die verschil door de werkwijze van deze zonzoeger met die van de traditionele machines? Je zei het al, hek in Uttelkoor.
3: Ja, ik kan nu komen. Ik vernaam ze dat hij elektrisch is en daarmee een stuk schiller en stiller. Ja, dus voor de skipper zeg maar, is dat volle bellen te doen.
0: En hij had nou 1 miljoen kub zon. Als je dat optellen, dat is een heel soort. Is dat zo'n 2023? Ik zit er net in vanzelf. Is dat een heel prettig?
3: Nee. Nou nee, dat is een mooie hoeveelheid. Ja, dat is voor u net uitzonderlijk, maar het is een kleine 100.000 per jaar, dat is mooi.
0: Ja, dus het is een mooie opbrengst. We hebben dat zo eigenlijk verbroekt wat boem wordt?
3: Ja, het zal met voornamelijk gebruikt in de wegenbouw, infraburg, dus uitbreidingen van wenningbouw en dat soort dingen.
0: Jeems, je hoort ook even stil bij deze mijlpeel?
3: Ja, zelf. Vanmiddag dan zijn we op de kant even een feestje bouwen. En dan nog een hap en drankje en dat soort dingen. Ja.
0: Ja, door je hem dat vaker met sokken machine of is dit wel uitzonderlijk?
3: Nou, het is wel, ja. Maar die machine op zich net, maar van zo'n machine is het wel een mijlpeel, zeg maar. Dus dan, een feestje is altijd leuk, toch?
0: Ja, feestjes mag je vieren, Ruud.
3: Dan moet je altijd een omleiding zieken, toch?
0: Ja, maar is het nou extra dat er, omdat die elektrisch is, langer mij kan? Of wat is de levensduur van zo'n machine?
3: Ja, het is veel minder slitage, hè? Dieselmotoren, de oude zoeker, die zijn dieselmotoren. Nou ja, die gaan zeg maar, om het zien door het materiaal weer oerhellen worden. En dit gaat gewoon hier en hier en mij.
0: Ja, dus
3: het is veel minder slitage.
0: Dus ze kunnen heel wat zon winnen.
3: Jazeker, ja, zeker.
0: En orenmachine, had die ook al je familie nam? Of is het Henk Piet echt een uitzondering?
3: Ja, dat komt omdat het schip is, hè? Dus normaal heel de machine net een naam, tenminste.
0: Nee. Nou, ik wens je een heel soort willen, Joert, met die mijlpeel. En hoop je dat Henk Piet het nog lang volhouden zal, Ruud.
3: Ja, dankjewel. Daar ging ik voor.
0: Ja. Ruud is van bouwbedrijf Oosterhof Holman, dus van die elektrische zonzoeger Henk Piet. Die zoeger die had dus 1 miljoen kub zonwoen. En het is speciaal, want het is een elektrische zonzoeger.
1: De media van de morgen.
0: Zorg het eindbesluit van deze oer Friesland van de morgen even in de oren media, Isa. Wat melden die al, hè?
4: Nou, begin het haar oer iets werk had ik er al een tink op kriegelig van weer.
0: Oh.
4: Maar dat is een Rubik's Cube. En het gaat dan om een treien Rubik's Cube. En ja, had ik er al een tink, dat goed, dan mast. En dat schijnt voor sommige mensen heel ontspannend te wijzen. Nou,
0: dat vind ik heel irritant.
4: Ja, ik ken het ook net. Dus dan is het natuurlijk ook al meteen minder leuk. En nou ben ik 26 en ik ken het net. Maar Lian Yunxi uit China is 20 jaar jonger. Ze is namelijk 6 jaar. En die is wereldrecordhoudster met die cube. En dan mist zij's en dan denk je, nou, dan doet dat wel aardig vlot. Nou, ik zeg die tien, nou vlot, het is bizar bijna. Ik is het die net voorstellen. Maar ze had in drie dagen had ze 2 keer het record verbrutsen. Ze begon met 4,... 52 seconden.
2: Hé?
4: Dus dan dost dus in minder dan 4. Ja, ik had het, ja, het is jammer dat ik het filmpje net Shenlit ken, maar dat famke, dat doet voor, dat die doet voor mijn gevoel drie keer en draai en hij zit. Terwijl die handen al op verschillende plakken gaan. Dus het gaat zo mega snel. Maar uiteindelijk verbeterde ze hij het echt nog naar 4,27 seconden. Dus bizar. En ze is zijsier. En ze beheerst dus nou al tretje hoe het algoritme om zo'n kubus dus op te lossen. En het Arune Ier oefende ze dan ook 2 à 3 oeren dijs. Nou, had ik daar al een ding. Dat is 3 oeren op een dij. Maar zo'n ding dwaande bist van, nou, hoe kan dit beter? Hoe kan dit sneller? En dan binnen 4 seconden had ze zo'n ding oplost, ja.
0: Bij mij leidt er net 10 minuten tot Ruud in, hè?
4: Ja, nou, het is maar goed dat wij net zo'n ding in huis.
0: Het is wel knap. Ja, het is heel knap.
4: Ja, het is bizar. En voor een automobilist in Den Haag, wie het een minder dij, Arune Vreet, controleren de handhaving, of de politie, hier een grote handhavingsactie in Scheveningen en Duindorp. En daar kwam een man, en die wou het ook controleren. Die man die ging mij krek wat minder yield, bij die controle weer fut. Want die automobilist in Den Haag, die kwam er dus, waar het controleert. Maar het bleekte dus dat hij een hele grote IP-steende belastings achter. Nou, neem ze dat eigenlijk?
0: Een betellingsachterstand.
4: Ja, nou, dat werd zocht ik.
0: Hij heel, heel lang in belasting betalen.
4: Ja,
0: en dus dan, ik wel eens je boeten liaut, hè? Dan had je op naar je hurde griep gaan.
4: Nou.
0: Bij iets zien en dan stuurt er zo'n scanner van de belastingdienst.
4: Als nog een achterstand hast, pas op dus.
0: Ja, ik weet net waarom dat ze dat richting de Friese woorden, toch?
4: Nee. raar.
0: Ik zie ook een kausaal verband.
4: Ja. Maar dan denk ik dat het om een paar duizend euro. Nou, deze man die mocht dus uiteindelijk weer vertrekken, omdat hij het dus direct betellen, maar het ging net om een paar duizend euro. Het ging om 100.000 euro.
0: En die tikken
4: dus. En die tikken die dus samen. En toen dacht ik dus, die man had dus gewoon dat bedrag gewoon rustig op zijn bank horen en toch, jong, ik betel je het voor. Hoef ik in elk geval met mij, geef ik weer voort.
0: Een ton.
4: Bizar. Nou, in het totaal hier ze uiteindelijk 38 voertuigen aan ze onhouden. Rom 190.000 euro om belastingsschulden is uiteindelijk in.
0: En toch van die man.
4: Nou, precies. Dus zo'n 30 van die meesten hadden in totaal 90.000 betellen. En die man 100.000. Ja, bizar verhaal.
0: Het is alweer 8 uur, dus wij zien je contact met Hilversum, de collega's van het NOS-journaal.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
5: Ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
6: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
1: Nou in Friesland.
6: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen. Maar nee, dat telt.
1: Sport, die libbet.
5: Promotie, dat is ook promotie.
6: En het waar dat erom komt.
7: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojeren worst.
6: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
8: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toet in toekomst keer.
13: Waar kan ik van overwerk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
16: Bouw of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Kom je mik ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyhopfeest in Hardwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyhop.frl.
16: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Sit van der Linde met het NOS Journaal.
2: De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
11: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik geef met de laatste oren van Friesland van de Moorn. Al jaren ben de enorme pjouwen op de brede plaats. Mensen in Frensje net naar het zin. In 2023 werd het plein zelfs benoemd dat lelijkste stikje van de stad. En twee lino bepaalde de gemeente hier unaniem dat die pjouwen verdwijnen moesten. Maar hoe kan het dat ze er nog altijd in zinnen? Dat je dadelijk zien Friesland van de Moorn en er is muziek van Toto.
12: Stop loving you, komt erop.
14: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
19: De Yes-actie van Omroep Friesland als jongen.
20: Nee.
19: Nou, dan zoek Terne gauw even naar Sjen.
21: Lisse Yes profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Friesland van de Moor.
23: Mijn Harm Wijstra.

0: 10 minuten naar 8 met Toto en Stop Loving You.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Wow! Tussen moelen valt er iemand van. Teske klimt in het vleertuig.
0: Het valleizen van Ben is hartstikke belangrijk. En al Hyundal in het Friesk. Deze staan ze meer hoor in Friesland van de Moorn. En we praten ook met een bekende Senegalees uit Burgum. Die bij een container vol voetbalshirts naar zijn heiteland hier.
4: Hallo allemaal, Aguia. Ik ben Baba. En ik doe een project. De kleding verzamelen, voetbalkleding. Ook andere kleding verzamel ik ook. En breng ik naar Senegal om kinderen daar te helpen.
0: En Isa Visser, die er ook nog heel dit bij. Isa, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja, ik had de kranten er even bij gepakt. En voordat we naar de Friese krant gaan, beginnen we bij de landelijke. En we hebben het onderhoren hoe de beweegmidje voor Oude Rijn. En geen druppel en drank en drugs achter het stuur. En daar is zo'n trijekwart van de Nederlanders wel voorstander van. Maar of dat helder is, is nog wel één grote vraag.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwartnoot. Sjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, het eerste part van de dag is het droeg en kalm warm. Maar Utrecht zinnen en maximaal 19 graden. Maar zowel de wien als de bewolking zult toenemen. Maar in de rin van de middag en begin van de joen een matig ontkrachtige zuidwestenwien en enkele buien, mogelijk met tonger. Let op de jong, hegen de wien naar het noordwesten en hel het dan even stevig uit met wienpoesters. Verder klettert het op en is het droeg bij zo'n 19 graden. Morgen droeg en vaker zin is geen waar. En bij de matig rond vrij krachtige noordwestenwien is het dan maximaal 19 graden.
0: Twee jaar nadat de gemeente hier van Waardhoeken unaniem bepaalde dat de grote pjellen verdwenen waren van de brede plaats in Frenscher, is er van Voortheiljen nog hield dit geen sprake. Sterker nog, het liep erop dat die megapjellen nog wel even een skofke steen bleven. Simon Hofman van de lokale omroep Zelt, die volgt het dossier. Goeiemorgen, Simon.
7: En goeiemorgen, Adam.
0: Ja, hoe zorgen die pjellen er precies uit voor de mensen die ze net kennen? Want die binnen echt mega, toch?
7: Die binnen wel echt mega, ja. Ik zag zo'n beetje als twee grote grieze skipsmasten die het wat uit dat plein steken. Daartussen hingen kabels, dus het is voor krijgers eerst in de haven. Die ding binnen ongeveer zo heen de wiezers van de Martinetjerke, die zitten nice. Dan heeft het ook een meter als 30. Dus eigenlijk een enorme, ijzeren constructie die het over dat plein hingen.
0: Ja, je kent het net oorsheugers dat ze er stenen. Waarom stieren ze er eigenlijk? Waarom is ze er kaam?
7: Ja, want ze binnen in 2003 Delft, hebben ze steden al even. Het originele idee van toen, dan kunnen we er een tent in hangen. Bij evenementen, zo'n 5 keer in het hier het idee. Dan kun je dat hele plein door het kapers, zit elke keer in droog. Maar ja, in de praktijk bleek het werd aanbebroekt. In 2023 in je keer in 2024 heel een dal net meer.
0: En waarom wil de gemeente hier ze er nou bij gaan?
7: Nou ja, allereerst, de functie is dus al voort. En ja, dat vind ik net mooie maatje. Dat is het bent twee enorme ijzeren pjel midden in historische binnensteden. Daarvan heeft de gemeente die zijn, het is een gries. Maar daarvan heeft bijvoorbeeld ik de Frensje te zijn. Dit maakt echt wat oors. Daar hebben ze de misvol voor gekregen. Een soort negatieve prijs om te zitten. Toch hier wat oor. In het natuurrapport zie ik al, de enige functie van die pjel is nog het vergriemen van een mooi plein. Oftewel, er zijn weinig fans nog.
0: Ja. Nou, dat de twaalf notarieën dat unaniem bepaald had, is het nog zo dreig om die dingen erbij te krijgen?
7: Ja, je zou zeggen, dat kun je naast me al genoeg te zeggen nog in. Maar nee, dat is wat lastiger, want ja, het heeft nog een functie. In de kabels tussen de pjellen hing het de verlichting. Nou ja, dan kun je zeggen, die hebben we toch voort. Dan heeft een keer een proef dienen, het nocht een nacht uitzetten. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan is een meisje het veel minder veilig, de sfeer is minder noffelijk. En op San Centraalplein in het uitgangsgebied, wordt wat dat lever vol. Dan kun je, ik zeg ze, we hingen hier naar je jocht op. We zijn aan de lantaarnpijlendel, ik neem maar wat. Met de gemeente zei, we willen die hele binnenstad oppakken en aan de brede plaats ik. Maar daar hebben we nog geen plan voor en nog geen geld. Dus dan kan ik ze wijzen dat we nou voor Delft zetten wat Oetraai hier weer plat had. En dat is ik zonde van geld. Dus eigenlijk is de boodschap, let dus eerst even nadenken over ja, wat er op die brede plaats gebeuren maat. En dan zullen we wel naar die pjaal.
0: Wat is dan die inschatting? Hoe lang blijven die pjaal daar nou nog staan?
7: Ja, het zoeken kinderen dat de gemeente die nou toch zei het voor termijn, dat hebben ze er net voor niks unaniem dienen. Maar ja, er hingen hier wel risico's om, er hingen hier dubbele kosten om. Of de veiligheid wordt minder. Ja, dus of de gemeente die maat nog een trucje hebben dat ze op een hele goedkope manier de jocht opzetten kunnen. Maar oors denk ik dat het tegen nog langer toe uit het hak hoort.
0: Simon Hofman van Omroep Zelt Tiergetank.
7: Gedag, Dingenharen.
2: De media van de Moorn.
0: Give an A.

0: De kranten.
1: Ja.
0: Wat had hij te melden, de landelijke kranten?
1: We pakken de landelijke kranten. We beginnen hier bij De Trouw, haakje Fami. En blijven meedoen en blijven bewegen. Dat stond centraal op de Wereld Alzheimerdag. We beginnen het haar over de Wereld Alzheimerdag. En De Trouw scroot hier over een beweegmiddag. Dat is een beweegmiddagje voor ouderen. Of meesken die mantelzorgen binnen. Of gewoon meesken die haar steun betjoegje wollen. En op die beweegmiddag komen ze aan. Het is eerst gewoon heel laagdrempelig. Even praten, even binnenkomen. En daarna nemen ze plak en gaan ze in beweging. En dat doggen ze net stand, want dat is voor gewoon ouderen soms wat te gevaarlijk. Dus dat doggen ze zittend.
0: Oh ja.
1: En zittend krijgen ze alweer van die buizen, ballen in hun hoorn. En dan gaan ze oefeningen met wan. Dus op een gegeven moment de muziek hier aan. En wat krijg je dan voor muziek? Natuurlijk jaren 60 en 80 muziek. Want ja, was wel een beetje bij de doelgroep.
0: Wat nostalgische muziek.
1: Precies, ja. Als we Roxy Dekker opdoggen, dan hoes je ze dat denk ik net, net heel lekker. Maar en op de beat van de muziek gingen ze mij zien aan los. En verskaten Audrein Komedel, Jos van 84, maar ik Lara van 79 en ik Anne van 72. Maar sommigen die zitten er dan dus op die stoel, maar die ben nog best vrij fit. Want hier vertelt zij dus, Anne van 72, vertelt iedere ochtend fiets ik een uur en thuis loop ik op de loopband. En dat helpt mij om scherp te blijven. Dus zo'n actieve middag vind ik fijn. Nou, ik tocht als 72 bist en nog elke dag een uur op de fiets zit.
0: Nou,
1: en ik nog wel wat stappen zest.
0: Daar teken ik voor.
1: Dan loopt wel aardig fit.
0: Ja.
1: Ik vond wel een mooi voorbeeld van dat je dus ouder binnen, maar ik nog best in beweging wijzen kunnen.
0: Een voorbeeld voor oren.
1: Nou, misschien wel, ja.
0: Ja.
1: En wat hebben we hier? De AD pak ik er nog een bij. Want drank en drugs in het verkeer. Nou hielden er natuurlijk, wat wie het echt weer, 0,5 promiel. En, maar ja, dat is voor als het al een ervaren bestuurder bist. Als het, hoeveel hier mag dan ik wel in Riebewies, hè?
0: Ja, ik ga nog zo'n, ik ben wat ouder dan jij. Ik mij in je haar, zeg maar.
1: Oh ja.
0: En doe mij daar ook niks meer aan, toch?
1: Nou, ik haam nu al bijna een jochen hier. Dus ik denk no misschien.
0: Ja, dan maakt misschien ook niet aan, maar beter is van net.
1: Nee. Nou, het binnen in elk geval no meis nog iets halen. Hier is het volgens mij als de ervaren bestuurder is 2 glazen. En als de jonge bestuurder is het 0,2 promiel. Nou, ik denk het is een pisslokken, denk ik. Dus kist het beter net van. Maar geen druppel drank en je spoortje drugs. Daar is dus treienkwad van de Nederlanders is daar wel voorstander van. Die suggen San Zero Tolerance beleid. Suggen dat wil zitten. En dan denk je, trek ik wat van de Nederlanders, het zit een shit. Waarom net?
0: Maar?
1: Maar, daar komt inderdaad een maar achter. Want de police shit nog best wel wat, wat gedoe daarin. En dat is vooral omdat voor haren de werkdruk tegen omheen keert.
0: Ik ken het handhaven niet.
1: Het is lastig te handhaven, inderdaad. Want er komt voor hun dus een soort werk bij. Maar daarnaast, ze beginnen dan bij de drugscontroles. Dat toch is een terug bloedaanname. Die bloedaanname moet naar het laboratorium. En dat wordt natuurlijk best wel een tiertje. En plus, het kost een soort tiert.
0: Ja.
1: Dus, dat kost voor haar een extra tiert, extra werk. En zij zegt, dan kiest een speekseltest maar die is net altijd accuraat. Dus dan kan het wel dat het op zo'n moment iets zeist tussen iemand, terwijl dat misschien helemaal net klopt.
0: Hey.
1: En ook bij alcohol verwacht ze probleem. Want bij een ademtest kunnen de lege waarden soms net hondal accuraat wezen. Dus voor hun leidt een nulnorm eigenlijk tot meer werk en gedoe. En ze zeggen ook nog, politie vraagt zich vanwege belastingpersoneel ook af of het wel haalbaar is. Want ja, al die extra boetes en ding, dat moet natuurlijk ook verwerken worden.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Dus ik dacht, het is wel een mooi plan, maar het bleek nog wel wat eerding de fotenta.
0: Ah, ik wie al aan de simmer in Slowakije. En daar had ze dat dus ook, dat zero tolerance.
1: Ja.
0: Maar ik dwars eigenlijk net meer een bierke te nemen.
1: Nee, dat snap ik. Want
0: op alle hoeken die daar wel een politieauto.
1: Ja, voor degene die denkt, ik ken wel INH als ter dus bist, dan zoek ik het risico ook net nemen.
0: Dan best er even weer kwijt. Dus ja. Dat had er helemaal hopen.
1: Want dat was niks hoor.
0: Ik ga niks hoor.
1: Wilstel want auto in wist.
0: Ja.
1: Nou, keurig.
0: Dus het kind dus hoor.

0: wie besiegers maar wie hoort let van bed, want die vregen hem maar, is de Maasvogel er hoort net? Nou, wie die had al klonken, hè?
1: De Maasvogel!

0: Amber en Undressed, wie een van zijn eerste hits had hij al een heel soort scoort. Takamir komt direct van Rieke Concerten naar Nederland. Voor de mensen die denken van we ook wel beginnen. Nou, die melodie wordt verkocht. We zullen toch wat oors houden. Baba!
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Boom.
0: Ja, mensen die de tierlijn willen ze hebben, maar die show was voorbij komen. Babatjar Babuana uit Burgen. Hij is verneemd van al je filmpjes op internet. Hij wennet in Burgen, maar hij komt van Senegal. En in zijn heitelon is hij nog net vergeten, want hij gaat er geregeld heen. En dan neemt hij altijd met mij, want hij sammelt voetbalshirts. Verschieten, of oude voetbalshirts, die nog wel te broeken binnen. Van de band daar in Senegal. En kwartlien had Baba daar ook weer west.
3: Ik ben net terug uit Senegal. Heb duizenden shirts gebracht. In een container, bijna half container vol met tenues. Dat ik heb verzameld van clubs, amateurclubs, profclubs. Net als SC Heerenveen, PEC Zwolle. En hoe is ik in Senegal, heb ik duizenden kinderen blij gemaakt. Ik doe dit al 8 jaar nu. En ik maak kinderen daar blij. En ik zelf word ook blij van om wat te betekenen in het land van mijn afkomst, Senegal.
2: Want dit was alweer de 4e keer. Hoe was het op dat moment, omdat die kinderen doen die shirtjes aan, om hun dan zo blij daar te zien?
3: Ja, dat doet me echt heel erg blij. Ik word heel blij van om kinderen blij te zien. Net als ik vertel altijd, als jongste van had ik dat niet. Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word er ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen in het land van mijn afkomst. Omdat ik weet dat daar is een beetje armoede. En kinderen daar hebben niet veel, net als hier. Dus om dit te doen, kleding verzamelen, die kant op brengen. En laat hun zien voetballen met mooie shirtjes dat ik heb hier verzameld en aan hun gegeven. Dat maakt me echt blij. Dat maakt me echt. Zo ben ik ook. Zo wil ik ook leven. Solidair leven. Een beetje kinderen helpen die arm zijn. Die niet veel hebben.
2: Want je hebt ondertussen ook alweer een paar tassen hier staan. Maar het gaat maar door. En het gaat maar door. Hoe voelt dat? Dat zoveel mensen jou zo goed weten te vinden. Waar hun oude shirtjes van de clubs heen kunnen.
3: Ja, gaat maar door. Ik heb net ook deze shirtjes gekregen van WWT. Dus dit is de eerste lading nu. En er zijn ook andere clubs die mij benaderen om shirtjes te brengen. En gaat maar door. Ik ga niet stoppen. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vertel het altijd. Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes. En hun worden blij. Ik word ook blij van.
0: Ja, Baba uit de Burgum is blierd. Hij is van doel om in kwarten wennen zijn geld te gingen. Hij wil direct nog zelf een sportaccommodatie brioftje. Maar daarvoor ziet hij nog wel sponsoren. Het is al haast Jalvin Jon. Dat we het Friske Nijs op een rietje zetten. Ik heb hem naast vroeger ook nog weer in de reprise. Heel soort mensen hadden het wutje appt. Als dat dien haast, dan zoek de telefoon maar even in de buurt horen. Want het kan maar zo dat we daar weer rondbellen. En dan meisje greep hier in de prize kloos dwaan van Friesland van de Moorn. Daar zit een t-shirt of een thermoskanne in. Ze houden de telefoon in de buurt.
4: Wat is die Nijs van deze week?
5: Het was nogal iets prutsen.
4: Bijzonder?
6: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
7: Het Nijsforum van Bureau de Fries.
8: Ik word daar blij van.
7: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
9: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
7: Debat en opinie op radio.
8: Ja, klopt.
10: Maar ik op de televisie.
7: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Fries.
6: Dat maakt het extra spannend.
10: Bureau de Fries.
8: Is dat zo?
11: Meer dan niet anders.
10: Nee. Op de radio.
7: Precies. Marek op televisie.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel? En FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen? Of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat? Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: FM.
0: Het is nou Jaap van Jon. Het Nijs uit Friesland. Isa Visser, goeiemorgen.
23: Goeiemorgen. De Rie van Steert had voor eerst een streek zet troch een jedere uitspraak van de rjochter oer een dongvergister in Tjemarm. Die rjochter hie zei dat de vergister te grut wijze zou en dat de vrachtwijn vol mij dong voor oerlest vargje zoen. Maar de Rie van Steert zei nou dat dat onderziek ontoont dat de nije vergister binnen de normen bloedt. Deze uitspraak is nog net definitief. Daarvoor is eerst nog een saneemde boeienprocedure nodig. Omwenners denken dat er nog een kans is dat die procedure daarvoor zwartje kind dat de vergister alsnog verbinden wordt. Bij een grutte hijskraan binnen in Dokkum de klokken van het carillon werden rondpleerd in de tour van het Stedhoes. In maaien wien ze de ruut takelen voor onderhoud en restauratie. Dat werk jet bij de grutschalige restauratie van het Stedhoes. Het is de bedoeling dat het klokkenspul bij kwattenwette jern is. Het is heel raar dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Vlieland. Dat zei het vogelringer Gerrit Bochum.
24: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus nou ja, dat is jammer natuurlijk.
23: Bochum komt al 40 jaar op Vlieland om vogels te ringen. Troch de ringen kunnen wetenschappers informatie achterhelden hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes. Hutfietser Thijs Wiersma van Sint-Niek is als 15e eindigen op het WK tiertrien voor junioren in Canada. Hij ging hut van start en hier zelfs lange tier de rapste tier bij de eerste tussenstand staan naar 6 kilometer. Maar in het middelste part van de race moest Wiersma Thijaan ons zijn meeste concurrenten. Hij ging een minuut langer door de race en de uiteindelijke winnaar wie Benjamin Novel uit Spanje. Het WK is nog net tien voor Wiersma. Morgen zit er op de start van de wedstrijd op het diek en vreed komt Jurgen Zomermaand van Frenscher in actie bij de beloften.
0: Dankjewel Isa. Meer Nijs gestalt in Fini News app en ik op omroepfriesland.nl.
25: Hey, hey! Ik kan hier even stelen met het apparaat.
26: Nou dan?
25: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten krijgen wel van die bedrul al?
26: Nou ja,
25: Hast de juiste actie van Omroep Friesland als jongen?
26: Nee.
25: Nou dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
27: Deze juist profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
28: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
29: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt zo goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen zitten. Mooi zien.
30: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
31: Thuiskomen is in een binnenkomen en goddelijks weten. Hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. In dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? nergens naar je om moesten sjen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
2: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06 83 242 162. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: Kom tongensje 21 4. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in open loft met meer dan 100 standhouders. Jouw winnaar van het welkom van morgens Johan op middags Jouwer 5.
4: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinerts Wergie.
6: Friesland van de Moor.
7: My Harmwijk.

0: Friesland.
1: Nog een liedje over Friesland van de Moor. We hadden daar nu Ties en Teske. Dat zijn de opvolgers van Tomke. Dat had ik nog hoe het ringje van Vogels op Friesland. En hoe Vogels Prutsen, de winnaar van de Moaasvogelsactie, die komt ook voorbij. Maar eerst het waar. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen.
1: Als alleen Boetenwest?
2: Ja, ik heb alleen een boetenbest en het viel eigenlijk heel kalm mooi hier op Jereveen. En ja, het ziet er wat tussenin. Het echt koud viel het erbij net aan. Maar hoe eerstelijker we komen, hoe leger de temperatuur. Net als op landelijk niveau XA. Wat dat onbelangrijk is het land echt in twee kleuren opdeeld. Het eerstelijke part van Nederland, daar is het nou 4,2 graden. Wilst het heel in het westen, dus echt aan de Noordzeekant, daar is het nou 16 en een hele graad. Dus de temperatuurverschil binnen grut en dat zie je dan ook heel mooi in de kleurkes. Die temperatuur dan aanjouwen. Nou, in de provincie is dat eigenlijk XA. Op dit stuit een gratis haast 16 graden op Vlieland. En nog hield hij het olf en een hele graad in Frieske Pjern. Maar de temperatuur, ja, die het wel lege west al rond de nacht. Bakkeveen 10,6 graden. Frieske Pjern hier 11,3 als minimumtemperatuur. Grauw ziet dan op tolle vroen. En de pijn 12,2. Dwaaien hier haast 13 graden als minimum. Maar daar zit de krek nog even onder. Vlieland 15,3 en Laaksemiek 15,7 als minimumtemperatuur. Nou, die temperatuur die zal zagen dat wij de mand die het vol weer oprinnen. En dat komt omdat we het eerste part van de dag de zinnen dus nou dan nog wel eens even bij hebben. Maar er bent er ik al wel wat wolkenvelden op ons provincie. En het zicht, nog hield het in het westen, zeker op Skielge. Nou, daar hebben ze nooit wat te krijgen met deze, maar verder, het zicht is verder goed. Nou, van de morgen dus droeg en wat wolkenvelden vanuit het westen bij. En van de middag, ja, dan zal de bewolking wat meer taanemen. Dat wordt wat stadig om wat chokken. Dus de zinnekriet hield iets minder rond. Maar die wind, die hellet bij ik, hield iets meer aan. En dan hebben we van de middag uiteindelijk een matige, want vrij krachtige, soms zelfs al krachtige zuidwestelijke windsteen. Nou, en dan zei Jelwij de man, of Jelwij de middag, maar ik zei ze, dan komt vanuit het westen bij een eerste bui oeskoen. Nou, dat is eerst nog een lichte variant, maar hoe letter op de dij, hoe voeler dat ze ik worden. En dan is het aan het begin van de juntiet, ja, dan schoot echt dat keldfront voorbij. En dan zoed er ik wel eens even een klap tongen bij, waar ze kennen in het waardgebied. De temperatuur der voor u rint nog op naar zijn 18 of 19 graden. Nou, dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. En dan hebben we, nadat het keldfront oerlutsen is, ja, dan kiet de wien echt even om. Krimpen nemen we dat. Of hij heegt eigenlijk naar het noordwesten. Helle trek even flink uit. Maar je wienpoesters op een rond, dus ik en zeker niet in het noordwestelijke kustgebied. Nou, en daarna dan hebben ik te krijgen mijn brede opklaring. En wordt het wat rustiger in de rein van de nacht. En dan zakken de temperatuur uiteindelijk wel naar een gratis 8 njoggen in het eerstelijke part van de provincie. En een gratis 14-15 in het westelen.
1: Is Monodij dan ik frisser?
2: Ja, het is morgen wel een stukje frisser. En dat komt omdat dan ik hield niet nog die wien uit het noordwesten bij waait. En we echt wel weer in een koelere luchtsoort zitten. Nou, dat had ik wel zien vardelen. Want de zinnen die zullen morgen weer volle vaker zien litten. En het bloed morgen de hele dag droeg. Dus we hebben morgen echt een mix van wolken en geregeld zinnen erbij. Nou, dan is het zei jou de man die het al een gratis stretje. En in de midden dan verkennen we rekken harder maar een maximum van zo'n zegje misschien zandje graven. Maar ja, zeker op de rondes dan is de wien nou wel wat vleger.
1: En de dagen daarna, bloot dat dan zo?
2: Ja, het knapt wel aardig wat op. We komen uit een vrij frisse nacht op vrede morgen. Ja, en dan hebben we weer een onvier vanuit het zuidwesten wij. Maar warme en week weer wat vochtigere lucht. De temperatuur rint dan weer op. En op vrede een prachtige mooie dij. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En maximum 20 graden. Wel zien in de nacht naar sneun. En op sneun betier de morgen. Dan loopt er wel weer even een zwakke steuring over. En dan hebben we de eerste part van sneun nog wel een beetje last van, maar nog wel aardig wat wolkenvelden, mogelijk een drip rijnwetter, maar dan in de rest van de duinen knapt het weer op en ook dan is 20 graden het maximum temperatuur op snijn. Dat ik dezelfde temperatuur en dan heb ik weer een mix van wolken en zinnen. Dus ja, de temperatuur die rint vooral wat op, maar op sneun te morgen even een lichte drip rijn, maar voor de rest vreed een prachtige mooie dij en ook morgen zullen we de zinnen echt alweer wat vaker zien.
1: Nou, dat ben mooi bruggen toch?
2: Ja, zeker. Mooi jest waar. Hè?
1: Ja, heerlijk. Met die mooie kleuren aan op een bjem.
2: Ja.
1: Geniet je. Tjitske, dankjewel. Nog een gedij.
2: Hey, hetzelfde. Friesland van de Moor.

Stinky fly, fat as you drum. Maar er moet wat gebeuren, voor het zover is. Klauwen en schrijven, die geen kattenpis, maar in het land.

0: feedwarmers juist hier bij Friesland van de Moorn. Nou, dan krijg je wel zin in. En pontje hier appels in. Rode staren juist. Het is zontje minuten van Jon. Heel veel mensen die vregen houden, is die Maasvogel wekker. Nou, hij wie er aardig op hier bij hoort, hè?
1: De Maas!
0: En heel soort mensen die stuurden het Wutje Maasvogel naar de studio van Omroep Friesland. En een van die mensen wie Christian Wiebinga van Haas. Christian, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen. Harm en de collega's van Omroep Friesland.
0: Ja, hoe betekent wie is erbij, Chris?
2: Nou, de wegen gaat meestal 20 uur huizen. Maar je wordt koek in principe wat langer lezen blijven, want je wordt weggekeven thuis. Ja. Maar in principe de overige dagen werk ik op kantoor in Leeuwarden.
0: En wat doet die in Leeuwarden precies?
2: Ik werk administratief voor de netbeheer elektra en gas.
0: En dat is mooi werk?
2: Zeker, ja. Niks meer mooi.
0: Maar dan kun je dus echt thuiswerkje?
2: Ik kan echt thuiswerken, maar ik wordt mijn thuisbureau bezwaren. Dus vandaar dat ik thuiswerken. Met een zit- en staanbureau bezwaren.
0: Oh, zitten en steen en dan kun je thuis mooi en hoffelijk werkje, zeg maar.
2: Precies, dat zou leuk kunnen, ja.
0: Ja, dus dan mag je wel thuis bloeien.
2: Maar aangezien ik BNV ben, voor mij verwachten dat ik minimaal trein in de week op kantoor werk.
0: Nou, dat is wel handig, ja, want anders is Haas Leeuwarden een grote afstand van BNV.
2: Precies, inderdaad.
0: Doe jij dus de Maasvogel voorbij vliegen? Nou, ik ga die online, want dan ben ik wel eens Maasvogels die...
2: Hij kan wel diverse keren voorbij dit keer.
0: Ja, hier dat je het nog doen, Chris, want Flynn Mieke in de week van de jaren 80 gaat er ver zitten in de kou, dus hij wordt wel heel enthousiast. Maar goed.
2: Ja, ik zie het erom, want hij graag een boek over.
0: Ja, hij wil draaien. En dan toch weer de mensen die hem net jet hier. Maar gelukkig is het hem jet. En mij stond een greep in de prijzenkloos van Friesland van de Moorn. Daar leidt een t-shirt of een thermoskanne.
2: Ik denk een t-shirt.
0: Nou, dan wordt dat een Friesland van de Moorn t-shirt. Dat noteren we en dan komt die richting Haas. En dan mag smekje mij nemen naar het werk.
2: Zeker. Ik denk ze in de kristal.
0: Nou, dan is het er wel, denk ik. Ik wens jullie een goede dag en succes met het bureau, hè?
2: Prima, dank u wel. En weg zijn. Goeie zending, hoi.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather. Ja, de t-shirt is uit de prijenkast. Krijg je opmerkingen, de kast is net meer zo vol. Nee, die mag even vuld worden. Dus ik zal het even trooien aan hoor, de afdeling prijzen. Dan zit er na een week weer begrepen vol met mooie prijzen. De Friesel van de Moorn prijenkast. Ties en Teske, dat zijn de opvolgers van Tomke. Die zijn tiere populair op dit stuit bij Pjotterbattersplakken en bennenopvang in ons provincie. De starterspakketten die binnen al honderden keren onvregen en worden op dit stuit ook volle broek tijdens de lesma voorwiegen. En ja, het is alweer bedoeld om ben in het Friesk voor te lezen, die campagne. En dat is belangrijk, zei het Hieke Rienstra van de AVOEK.
1: Ja, nou, elke nier weet denk ik wel hoe belangrijk het van lezen is. Dat is ja, voor elke nier en voor alle talen goed. Maar als je wil dat ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput, in dit geval het Friesk, heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. Omdat ze die taal toch wat minder om haar heen jaren erbij. En ik hield dit minder jaren zillen als ze ouder worden. Dus ja, en dat begint eigenlijk al jong. Als je soort mammekoor maar de band lezen. En dan krijg je de band ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie met lezen en met boeken. En dat is eigenlijk een vereiste als je wil dat band letter lezen blauwen. Ja, dat begint dus al jong bij een soort van lezen.
2: Ik wil die wat chill letten. Zit in de
0: zandbak
2: en schrikt ervan.
0: Ja, zag ik hier dat voorlezen, juster bij Pjotterbattersplak. De krilpikjes in Nijbeets.
3: Om 9 uur, Friesland van de Moor.
0: Het is een nuver dat er geen subsidie is voor het ringen van vogels op Friesland. Dat vindt Gerrit Bochum. Die docht dat al 40 jaar op het eiland om vogels daar te ringen. En door die ring kunnen wetenschappers dan informatie achterhalen hoe de vogels staan, maar ook hoe de verspreiding van bepaalde ziektes. Dat is al je vrijwilligerswerk, maar dat zou eigenlijk oorsmatig, zei de vogelman.
4: Kijk, de financiële kosten zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers altijd voor jezelf. De regering sponsort niks. Dus we hebben hier al de ringen die we verbruiken, zeg maar, die moeten we zelf betalen. Dus met excursies vangen we wel geld in. Dus, en als we dan maar genoeg geld binnenkrijgen om die ringen te kopen en om ons. En dan blijft de contributie €150 per persoon. En anders moet je bijstorten, zeg maar, in het fonds.
5: En wat vind je daarvan, dat jullie eigenlijk daar niet een subsidie voor kunnen krijgen?
4: Nou ja, dat is jammer natuurlijk. Ik zeg in België, daar krijgen alle ringen de ringen van de regering, zeg maar. En wij moeten alles betalen. En dan krijg je nog de btw, moet je ook nog betalen, want dat is ook tegenwoordig weer nieuw. Dus dan komen weer en dan de portokosten. Dus er komen allemaal weer kosten bij.
5: Maar waarom wordt dat vogelonderzoek dan niet als belangrijk genoeg beschouwd om daar een subsidie voor te kunnen krijgen?
4: Dat moet je bij de regering lezen. Die bepalen waar ze geld aan uit kunnen geven. En tegenwoordig hebben ze allemaal andere prioriteiten.
0: Ja, dat zei Gerrit Bochumtje en verslagjouwer Lennart Kingma van de Warrenomroep. Meer nieuws vindt in uw app en ek op omroepfriesland.nl. Dit is Friesland van de Moor, mijn muziek van Paul Simon. Dit is Coda Grown.

0: Paul Simon en Kodachrome aan het eind van deze Friesland van de Moorn.
1: De media van de Moorn.
0: De Frieske Maaskrant, maar we nog even bij de kop, Isa.
2: Klopt, ja. En voordat we naar de Frieske gaan, beginnen we bij de krant Ooit het Noorden. Ik ga je namelijk nog het dagblad van het Noorden van me.
0: De Grunniger.
2: De Grunniger. Want Arriva die gaat op nij strenge controleren op perrons. En dat begint bij het perron Emmen en Zwolle. En dat had alles te krijgen bij dat het aantal zwartrijders tanaam is. En Dagblad van het Noorden schroot dat het vooral gaat om de zogenaamde veilige landers. En dat ben vooral meesken uit Noord-Afrika of Noord-Afrikaanse land of de Balkan. En dat ben vaak meesken die asiel onvreegje, maar zij komen dus uit land waar het relatief veilig is. Dus dat asiel wordt vaak net goedkard. Maar die reizig je dus wel vaker zwart. Blikt dus
0: de
2: muziek van Arriva.
0: Ja,
2: misschien wel. Of misschien snappen ze het net. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Of ze willen het net snappen.
2: Maar in elk geval, Arriva jouwt oren dat ze al dagelijks controleren. Vanaf de eerste eigenlijk trein tot onder de laatste. Maar dat wordt dus
0: nog stranger.
2: En ik zal hem even iepen slaan. Want we blijven bij het Dagblad van het Noorden, maar wel iets wat het in Friesland onleidt. We gaan namelijk naar Lauwersoog. Want het Wereld Erfgoedcentrum ziet het Jilt. Het is jouw oor, het WEC, de zeehondenopvang in Lauwerszeeg. Jouw oor dat de financiële situatie kwetsbaar is. En de toekomst van de opvang onder druk staat. En ze jouw oor. Dat ze het lastig vinden dat ze deze vraag stellen matten. Want het lefst zoen ze het natuurlijk net van. Maar ze jouwen on, wat als er morgen een zeehond in nood is, maar wij er niet meer zijn om te helpen?
0: Ja, er zit wat in. Alleen dat gebouw is van miljoenen delzetten.
2: Ja.
0: En dan gaan ze de bouwers vragen van, nou, kunnen we de helft van een rekening trofstreepje?
2: Ja, nou, ze jou al on dat ze nou alle kosten weer ombrocht gaan. Dat ze werken met een zeer krappe begroting. Maar daarmee is het voortbestaan van het opvang niet verzekerd. Het was gewoon naast een heel nij gebouw daar voor de zeehoen. Dan kunnen straks die zeehoenen.
0: Is er failliet. En de Friese krant, had die nog wat te melden?
2: Ja. We gaan nog even naar het Fries Dagblad. Want vorige week wie het studentenfestival Leip. Alle nieuwe studenten die gaan we even kennis maken in Leeuwt.
0: Ja.
2: En ze dienen daar wel een leuke actie. Want in juni, tijdens het festival van Leip, werd natuurlijk een soort drankjes nuttig geworden. Hadden we NIL Stenden, net NIL Stenden, had het festival Leip, had een soort stunt in dat meestal en die binnenkamer kon zich opjam van ik drink de hele unit. En jongens, voor het eind van het festival moesten ze dan weer omkomen en dan dienen ze een blaastest. En degene die uiteindelijk dus blaasde en geen alcohol hoorde, die kwam al jaren in één pot en daar werd één iemand uitloekt. En die kreeg een dikke prijs. En dat wie Julia van Tongeren, zij is tredje jaar student van het NIL, dus net niet eens een beginneling van de studie, maar tredje jaar. En zij woon daarmee 2694 euro.
0: Oh.
2: En nou les ik het even net zo snel, maar volgens mij, hoe ik het mij kreeg en hier, woonden ze dan eigenlijk een jaar lang vergees studeren.
0: Nou, dat kan wel uit.
3: Collegegeld is dat.
0: Ja, dat is collegegeld.
3: Dat is mooi te zinnen.
0: Van Jontje Boppen.
2: Net verkeerd. Nou, precies. Daarvoor wil ik wel mij doen destijds.
0: Je wordt wel preventief bezig. We gaan er ook al zero tolerance.
2: Ja, ze binden er helemaal mee dwanen. Zelfs bij het Live Festival. Ja.
0: Isa, dankjewel. Jij is allemaal Arjen Overmaat. Zit te populium om ervoor te gaan.
3: Ja, en hoffelijke muziek bij de koffie voor Zelsen. En sterke verhalen uit de arbeidsziel.
0: Mooi. Dat en meer razen Nijn Jochenen. Ik zeg ze ont een andere keer.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijs aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan het team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Service en auto's is er van Elsen hier.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dwand om de oorlast van een groep jongeren in Wolvegeer en Wat Woorden om te pakken. Stint wat files tussen Wolvegeer en het Jereveen, 6 kilometer, zorgt voor de vertraging van 6 minuten. Maar ook tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid, die file is maar 3 kilometer, maar de vertraging is 60 minuten. Want er zijn er bergingswerkzaamheden ondergang en er is maar 1 rietstrook open. Verder dadelijk in dit programma, het waar met Jitske, Nijs Zuidoren Media en de eerste muziek is aan van Coldplay.

0: hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen hier.
2: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
3: Noe Friesloon.
4: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Coldplay weer dat en The Hardest Part.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is No in Friesland, nee, de editie van Waar is die 23 september. De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen wandel om de oorles van een groep jongeren in Wolvergeer en wat woorden om te pakken. Bij inwenners en riedsleden in der zwanne genoer. En het bad geregeld, jongeren die hadden in de sporttraining net goed gedragen. Sport Friesland jouwt hier om training, zo'n coaches en trainers van meerdere sportclubs.
3: Kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook.
0: Maar nou eerst, het waarbedocht in het wat. Tiske Wiebega, een goeie middje.
4: Ja, een goeie middje. Nou, het is zeg je nog jochtje graad, maar in het eerste nog wat zinnen. Maar in het westen tan in de wien en bewolking. En in de rin van de middje en begin van de jongens stiet er een matige, ontkrijftige zuidwestenwien en loeken enkel de buien oer. Nou, let er op de joen, dan hegen de wien naar het noordwesten en stiet er een stevige noordwestenwien met wienpoester. Poesters. Vierde klerend het op en is het droeg bij een jochen ont 15 graden. Morgen droeg waar en heel tiet vaker de zinnen erbij. En met de matige, ontvrijkrijftige noordwestenwien is het dan maximaal zo'n graden.
1: Oort Ienoren,
2: No in Friesland. Omroep Friesland.
0: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dwanden om de oerles van een groep jongeren in Wolvergeer, maar ook in dat woord, om te pakken. Bij inwenners en riedsleden ben de zwaar genoeg en daarom wat er een informatiejoen organiseren. VVD riedslid Sylvia Heida, die wie erbij en die kent dus daardoor bijpraten. Een goeiemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, waar bestiert die oerlist bij hem in de gemeente Vrolijk?
5: Ja, de overlast bestaat met name uit groepen jongeren bij ons in de centra van Noordwolde en Wolfga samenscholen met elkaar op plekken hangen. En dat is op zich niet erg. Ik bedoel, snap ik ook wel dat jonge mensen graag willen rondhangen en ergens op een plek met elkaar willen chillen, want dat zeggen ze dan vaak. Alleen, ja, daarbij gebeurt ook dat er vanuit zo'n groep best wel wat intimidatie uitkomt. Ze staan daar met fatbikes, ze gaan mensen uitjoelen, schelden, nou, noem het allemaal maar op. Ze racen door de straten met hun fatbikes en dat soort dingen allemaal. Ja, mensen voelen zich niet veilig. Dus ons als raadsleden bereiken veel signalen van inwoners dat men zich geïntimideerd voelt, dat ze 's avonds niet meer de straat op willen. Ja, en wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om te horen.
0: Ja, hoe groot is die groep?
5: Nou, ongeveer in Wolfga is de groep ongeveer 20, 25 personen. En in Noordwolde is dat rond de 10, 15 ongeveer.
0: Ja, en hier dan ook op specifieke plakken rond, binnen bepaalde hotspots, zul ik maar zeggen?
5: Ja, in het centrum van Wolvega zijn wel een aantal plekken waar ze graag rondhangen. Ook in een woonwijk, daar heeft ook eerder wat in de krant gestaan. Die is nu wel wat rustiger, omdat daar ook bankjes zijn weggehaald waar ze 's avonds graag op zaten. Maar met name in de centra van Noordwolde en Wolvega zien wij dat daar de jongeren zijn. En we weten ook uit de bronnen en ook door zelf met ze te praten van dat ook is omdat, nou ja, daar is de reuring, daar gebeurt het, daar rijden auto's, daar zijn mensen, dus ja, dat is natuurlijk leuk om daar een beetje bij te staan, dus dat zijn zeg maar wel de hotspots.
0: Ja, en wat krijg je dan te hebben van e-vendors van de gemeente, wat merken zij van die oerlijst?
5: Nou ja, wat ik net al aangaf, hè, ik bedoel van met name, en dat ervaar ik

0: heel veilig gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor, maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen, ja, dat is gewoon niet prettig.
1: Nee, en wat wordt er al verdienen om die oorlijst zin te gaan?
0: Ja, zeker. Gisteravond hebben we een uitgebreide werkvergadering gehad, georganiseerd door de gemeente. En in ieder geval, ik zeg het hier ook maar even op de radio, complimenten aan al die samenwerkende partners die echt wel met elkaar bezig zijn om dit in de kiem te smoren. Alleen, ik begrijp ook echt wel goed dat van vandaag op morgen niet zo werkt. Maar ja, vanuit mijn partij, de VVD, zouden wij wel graag zien dat er nog wel meer dingen gebeuren. Maar ja, er gebeurt wel veel. Er zijn jongerenwerkers actief die met ze in gesprek zijn. Opbouwwerkers die de buurt ingaan, die met inwoners spreken om te vragen van wat hebben jullie nodig, wat kunnen wij doen? En wat kunt u zelf doen, zodat de buurt ook zelf misschien daar een soort sociale controle op kan uitoefenen. Politie is erbij betrokken, jeugdwerk, noem het maar op. Gemeente zit er bovenop. Dus ja, het was gisteren wel verhelderend om te zien wat ze allemaal doen. En ja, heel veel theorie hebben we natuurlijk gelezen. Maar ja, wij zouden ook wel zien dat er wat meer actie komt, zeg maar, om het echt op te lossen.
1: Ja, want zoals jouw schets, er gebeurt een heel soort, maar het werkt nog net echt. Wat zou jouw zijn willen? Wat moet er gebeuren?
0: Nou, kijk, gisteren hebben we bijvoorbeeld ook een mooi stuk gehad. Je hebt jongerenwerkers die echt wel echt goed hun best doen. En ik vind het ook echt, we hebben leuke jongerenwerkers in de gemeente actief die echt wel weten van, die kennen hun pappenheimers, om het maar even zo te zeggen. En ja, en dan heb je zeg maar, je hebt jongerenwerk, je hebt een aantal interventies die gemeenten kunnen doen en die vanuit bijvoorbeeld een bureau HAL toegepast kunnen worden. Maar, en dan uiteindelijk kom je bij de politie. Maar dat is natuurlijk echt een brug te ver. Eigenlijk wil je van tevoren zorgen dat die kinderen en jongeren dan helemaal niet komen. En wij zouden bijvoorbeeld, dat zijn ook ervaringen die vanuit andere plekken in Nederland heel goed werken, zouden wij wel bijvoorbeeld tussen jongerenwerk en de politie in nog een extra stap willen zetten door te zeggen, zet dan ervaringsdeskundigen in. Laat bijvoorbeeld ex-gedetineerden met deze jongeren aan het werk gaan. Laat ze eens uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet stoer is om leuk is om in een gevangenis te zitten of om niet meer bij de maatschappij te horen. Het zijn echt goede initiatieven in Nederland, waaronder het in project Heilige Boontjes in Rotterdam, die echt goede ervaring hebben en ook het perspectief kunnen bieden aan die jeugd om ze weer op het rechte pad te krijgen. En ja, dat hebben we gisteren ook gedeeld, ook onder andere aan onze burgemeester. Nou, die was dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dat zijn dus wel dingen waarvan ik denk, ja, kijk, je kunt wel gelijk zeggen van, nou, ga er met een arrestatieteam heen en tik iedereen naar binnen. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet. En dat wil je ook niet. Het gaat hier wel om kinderen. En uiteindelijk ja, moet je die ook proberen te beschermen tegen hun eigen daden. Maar ook wel perspectief bieden door te zeggen van, joh, er is meer dan alleen maar wat rondhangen op straat en rolstoel schoppen.
1: Duidelijk. Sylvia Heida, lijsttrekker voor de VVD in West-Tellerwerf. Dank wel voor de uitdaging.
2: Nooi Friesland.
3: Media Oershoch.
1: Isa, een goeie middag.
4: Een goeie middag.
1: Wat heb je voor in orde media?
4: Ja, wat docht je nou als je helemaal gek binnen van iets? Nou ja, dan kun je een heel soort ding bedenken wat je dan docht. Maar Ewan van der Kamp is 20 jaar en komt uit Voorthuis en dat leidt in Gelderland. Die had er een tattoo van satellieten. En hij is helemaal gek van auto's en dan net per se de auto's zelf, maar het merk. En dan gaat het om een Audi. Dus dan kun je al wel raden wat dat Ewan tatoeëren litten.
1: Het logo van Audi.
4: Een logo van een Audi. Nou, ik moet zeggen, het valt nu nog taver. Het is op de enkel. Dus nou ja, het is op zich nog wel een mooi plak. Wat je net meteen altijd sjuggen. Dus
1: redelijk beskierd.
4: Nou, het is net in de nek of zo dat je iemand meteen sjuggen. Dat je meteen denkt, hey, Audi logo, leuk. Nee, maar ja, Ewan is heel dag gek van auto's. Hij werkt in auto's. En nou, zijn ouders hier vroeger ook een Audi. En toen hij een jonkje zag, toen betocht hij meteen, ik moet letterlijk een Audi. Hij werk het nou in auto's. En hij zei het zelfs, ja, als ik mijn holle even leeg meidje mat, dan stap ik in en dan keer ik even een blokje rijden.
1: Ja, dan mag je het wel met deze benzineprijzen.
4: Ja, dan maak ik het zelf het brechtje al. Want ze kwam inderdaad ik bij het volgende. Ik had het van de morgen ook al een beetje kwaad horen. Maar het tankgedrag van meeske verroren. Nou, net bij Ewan dus. Want Ewan die blote rustig verder rijden. Maar bij een soort meeske wol. Gemiddeld is het 10 liter per maand minder. Wat meeske al reken je bij de pomp. Dus er wordt minder rijden. Wat dan wel weer opvallend is. En dat schroot het financieel

0: Dagblad. En die sprutst daar in een podcast, ik hoor mijn expert. Maar dat het aantal files dus net dan neemt. En hier hebben we dus die expert van de podcast van het Financieel Dagblad.
1: Maar je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in denkgedrag.
2: Zoeten we eens erkennen dat ze zuiniger in gang binnen?
0: Zuiniger als in bij de buren tanken?
2: Nee.
0: Of zuiniger van we doggen echt al in de blokjes die matten?
2: Nee, zuiniger. Gewoon het nieuwe rijden is maar wat minder brandstof verbruiken op dezelfde afstand.
0: Ja, het Financieel Dagblad zei dus ook dat het net per se is dat meesten meer elektrisch rijden gaan binnen. Dus daar kan het een net per se in zitten. Maar brok me meteen het volgende dat ik altijd denk. Als er nou een paar meesten minder rijden, files blowen toch altijd? Ik vind files sowieso altijd een soort grut raadsel. Soms had ik iets te vier neiging. Dat denk ik, ja, en dan in één keer, 5 minuten letter, in één keer kan ik rieten en dan riep ik in één keer bij 100.
2: Ja, en dan staat het er nog aan.
0: Nee, en dan denk ik, waarom komen we dan met mijn snel gewoon 50 trolley in blowen?
2: Ja, nee, goede vraag.
0: Ja, nou, vreeg ik me altijd al. Maar goed. Dus voor de meesten die denken, lekker rustig op de dijk, dat valt in. En toonsje is het als een vier. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Xavi Hernandez. En juster hier is weer een persconferentie, loop ik. Ik weet niet eens of het een persconferentie is. Nou, in elk geval, hij wie weer even ontwut. De wie gelegen niet om vragen te stellen. En ik, KNVB-directeur Marianne van Leeuwen, die vregen wat van de bondscoach. En dat zij het toch eigenlijk wel heel noffelijk vinden zo, is dat hij zich wel een beetje verdjipje mat in het Wilhelmus.
2: Oh.
0: En het zou nog mooier wezen als hij het nou wel meisjongen kan. Nou, hij had oorjoen. Nou, daar wil ik me wel in verdjipje. Maar verwacht je net dat ik het toonsje al volle, het volle borst meisje. Maar hij kan zich dus in verdjipje. Nou, en in die voetbalprogramma's, volgens mij weet hij vandaag in site. Hebben we natuurlijk uitgebreid hoe praat. En Johan Derksen en Wilfred Gené. Nou, die begreep er maar weinig van het hele fysiek. Want ja, die man is Spaans. Dus waarom had hij nou dan dat kennen?
2: Ja, ik zou het eigenlijk niet zitten. Tenminste, voetballers mompelen toch maar wat mij.
0: Ja, nou, toen dacht ik dus. Johan Derksen hier zelfs. Dus ik zei van, ik ken zelf dat nummer eigenlijk net. En toen dacht ik, nou, waar ken het nou net? Maar toen dacht ik, ja, ik zong het ook altijd maar makkelijk mij. Altijd op de achtergroen, ik al mij zong Wuts is. Maar zong het maar eens zelfs mij zonder, de muziek erachter. Ja, dan wordt het denk ik de tekst aardig lastiger.
2: Ik zou het kennen, maar ik zult de harken besparen.
0: Ik.
2: Oké, Isa, dank je wel. Het is op dit tijd. 20 minuten over 12. Jongeren die hadden in de sporttraining net goed gedragen. Sport Friesland. Je hebt het om trainings, om coaches en trainers van meerdere sportclubs.
3: Omroep Friesland. I'm sitting down here, but hey, you can see me.
4: Alles wat er speelt.
5: 92.2

0: Lynn Marlin en Sitting Down Here. Het bad geregeld. Jongeren die het hadden in de sporttraining net goed gedragen. Dat zegt Sport Friesland ook. En ze jouw tijdens training zo'n coaches en trainers van verschillende sportclubs en leren ze hoe ze omgaan kunnen met die gedragsproblematiek. Jorik de Haan van Sport Friesland hoe het soks ontstaan kan.
1: Die kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. En die hebben door op het moment dat Pietje voordringt en daar wordt niet iets mee gedaan. En Jantje die wordt daar wel op aangesproken. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook. En dat is wel iets waar je dan het beste maar op kunt handelen. Want dan heb je daar later in het sportseizoen heb je daar minder last van.
2: Wat speelt er volgens jou qua gedrag bij de jeugd?
1: Ik denk dat kinderen wat harder zijn geworden. En dat uit zich in gedragingen. Gedragingen in groepen. Eigenlijk hele logische dingen die kinderen doen. Aandacht vragen. Soms ook negatieve aandacht vragen. De communicatie met elkaar opzoeken. Ook bijvoorbeeld als de trainer aan het woord is. Eigenlijk dat soort gedragingen die horen bij kinderen.
2: Wanneer kan een begeleider iets signaleren waarop hij moet inspelen?
1: Het is vooral belangrijk dat je wat over hebt om daadwerkelijk de groep in de gaten te houden. En dat kan op verschillende manieren. Je kan er natuurlijk voor zorgen dat je eigenlijk voor de training alles hebt klaargezet en dat alles lekker doorloopt in een training. Maar ja, daar heb je niet altijd de veldruimte bijvoorbeeld voor. Dus dan zou het bijvoorbeeld ook helpen als je die kinderen daarin betrekt en autonomie geeft van hoe zou je willen dat de oefening wordt uitgezet. En dat je de kinderen concrete opdrachten geeft. Zodat ze niet gedrag gaan vertonen wat kinderen anders doen als ze niet iets worden gevraagd.
2: Als je nu zegt, als er morgen maar één ding veranderd is in het signaleren en erop inspelen van de trainers, coaches, wat zou dan datgene zijn?
1: Ik denk dat we het sportieve gedeelte misschien in eerste instantie even los moeten laten. En dat dat er op elke training of elk sportmoment een persoonlijk aandachtmoment moet zijn voor een kind. Dat denk ik.
2: Hoe belangrijk is het, want jullie organiseren meer van deze avonden, hoe belangrijk is het eigenlijk echt voor die coaches, begeleiders, om deze avonden ook voor de toekomst mee te maken?
1: Ik denk ontzettend belangrijk, want een recent onderzoek van Mulier Instituut toonde eigenlijk aan dat maar 1/3 van alle ondervraagde clubs aangeeft dat ze in staat zijn om trainers te helpen op dit vlak, op pedagogisch vlak. Dus dan is het heel fijn als je dit even kan meepakken. Je merkt ook dat er niet alleen uit gemeente Waardhoeken deelnemers zijn, maar ook wat ik bijvoorbeeld al zei uit Witmarsum. Dus het is mooi dat ze die kans pakken, want het is kosteloos en wij doen het voor een vitale mienskip.
0: En dat weer bijdrage van Hans Velkers van Omroep Zilt. Dus als je alweer in dadelijk las de Leeuw met het regionale nieuws hier in Noord-Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Ontdek
7: de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: PerSafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Zwaanjochtig.2FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws met Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
17: Goeiemiddag. Op de A32 tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid had een ongeluk west. Daarbij is in elk geval één auto flinks kan sjerre rekken. Of de inzitters van de auto verwoende rekken binnen is op dit stuit nog net duidelijk. Intussen is er weer één rietstriep bij Ippen op de A32. Bestuurders moeten wel rekken houden, mooi vertraging. 60 partijen hadden interesse toont in een terugstart van, de failliete fietsfabrikant Axel. Bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu. Curatoren kregen zowel biedings op losse merken als vaststellen van de oername van groepenmerken. Zo schreeuwen ze in haar eerste faillissementsverslag. Uit het verslag komt naar voren dat curatoren oorspraken maken hebben met enkele grote schuldeerskes om de kansen op een terugstart te vergrutsen. Het faillissement van Axel waar het begin augustus uitsprutsen. Het bedrijf dat ooit begon in Friesland, hier 3 locaties in Nederland. Op het Jereveen, Apeldoorn en in Amsterdam. Op de burgemeester Valkenaarweg op het Jereveen is van de morgen 45 kilometer auto kopersietkant ontroffen. De bestuurder, die weer Porter. Die blikken dat de auto er al zo'n kwartier van size en lijn, maar de helpdiensten die kamen pas krijgt van Jochen Hoer op het plak. De auto zou eerst een lanterenpeel rekken hebben en zou daarna kantelen wezen. Oostergo huisartsen iepen het in Kolm een nieuw zwaarpunt. Dertig kunnen patiënten toch nog in het warp te lonen van een pad van de huisdokter zwaar, na het sluiten van de praktijk van dokter Begervoet. In eerste instantie zou de zwaar verdwijnen uit het warp en moesten patiënten daarom nooit dokken of contact hebben met de huisdokter via een chat. Bij een informatiegeerkomst werd lijkwels duidelijk dat de verlet weer van een verschijning in het warp. En in het zwaarpunt kunnen patiënten naast de jochten van Bigeliks bloed prikken, inleveren van urine en aanspraken met de praktijkstieper.
0: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar, meidjeske oer 10 minuten.
18: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
19: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrein. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
20: Goeie, het verteert om eerappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
21: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
22: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
1: Kom tongens je 21ste vier. De knappe klinkhebberon van Agrarisch Geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in open loft met meer dan 100 standhouders. Jullie van harte welkom van morgens Johan op middags Jouwer 5.
2: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else in.
24: Noe in Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: Op Vlieland is verleden weekend naar het Wien Museum, het Windmuseum van de Helderziet, Iepene. In dat museum komen verhalen over de Wien, waarkunde, skiertnis en kunst bij elkaar. Hoe is het waarbejocht, Tjitske? Een goeie meidje.
1: Een goeie meidje.
0: Nou, doe je van de morgen hier naar Riet. Skien je de zinnen volop, mag ik zeggen. Maar ja, dat zei natuurlijk niks voor de rest van de provincie.
1: Nee. En er is niet tussen ik wel wat verroring in kwam. Want doe ik van de meidje hierheen naar Riet, vanuit Jereveen. Ik in het mooie zinnen skien waar. En ik wil echt een hele ongename temperatuur. 18 graden en amper wien. Maar doe ik voorbij grauw wie. Toen werd het er niet in gries en grauw en dus die bewolking vanuit het noordwesten, maar die is al behoorlijk aan het aannemen. Dus daar al geen zin misschien waar meer. En dat liet die temperatuur dan ik zeg, want de heetste temperaturen vinden we dan op dit stuit ik in het eerstelijke part van de provincie. Frieske Pjeln schroet 9,2 graden. Nou, dat is heel ongenaam daar, want dat stiet ik nog amper wien. En verder, ja, Vlieland zit op zontje 0,3 graden. Zontje een hele graad is die kwaaien, maar ja, de waarnemste zei het ik, van de morgen hier we nog wel aardig wat zinnen, maar die krijgt het nou toch echt wel dreig. Isbrechtum zit op 18,2, Sumar 18,7, Laaksum dan zontje 1,1 en in Bakkeveen daar is het ook nog een ongename 18,4 graden. Maar als ik dan nou naar de satelliet zeg, ja, dan zeg ik eigenlijk die bewolking al heel stadig vanuit het westen, waar hoe de rest van de provincie heen een stroep als het ware. Nou, op de Waadzee, daar is ik wil even al een spetterke stoorijn van, dat ik dan nou naar de camerabeelden op Skielgebiegelijk zeg, dan zeg ik dat de Brandaris, nou, het zicht is wat skiën. Dus ja, het wordt al een wat minder, het wordt al een wat zuteriger. En in erin van de midden naar zo'n week al een eerste spatje rijden. Dus vanuit het westen wij verwacht je kennen. En ik verwacht je dan nou ook dat de maximumtemperaturen al bereikt binnen. Nou, wat we verder ik merk is dat de wienstade gewoon wat meer onhelt. Matig ontvrij krachtig. En die kennen in erin van de midden matig ontkrachtig worden. En ja, dat waait nog heel tijd uit het zuidwesten wij. Mij die onvier van dat relatief warme luchtsoort. Dan jong, dan hebben we dus te krijgen mij dat geld van wat oorlog. Daar vrouw ging ik al een paar buien. En ja, en dat keldfront voorbij loopt, dan giet de wien om naar het noordwesten. En dan kan die wien even vernienig uit helly. Dus dan hebben we benamen op een romte, zijn in het noordwestelijke part van de provincie toch wel te krijgen bij wienpoesters. En dat, nou ja, en dat de wien dus omgiet, nou, dat kan het meestal ik wel eens even verrassen. Dus daar even een lietse waarschuwing voor het verkeer benamen. Want nou, het zil krek om er bij de spits of de krek naar de spits wijzen. En dan in de joen en in een letter op de joen en in de nacht dan hebben dus de brede opklaringen achter dat keldfront. En dan zakken de temperatuur naar een graad als 8. Misschien Jochen wat jippen de provincie in. Maar die wienbloed steen. Ik in de nacht dus dan op de Waadeilanden zult een stuk heger uitkomen, dat minimumtemperatuur.
0: Ja, een steurkje dus. Wat wordt dat voor morgen?
1: Nou, dat we morgen eigenlijk, nou, toch wel in die koelere luchtsoort zitten achter dat keldfront. Dat betekent dus dat de zin een wolfvolle vaker sjenlitter zil. En het bloed eigenlijk morgen de hele dag wel droeg. Want we komen onder invloed van een nijhege drukke biert. En die houdt ik dat heft wel even in handen. Want hoe dat is, dan zakken de wien. Ik sta er gewoon weer wat meer aan. Is in trogsneedmate gewoon vrij krachtig. In de maand zie je het dan eerder nog wel even aardig vlagerig. En dan in de midden, mij die wat westelijke wien. Pakt het een stukje frisser uit. Ik voor het gevoel. Tradiwien, zo'n zegje een assontje granus maximum. Dus het zal wat oors onvielen als joerd. Maar qua waarbeeld is het prima morgen.
0: Ja, en de dagen erin, want de bewaarders meestal het beste voor het les.
1: Ja, nou ja, zoals het stellen kennen, vreten, dat wordt de knapste dag van deze week. Kan ik wel stellen. Dan hebben we echt een heel soort rondte voor de zinnen. Dan zitten we ik stevig onder de werking van dat hege drukke biert. 18,20 graden heb ik steen. Mij een zuidwestelijke wien die dan ik maar zwak ontmatig is. Dus alle ingrediënten binnen onwijzig voor een prachtige mooie nijssimmerdij, zoek sissen. Letter in de nacht of eigenlijk sneun, moet ik sissen. Dan loopt er weer even een zwakke steuring voorbij. Want ja, hoewel we wel echt onder invloed van hege druk zitten, steurings binnen net 4 foot. En gewoon van die steurings, die wieten is toch in een hele zwakke farm wat te breken. Dus op sneun en snijn is er toch wel weer wat meer bewolking. Maar ik de zinnen liet hem dan uit een dragje. Sneun zou er een liefst ripkerijn uitvallen kennen, maar de temperatuur die bloeien prima. Maar 18-19 graden op sneeuwen en op snijn komt er weer een graad bob op. En dan mijn zuideerstelijke wind die ik dan zwak ontmatig is. Dus ja, die nijsimmer, dat zucht er eigenlijk wel heel vriendelijk uit. En goed voor de paddenstoelen trouwens.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, ja, die binden nou wel aardig. Maar dat ja, warme, vochtige waar ik voor het kof van Vreta en in het weekend. Ja, dan hebben we er wel weer een paar mooie exemplaren bij verwacht. Ja.
0: Hoe voorzichtig, want je kent ze net al eerder, Pieter.
1: Nee, dat zoek ik zeker net wel.
0: En ik weet het verschil net, ook wel?
1: Nee. Maar die hier en mij reert mijn witte stippen, die zoek maar steen litten.
0: Nee.
1: Ben wel de mooiste trouwens.
0: Ja, nou, dat verdien ik gewoon steen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel, nog een keer.
1: Hetzelfde.

0: De Griene Waarden, een Ierse folkband, met onder andere Aadjelle Soeboer en de Nijemhoorn. Sint-Anne wordt al hier een pleger troch Eindekroos. De Noorderveer, die rug troch het dwarp giet, is al man felgrien kleuren, maar nou aan het wetterschip besletten, die werd de plant Druteheiling. Maar wat is het kerkverplantje en waarom groeit die in Sint-Anne zijn vlug? Verslaghouwer Jelmer de Kampen van Omroep Zilt spreekt met ecoloog van het wetterschip Reinder Nauta, oordelingsmanager Meinte Meinsma en Wiebe Lageveen van Leenbedriel Lageveen.
1: Nou, Eindekroos is eigenlijk een heel iets plantje. Een van de liefste plantjes die in het water groeit of op het water groeit. En het groeit zo op het water, dus het droogt ik op het wateroppervlak. En het haalt je voeding uit het water. Dus het heeft net zijn wattels in de bodem.
2: Ja. Is het gevaarlijk of skeerlijk?
1: Nee, het is op zich net gevaarlijk of skeerlijk. Nee, daar ben ik bezig. Die eten net. En het is een heel deertgewoon plantje eigenlijk.
2: Ja. Waarom groeit het hier zo hard?
1: Nou, het groeit eigenlijk zo hard omdat het is een wettergang en veert waar weinig stroming is en waar weinig invloed is van de wing. Want het zit echt in het dwarpje er zelf. En derde keer het aankroos zelf, ik daar mooi blauwe. En wat als het hut waait, dan zoet vanzelf voortspelen. Maar het blootje moet op je plak. En het kind zichzelf heel snel vermeerderen. Het haalt zijn voedingsstoffen uit het wetter. En het kind zichzelf heel snel vermeerderen, waardoor het heel snel een wettergang overnemen kan.
2: Ja, en wat baart er dan als het zo'n hele wettergang overneemt?
1: Nou, daardoor verdrukt het eigenlijk je oren wetterplanten voort. Dan wil je normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen of wetterplanten die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daardoor het zonlicht hun eigenlijk ontneemt.
2: Ja. Is het op meer plakken in Friesland een probleem dat het zo hard groeit en dat zo'n vaart net meer in balans is?
1: Nou, net op boren plakken een probleem. We hebben op meerdere plakken wel kroos. Het is vaak in de Lietse sletjes waar het wat steels in het wetter is. Maar het is gelijk dat je een combinatie moet dat het oornekroos groeit en dat het zo hard groeit dat de visken daaronder eigenlijk niet meer leven kunnen. Want het ontneemt eigenlijk het zuurstof wat ze krijgt zaai. En het is hier zo extreem dat de visken daar toch een glas van hebben. Dus daar is het hier wel in die zin een probleem.
2: Ja. Wat kiest de Chindwaan?
1: Nou, eigenlijk moet die ballons weer voor omkrijgen. Kroos is een heel iets plantje, want het neemt de concurrentie keer om mijn orenwetterplanten. Eigenlijk luistert hij gewoon dat orenwetterplanten ik groeien kennen. En dat hij het kroos zelf wat verdrukken. Maar dat zullen we dus net. Dus een keer wat we nou doen, het kroos voortskeppen. Dan heb je geval dat heel je voort. En dat gaat ik net volgend jaar weer opnieuw groeien. Dus dat ben je kwijt. En dan hoop je dat orenwetterplanten hier in de veert het weer ondernemen. En volgend jaar eigenlijk de strijd weer omgaan kunnen om het samen te nemen met kroos.
3: We hebben opdracht doen om op dit stuit de eindekroos opromming te letten. Dat is een tijdelijke maatregel om in ieder geval de overlast tijdelijk op te lossen. Dat hebben we voor het niet. In de hoop dat het probleem daar zichzelf maar oplossen zo. Maar dat is helaas net slagen. Dus we moeten nog verder zien hoe we dit aanpakken zullen.
2: Wat voor oorlast kwam bij jou binnen?
3: We hebben verschillende klachten binnengekomen met betrekking tot geur, maar ik deed de visking uit dit warm bij.
2: Ja, dit is iets wat nou al een aantal hier speelt. Is er eigenlijk een oplossing, een toekomstbestendige oplossing voor dit probleem?
3: Nou, straks zei we hebben voor het dier de eindekroos ik opromen in de hoop dat de wetterkwaliteit daarmee ook verbeteren zou. En dat orenplanten meer de oerhoorn krijgen zo in het wetter. Nou, dat is helaas net slagen. Dus waarom we het nou als tijdelijke oplossing, waarom we het nou weer op? En hebben het verder in onderzoek hoe we je firma maken.
2: En binnen er ik opties, want het is een vaart, net een prot doorstroming. Ja, is daar wat mogelijk? Of?
3: Nou ja, het is hebben zo dat het onvoerde wetter van boven dit gebied van mindere kwaliteit is. Dus ja, we willen ergens zien dat we meer trofstromen creëren kunnen. Dat vraagt wel een technische aanpassing van het wettersysteem. Dat is net samen kleer. Dus dat hebben we zeker nog in onderzoek. Burgerlijk show ik hoe we in het wetter zelf het wetter verbeteren kunnen.
4: Als je bij die veerdal riest, het hele eind is gringen. Dus het zit helemaal vol met eindekroos.
2: Ja, hoe doe je dat nou precies? Eindekroos in Wierderuut hellen?
4: Dus een boer die druwt het je henne. En dan schep ik het eruit met de kraan. Ja. En dan gooi ik het op een kieper. En dan wordt het ergens hinnekiept. Nou, ik weet net krijg wat ze ermee doen. Hè? Dus,
2: bij de rotonde al een dikke bult liggen.
4: Ja, ja, we hebben al een paar vrachten dingen. Dus ik ben juster begaan.
2: Hoe lang denk je dat het nog dwaart? Dat het, je nog dwaande bent?
4: Ik denk dat ze morgen al wel werk gaan. Het is krijg of hier al matten. Dat weet ik al net.
2: Je collega komt er weer aan. Ik denk hij moet er maar weer verder werken.
4: Ja, mooi zo.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont ien horen.
7: Oont ien horen.
6: No in Friesland.
8: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Het is nou 10 minuten voor Ian. Dadelijk meer hoe het nieuwe windmuseum op Vlieland. En dan zitten we naar de muziek. En die is van Steve Winwood.

0: Steven Winwood, wie dat, bij Higher Love. Op Vlieland is verliende wieken het nije Wienmuseum. Het Windmuseum van de Helderiet Ierpene. In dat museum komen verhalen over de Wien, waarkunde, skiertnis en kunst bij elkaar. Onder bezit is er een kuier of een fietstochtkeppel. Samen een bezit te brengen op het museum is dus net mogelijk. Het zit in de orde score van de reddingsboot om de badweg. Dit is gids en uitbater Henk Veerdig.
1: Wat wij doen is zeg maar de badgasten een wandeling aanbieden, ongeveer van 5 kwartier. Waarin ik als gids zeg maar een 15-tal verhalen vertel, gerelateerd aan de wind. En we sluiten dan af hier in de expositieruimte in het Windmuseum.
2: Dus het museum is alleen te bezoeken met een wandeling of fietstocht erbij?
1: Ja, dat klopt. En de collectie, de windcollectie, bestaat uit meteorologische apparatuur en uit kunst over de wind. Dus wij proberen in feite, en dat zijn woorden van een dichter, het onzichtbare tentoon te stellen en het bewegelijke vast te leggen.
2: Ja, want heeft u zelf iets met wind? Waar komt die fascinatie vandaan?
1: Fascinatie is inderdaad een goed woord, want wij vatten het fenomeen heel breed op. Dat kan je ook zien in het museum. Maar ik heb een weerkundige achtergrond. Ik heb bij de luchtmacht voor de meteorologische dienst gewerkt. En ik heb dus in de loop der jaren gezien, en hebben we het over de jaren 80, 90, tot er heel veel ambachtelijk vervaardigde apparatuur verdween en tot de sensoren en computers terugkwamen. En ik hou erg van het ambachtelijke, van het oldschool spul, zeg maar.
2: Ja, want dat staat er allemaal binnen.
1: In feite is het een complete collectie meetapparatuur, een meteorologische apparatuur die gebruikt werd op de verschillende meteo's in den landen, zeg maar. En meetstations die als basis dienden om met die data weersverwachtingen te kunnen opmaken.
2: Oh. De wind, is dat dan ook iets echt wat bij Vlieland hoort?
1: De wind hoort bij de Wadden. We liggen natuurlijk rondom, we liggen aan zee, rondom water. Dus de wind heeft vrij spel. En het is dus ook goed toeven hier, altijd frisse, schone lucht. En ja, de wind is prominent aanwezig, ook op Vlieland.
2: Hoe waren de eerste reacties?
1: We zijn op deze nieuwe locatie gestart bij vorige week met Open Monumentendag, zeg maar. En we hadden open huis en ja, de reacties waren positief. Er was belangstelling vanuit het dorp en niks aantal badgasten ook. En men vond het verrassend leuk, want ja, als je de kreet Windmuseum hoort, dan denkt men toch, men denkt waarschijnlijk van alles, maar men heeft er niet echt gelijk beeld bij. En dat vinden wij ook heel spannend. Dat nodigt uit om binnen te komen kijken en de verhalen aan te horen ook, denk ik.
2: Is er ook nog een reactie die u echt is bijgebleven?
1: Een reactie die mij is bijgebleven. Nou, wat ik heel aardig vond van onze oude aardrijkskundeleraar uit het dorp, die ook verrast was toen hij hier de collectie zag en wist dat hij nog een aneroïdebarometer op zolder had, zeg maar, van zijn grootvader. Dus uit de tijd van Duinker, hè, de pionier die hier Duinkersoord heeft opgericht, zeg maar. Dus dat, en die heeft hij toegevoegd aan onze collectie. Dus dat was uitermate verrassend en plezierig natuurlijk.
2: Mooie aanwinst.
1: Een hele mooie aanwinst. En je moet natuurlijk oppassen, en dat heeft elk museum, dat je niet meer van hetzelfde uiteindelijk verzamelt. Maar dit is wel een hele mooie aanvulling, zeg maar. Dus dat was heel verrassend.
0: Henk Veerdig, wie dat, van het Windmuseum op Vlieland.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Mietje met Johan Terpstra. Johan Goeie.
4: Met je, Jacob. Hoi.
0: Wat zit erin?
4: Ja, Ben Groeien, Kleernet. Dat is wat dochs nou mij haast naar je kleren. Die kerst bij het gele laasje ruilie. Dan in de vacaturebank een opvallende baan. Ovenist in een hoesbiste crematorium. En het nice koe haast net missen, Juster. Hives is er in de loft.
0: Ja.
4: Is waar. Historiek Hives vroeger, Jacob?
0: Ja, zeker.
4: Ja. Ja, ik moest even graven, hè? De toensje in de banaan.
0: Ja.
4: De krabbels.
0: Ja.
4: En respect.
0: Ja. Ja.
4: Ik heb je op, jongen. Ik zit in de wachtrieger. Dus ik ken een heel soort meester.
0: Serieus?
4: We hadden even met Joer. En daar is eerst hebben we het door pets. Door steks de stekker in het stopcontact en er springt een vonkje uit. Is dat nou gevaarlijk of kan je het gewoon negeren? Dadelijk zei Jester van elektricien Johan van der Veen. Ik zie je platen bij hoe stroom en hoe vonkjes.
0: Ja.
4: Ja, tink een link even mij. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of gebruik de Omroep app.
0: Oké, soort wel even met je. Dit hier, nou in Friesland, de editie van Waar is die trein? 20 september van het jaar 2026. Dit programma is werd morgen om 12 uur. Voor nou een noffelijke middenvierde. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielt.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
13: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens één persoon om het leven gekomen en zijn zeven mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen drie 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 km afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Omroep Zilt non-stop. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur- en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Voorwaarde aan zijn vrijlating. Zo krijgt een man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AfroTros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AfroTros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan maar is vast 12 minuten oer voor jou. Dit is onderwijs van jou rond huis. Maar muziek neemt zijn achtergrond. De eerste muziek die komt dadelijk van Sniffende Tears. En meer wetterfeest houden, zodat het natuur net uitdroegt. Daarvoor gaat het in het Nijs. Op Longwood, Alter ter Blauwswold, wordt er hut om werken. Maar wat betekent dat voor de planten en de bissen in het gebied? Daarvoor dadelijk dus meer in onderwijs.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Onderwijs.
7: Marjan Durk de Haan.

0: Waar stem stoopbaar voor het laatste nijs?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze. Jo, vallen maar even.
0: Waar bleef op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
3: Ik is dan over een maatje. Ja.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Nee, helemaal niet.
0: Omroep Friesland.
4: Ja, geweldig.

0: is dat nou juist? Het is dat hij staat dreig in tanken. Maar in het eigen loon, in Engeland, werd de band snifferend eerst waar ik aan. Woed dit maar net een hit weer en oerl op de rest van de wereld. Maar in Engeland, ja, toen werd het uitbracht en toen werd de platenmaatschappij kreeg plotline terug een staking of zo. Dus dat hoop ik niet echt mooi.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 6 minuten of jou een goede middag. Welkom bij Onderwijs van de Sebastie. 23 september 2026. Het is de dag dat er in West-Stellingberg zorgen binnen over oerlijst. Niet veroorzaken we terug jongeren in Wolvengeer en naar Waarden.
3: Ons als raadsleden bereiken veel signalen van inwoners dat men zich geïntimideerd voelt, dat ze 's avonds niet meer de straat op willen. Ja, en wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om te horen.
0: Het is ik de dag dat Sport Friesland coaches inzet voor trainers, omdat we het leren hoe het omgaan met maar jongeren maar probleemgedrag.
4: Die kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook.
0: En het is de dag dat in Santanne het water vrijmaken wordt van einekroers. Er is te volle en dat verstikt alle orenplanten en alle orenlippen.
5: We weten normaal in een mooie veert waterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen. Ja, die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daar toch het zonnelicht hun aankomt neemt.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ontzijs, maar muziek, neus en eftergrond. Wat hebben we dan dadelijk onder oren in het programma? Droege simmers zetten de natuur onder druk. Daarom wordt op Longwood Alter Terblauw Zwold ingriept in het wettersysteem. Ecoloog Rutger Diertens jou dadelijk uitlees. En waar denkt dat voor vintage en tweedehands naar Amsterdam, maar is dat misschien wel naar een oplak in de Ronestad, die had het mis. Gisteren in Nederland had Perry Benner rekenen zoveel tweedehands winkels als Nout. Hoe zou dat nog kennen? Dat aasten, noodtijd voor het waar in het kwad. Maar het Tjitske Wiemengai, ja, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, in Trosneet is het nou een graad als zonnetje en slacht het vanuit het noordwesten waar soms wat wie het aan. Aast en begin van de joen stiet er een matig want vrij krachtige zuidwestenwind en loeken enkel de buien oer. Let erop een joen hegen te wien naar het noordwesten, hel het aan en binnen wien stiet het mogelijk. Verder klaart het in de nacht op en is het dan droeg bij een graad als njoggen ont vuftje. Morgen een vreugdelijk waarbeeld, maïszinnen en wolken en bloed droeg. Het is dan wel een beetje frisser, maar maximaal zonnetje graden terug de matige noordwestenwind.
0: En meer hoe dat roezige waar. Juist aansten. Op het Longwood Alter Terblauw Zwold in Beetse Zweeg wordt werk aan het herstel en het versterken van de natuur, zodat die beter bestaan is in droege simmers. Daarom willen we sletten en oude wettergong in het gebied dichtmaken. Zo moet ruim wetter langer vasthouden worden en kan de ven in de simmer langer biert blijven. Ecoloog Rutger Diertens die vertelt over waarom het wetter zo belangrijk is voor dit gebied.
7: We staan hier bij een van de sloten die wij hebben gedempt. We staan hier op dit moment in een laag. Dat is eigenlijk een beetje het laagste punt van het gebied. Nou, uit ons onderzoek is eigenlijk gebleken dat deze sloot dit was vrij diep ingesneden. En dat werkt als het ware als een afvoerputje richting het bos. Want daar loopt ook weer een sloot. En vanuit daar stroomde het water gewoon direct het gebied uit. Dus wat je zag is dat in de winter de sloot stond vol. Maar zodra het voorjaar begon, zakte die steeds verder uit en sleurde hij als het ware dit hele gebied waar wij nu in staan ook leeg.
8: Ja, dus doordat die sloot al gedempt is, blijft het water op de oppervlak?
7: Trekt hij in ieder geval niet het water wat hier dus straks valt in de winter, trekt hij niet die sloot in, waardoor dit gewoon langer nat blijft. Dus het zal wel wegzakken, maar het moet gewoon vertraagd gaan. En niet zo snel zoals het ging. We staan hier in een oud heidegebied, wat op een gegeven moment is verbost. Dus voor de houtproductie is dat aangeplant. Nou, de vroegere mensen dachten van, nou, het is te nat. We hebben, om goed houtproductie te kunnen voeren hier, was het hier te nat. We zitten hier op een uitlopen van Drents plateau, moet ik zeggen.
8: Mm-hmm.
7: En er zitten we keileem in de ondergrond. En het kan hier gewoon zeiknat worden.
8: Klei?
7: Keileem.
8: Oh, keileem, oké.
7: Okay. Keileem. En doordat het altijd hier zo nat is, kunnen bomen minder goed groeien. Dus hebben ze bedacht, laten we hier de boel ontwateren. Daarvoor zijn rabatten aangelegd, maar ook sloten. Onder andere water die af naar het Koningsdiep, wat ten noorden van ons ligt. En die maatregelen die ze toen voor het bos hebben uitgevoerd, die zijn wij gedeeltelijk weer aan het opheffen. Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt. Dan staat het hier gewoon helemaal blank. Maar dan is het in april, mei is al het water alweer weg. En met de warme zomers die we zoals afgelopen jaar hebben gehad, zie je gewoon dat het hier gewoon natter moet blijven, zodat je wat meer buffering hebt. En dat het gewoon, ja, die vochtige vegetatie, die moet gewoon langer nat blijven. Mm-hmm. Dus we hebben liever dat het dan zeg maar juni, juli, augustus weg is, dan dat het al in april, mei weg is. Zodat ook de vegetatie, maar ook de bijbehorende soorten van profiteren.
8: Maar versoepen de planten en de bijen dan net in de winter?
7: Nee. Het moet gewoon op tijd wel weer weg zijn, zeker voor de bomen. Zodat de bomen, wortels die in de grond zitten, weer voldoende lucht krijgen. Want als het te lang duurt, kunnen de bomen wel doodgaan. Maar de vegetatie die nat moet blijven, die zijn nog gewoon tegen bestemd.
8: Rolf Germen Dijkstra, jou binnen het tassicht houden. Zo'n sleet, hè, die dan dempt wordt. Hoe gaat dat in zijn werk?
9: Dat is eens een vrij eenvoudige maatregel. Ze komt bij een lit kraantje en die riet je oer de sleert heen, zeg maar. En die skept even een beetje eruit, de smarrigheid. En dat zet er een beetje aan de kant. En dan rieden we met hele lietse dumpers op rupsbandjes. Die het eind de boel net echt, zeg maar, stikken meidje. Maar wat zon achter u erin. En die kiepel je zo elke keer een beetje zon erin. En dan komt er met de kraan, maakt het wel mooi vlak. En dan scoren we het weer tegen met de groen die eruit kwam is. Nou, en dan is het aantal jerst en dan is er eens niks meer van weg.
8: Is het dan een bewuste keuze om daar onder je zon te listen?
9: Ja, we hebben echt er heel bewust van gekozen om gebiedseigen materiaal. Dus we hebben van tevoren onderzoek dingen naar het type zon wat we erin brengen. We hebben zelfs gezien van, wat is de herkomst, wat is de korrelgrootte. Alles wat hier in het natuurgebied tussen hebt, dat hebben we direct weer ombracht. Dus dat is van tevoren, hak ik zelfs op de plak waar dat zon won wordt, hak ik west en dan hebben we monstersnaam en hebben we gezien van, komt dat door in mij ook hoor. En dat is steeds maar dat jet je thuis.
0: Ja, net gewoon dichtgooien dus, maar echt even een onderzoek doen van wat mat er dan in die sletten moet gebeuren. Rolf Germen Dijkstra, tafelsjeghouder van de organisatie Bosgroepen.

0: dus een dikke hit voor Gijke Arnaert en Bluff Zoutelanden.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: Buiten op een goed keerpabiezen zien interieur wat oppimpen wol, ja, die weet het eigenlijk al lang. Daarvoor mast naar een tweedehands winkel. Maar als denkst dat dan bij Glitz in Amsterdam wezen mast voor een grote ombad, dan hast het mis, want nergens in Nederland binder als het inwender ontal mooi rekken. Saffel de tweedehands en vintage winkels als in Ljouwt. Daarna volg je Haarlem en Amsterdam steert pas op tredenplak, zou toch blikken nu het onderzoek van Wemwinkel Tarket. Ja, hoe zou dat nou kennen, dat tweedehands hier zo populair is? Moet dat misschien ik meestal van boeten? Vreeg ik om Colin Hendricks, hij is van Goederenland om de Celsiusweg in Ljouwt. Dat is nou de kringloopwinkel van Omrin. Ik voort naar de Gruster van de Stad. Colin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De winkel van jullie, Goederenland, bestaat inmiddels 15 jaar. Wat voor winkel is het eigenlijk, die van jullie?
2: Ja, het is gewoon een kringloopwinkel. En nou ja, het is eigenlijk een heel breed en gevarieerd aanbod. Aan nieuw meubilair, tweedehands, vintage, retro, antiek, noem alles maar op.
0: Ja, meubels zijn belangrijk voor jullie?
2: Ja, dat is inderdaad wel. We hebben 2000 vierkante meter winkeloppervlak. Dus dat vullen we goed met meubels inderdaad. Tafels, kasten, stoelen, noem alles maar op inderdaad.
0: Vandaag dus de uitkomsten van dat onderzoek. Nergens in Nederland zijn zoveel van die vintage winkels, als je het inwoner in aantal meerekent, als in Leeuwarden. Verbaast het jou?
2: Nou ja, eigenlijk niet. Ik bedoel, je ziet dat het steeds meer een trend wordt inderdaad. Online, op socials, bij influencers. Het is wel echt een hype wat tegenwoordig echt steeds meer opkomt. Dus het is inderdaad ook leuk om te zien. En dat zie je ook aan het publiek hoor, binnenkomt. Ook heel veel jongeren en van alles wat eigenlijk.
0: En komen die mensen vooral uit Leeuwarden en omgeving? Of zie je ook een trend dat mensen van buiten de provincie komen?
2: Ja, nee, zeker weten. Ook buiten de provincie. Veel mensen uit het zuiden ook. Die komen hier ook even kijken. En inderdaad ook heel veel Duitsers ook die langskomen. Die gaan graag even een dagje weg. Als ze in Friesland zijn, dan bekijk ze graag even de kringloopwinkel.
0: Nou, vraag ik me af, hoe zit dat? Hè? Want bij een normale winkel doe je gewoon de inkoop bij een fabriek, een leverancier, een groothandel. Bij jullie kan dat niet. Je bent echt afhankelijk van het aanbod, toch? Hoe regel je dat?
2: Ja, het is heel breed gevarieerd. Ik bedoel, wij krijgen hier dagelijks krijgen wij wel 10, 20 auto's op de stoep. Met aanhangers vol en een auto helemaal vol.

0: we doen woningontruimingen, we kopen partijen op, nieuwe partijen, faillissementpartijen. Dus zo houden we het aanbod ook een beetje gevarieerd. En zo blijft het ook leuk om even langs te komen natuurlijk. Dat het niet altijd maar hetzelfde staat, want het is elke dag... Het is elke dag wel anders hier.
1: Ja, maar je hebt dus niet 100% invloed op je aanbod. Want je wilt misschien wel dat leuke bankje of dat mooie stoeltje of die mooie kast. Maar die moet dan maar net binnengebracht worden,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, nee, dat moet inderdaad maar net binnenkomen. Je moet er ook snel bij zijn. Dat is het ding dat zeker is. Nee, maar het is inderdaad het is heel gevarieerd. Daar hebben we inderdaad ook zelf een invloed op. Maar dat houdt het voor ons ook leuk. Dat het altijd maar hetzelfde is dat.
1: Maar gaan dan niet al die winkels, want dat zijn er dus best veel in Leeuwarden, gaan die niet allemaal op zoek naar dezelfde pareltjes?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen interesse heeft. Ook aan winkel, wat iedereen zijn eigen winkel wil neerzetten. En nou, wat ik zeg, we hebben zo'n groot meubel op, of zo'n groot winkel op een vlak hier. Dus wij zijn in principe echt voornamelijk op zoek naar meubels en partijen. En dat is voor ons het aantrekkelijk, zeg maar.
1: Betekent dat ook dat je hogere prijzen kunt vragen?
0: Nee, we proberen het leuk te houden voor iedereen. Ik bedoel, hier 500 meter verderop zit ook een woonboulevard. Die vragen pak een beetje 2500 voor een bankstelletje. En wij vragen vaak een derde van de prijs. Misschien 200-300, hangt er een beetje vanaf wat het is natuurlijk. Maar ik zou altijd adviseren, kijk eerst de bankkringloop. En ga dan even op zoek bij een woonboulevard voor een bankstelletje.
1: Ja. Ja, en als je het vergelijkt met die andere, misschien wel jullie grootste concurrent, de grootste, die van Ommerin?
0: Ja, nou ja, goed, wat ik zeg, bedoel, iedereen heeft zijn eigen aanbod, hè. En je moet ook niet al te moeilijk wezen met wat je aanneemt. Je kan ook niet iedereen weigeren of alles maar laten staan. Zo blijft de mens ook aantrekkelijk. Je denkt van, ja, weet je, laat ik eerst een goede land uitbellen. Want die kunnen vaak misschien ook sneller schakelen dan dat de Ommerin het kan.
1: Ja, wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst eigenlijk? Als je kijkt naar je verdienmodel. Laten we eerst zeggen, is er nu goed geld mee te verdienen?
0: Ja, zeker. We kunnen er goed van leven hoor, 100%. En wat ik zeg, bedoel, er komt hier zo ongelooflijk veel binnen. En nou ja, het wordt hier achter binnen gebracht. En het gaat er eigenlijk rechtstreeks via de voordeur eruit. Dus het is leuk verdienen, zeker weten.
1: Ja, ja, wat dat betreft geen zorgen. En de trend voor de dag van morgen, wat zie je gebeuren?
0: Nee, nog niet meteen. Ik denk dat het steeds aantrekkelijker wordt, ook voor de toekomst iedereen. Mensen passen toch een beetje de portemonnee inderdaad. En ik zou zeker adviseren van ga eens bij een kringloop kijken als je een inboeltje zoekt. En gaan vervolgens dan even kijken bij een andere woonboulevard.
1: Dus het zijn er veel, de kringloopwinkels in Leeuwarden, maar ze vechten elkaar de tent niet uit.
0: Nee, zeker weten niet, zeker weten niet. En iedereen heeft zijn eigen aanbod. Ik bedoel, er zijn veel retro en vintage winkeltjes inderdaad. Maar ook heel veel kleine boutiquejes die vaak alleen maar klein goed verkopen. Of lampjes of boeken. En dat is bij ons met het oppervlak wel wat anders. Ik denk dat wij daar wel met kop en schouders bovenuit steken samen met Estafette.
1: Hartelijk dank en veel succes met de zaken de komende tijd.
0: Komt helemaal goed, bedankt.
1: Colin Hendricks, hij werkt dus bij die INI geruste kringloopwinkel die er is in Leeuwarden. In dat enorme ombad opvallen, dus wel meer rozine Ronnestad in verhouding dan. Hast, jouw vieren is er mijn onderwijs, tijd voor Stevie Wonder. No, he's the Mr. I Know It All, de nooit het Frieske Nijs.

0: vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En de agenda in de vol. En de begin nice maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Jelde Fieber is nou... Het Frieskneis, maar Jacob Stelwagen.
17: Goedemiddag.
18: De brandweer van Cholbert is vanmiddag waarschuwd voor een incident met mogelijk gevaarlijke stoffen onder Icarus op het Jereveen. Wat de correcte onderhoud is nog net bekend. De brandweer onderzoekt dat. Oostergo huisartsen iepen in Kolm een nieuw zorgpunt. De terug kunnen patiënten toch nog in het dorp te lonen voor een pad van de hoesdokterszorg na het sluiten van de praktijk van de hoesdokter daar. In eerste instantie zou de zorg verdwijnen uit het dorp en moesten patiënten daarom naar Dokkum of contact hebben met een hoesdokter via een chat. Bij een informatiegeerkomst was het duidelijk dat er flat weer van een verschenning in het dorp. Op 1 oktober, dat is Nijwikertongstie, stelt minister Karremans in Den Oever de nieuwe spuisloes en het nieuwe gemaal officieel in gebruik. Met deze handeling is Nederland, nevens de Rijksoverheid, beter taret op de gevolgen van Biggelis klimaatverordening. Ondersloezen en het gemaal is jarenlang werken. Op de A230 tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid had een ongeluk west. Daarbij is in elk geval één auto flins kon sneller rekken. Of de inzitters van de auto voor rekken binnen is net duidelijk. De dik wie tijdelijk van een paar dicht, maar is intussen weer hier.
16: Dank u wel, Jacob. Voor het Frieske Nijs, dadelijk hier het Waarbrucht. Ik het Frieske Waarbrucht, zelfs van Tjetske Biebinga.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
20: Hoe kom ik je wooi?
19: Of een die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toet in toekomst keer.
20: Waar kan ik van uw werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Nou dan?
25: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meeste knijs wel van die bedrijf al?
24: Nou ja,
25: Hast de jest actie van Omroep Friesland als jongen?
24: Nee.
25: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
26: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier naar omroepfriesland.nl/reclame.
27: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
0: Onderwijs.
1: Bij Jan Dirk de Haan.
16: Trein minuten oer Jelve Vieven is nou, wat een hoefskeerpje wil, komt al gauw in een jungle van regels en onskreunen wetten te lonen. Wat een makelaar, ja, wat mag die nou wel doen, wat mag die net, hoe kist argewaasje voorkomen? Ik vraag het daarst aan uw zwijste expert dat het gaat om de wenningmerk, en dat is Theo Vos. Maar eerst naar uw zwijste expert dat het gaat om het waar, dat is Tjitske Wiebinga. Ja, goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
16: En ja, begint al een beetje verzaan, Juster. Een lichte kopie van de dag van Juster eigenlijk, hè?
2: Ja, ja, en uiteindelijk is het nog wel knapper uitvallen als Juster. Juster hier we de hele dag eigenlijk best wel aardig wat bewolking. Maar Joert, het eerste part van de dag en zeker het zuidoostelijke part van de provincie hier echt wel te krijgen, maar behoorlijk wat rond te verzinnen. Nou, dat smiert er. Ik val een langere skoft de heegste temperaturen op. In Trocht sneed zijn 18 graden. En ik krijg nog zelfs van de waarnemer in Jereveen in Trocht 20,1. Nou, daar is het nog droeg. Maar de waarnemer in Kwaaijum die jouwt om van nou, wij hebben je vanmiddag om 3 uur al een spot rein gaan.
16: Nou, dat vernuvert mij nou niks. Want ik hier, nee. ik moet weer echt het gevoel van, het kan ik sa. Ik bedoel, geen grote hoeveelheid, maar wel dat je drupke haast vielen.
2: Ja. Ja, inderdaad. En dat had ik Sawest. Dat had hier en daar wat wie het online. En nou, in Kwaaijum dan ik 0,2 mm. Dus het stelt al je net een heel soort voor. Maar ja, het is hier wat tussenin waren. En nou zullen ik hoe de rest van de provincie een soort bewolking. En ik al de eerste wat nou, lichte buikjes die het nou oerskoen. Nou, die buien, die worden wel wat voeler. Want we zitten over, we komen nou eigenlijk in de warme lucht. Tussen het warmtefront en het keldfront in. En dat is heel mooi te zien. Omdat nou op Vlieland de temperatuur haast op 20 graden uitkomt. Wilst wat je de provincie in, daar nou de temperatuur op zo'n 18 graden stiert. Dus, maar die 20 graden op Vlieland, dat is maar heel even, want het begin van de jong, dan komt dat keldfront eigenlijk al op gong. Die buien, die activeren ik, die worden wat voeler en zeker boppen het verste land. En als dat keldfront dan voorbij is, dan giet de wien om naar het noordwesten en dan helpt er ik even uit. En dan binnen er ik wel wat wienpoesters mogelijk. Zeker op een rondes en boeten
16: Tongerik?
2: Wat zei
16: een tonger, heb jij nog?
2: Ja, dus zo inderdaad een klap tonger bij wijze kennen. Maar dat is wel echt eigenlijk alleen maar voor de Noordzee. Misschien het waardgebied, maar dat zal benamen hoe noordelijker op de Noordzee, ja, hoe grutter okay. De kans daar
16: nou ja, het is ja. Heel goud Chester verzeild, om een oren ja. Zaagt al.
2: Ja.
16: Dus dat je dan op een zeedijk staat en dan zie je het misschien wel eens werkdachtje
2: dat
16: op zee.
2: Die kans is wel onwijzig, ja.
16: En komt er een soort aan, Joen, vannacht qua wetterdienst?
2: Nee, het is alleen dat keldfrontje. Dat is het eerste part van de Joen. Want aan het einde van de joen, het begin van de nacht, dan is het eigenlijk al weer een heel soort opklaren. De wien is dan echt om naar het noordwesten. En dan zitten we in de koelere lucht. En dat betekent dus dat we vannacht alweer minimumtemperaturen hebben die het onder het 10 graden doeken kennen. Jippen de provincie in.
16: Ik ga morgen vrij.
2: Ja.
16: Ik word er zin aan. Ik wil even zin.
2: Nou, dan heb ik goed nice voor.
16: Komt dat goed?
2: Ja, dat komt zeker goed. Ja, want we zitten dus morgen in die wat koelere luchtsoort. En dat het als eigenschip dat de loft vaak dan krijgt even wat skinner is. De blauwe, het blauw in de loft is ik weer mooi blauw. Tussen trog ik zeker wel wat bewolking. Wel in de midden, wel wat bewolking op hichten. Maar het het er alles van dat we daar de zinnen nog wat erin misschien zeggen. De temperatuur morgen, trod in wat westelijke streaming. Wel wat onder frisse kant. Zegt je een zon. Graden heb ik als maximum steen, maar verder het waarbeeld is heel vreunlijk. En die wien, nou maar is nou wel redelijk onwijzig. Ik wil wat fris, maar in de media dan zak het er heel iets verder aan. En dan wordt het een hele kalme joen en nacht.
16: Nou, heb ik geluk, man.
2: Ja.
16: Maar vreed weer aan het werk, dan kent weer reinen.
2: Dan zou het reinen kennen, ja. Maar voor de meesten die het vreedvrij hebben, ja, dat, dan heb ik goed nice, want dat wordt de knapste dag van het weekend, van de weekend. Heel soort rond de voor de zin, of eigenlijk ken ik haar zo zeggen, de loft is heel dat skin, want de zinne die skint dan oermietig. Dus de wind komt dan weer uit het zuiden wij, via het warme lucht hoor. Dus alle ingrediënten binnen onwijzig voor een hele mooie nice simmerdij. 20 graden als maximum temperatuur, dus ja, het is echt noffelijk om op een paard te gaan, te kuieren, buren, maar je kent ik lekker het terras op. Dus dat is voor de vreed. Sneur en snijn, dat zijn dagen die beginnen wel aardig wat op een korte liedje. Dan moet ik wel zeggen dat de kans het grootst is op sneur, dat daar nog een dripke rijnwetter valt. Wil ze het op snijn wel droeg bloed, mij een afwisseling van wolken en zinnen. En ja, die wien, die bloed nog hield dit onder kalme kant. Dus ik, dat is heel onaangenaam. Nijsimmer waar echt van het, nou, jest eind september, begin oktober waar. En de temperatuur 18 on 20 graden in trogsneed, ik nog heel prima. Dus het is wel echt noffelijk, jest waar.
16: Ja, het niks mis mij, toch?
2: Nee, dat zoek ik.
16: Ja, het is daar gewoon eind september. En,
2: precies.
16: Het is nog heel de 18 jointje en 20 graden, ja. Helemaal niet. Dus helemaal net onaardig.
2: Nee, zeker.
16: Dank u wel.
2: Ja, graag die in.

0: Mevrouw, de Bounty Hunters en Hey Leven en dit week Gabrielle en When a Woman.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Daarbij is nou kwartier voor vijven worden. Zelf hebben we de makelaardij, want regelmatig is toch weer in het Nijs de ingewikkelde procedures om het bieren op een hoes hennen. Bieringen die nog binnenkomen naar de deadline, die misschien nog mooi naam worden, of net meer, mooi dat. Druk van de makelaar om het bod te verhegen. Een verkeer die thuis zijn is, maar opeens net meer trok het. Nou, de vereniging Eigen Hoes, die kregen dit hier per 100 een klacht noor. Maar wat man nou eigenlijk wil en wat man net? Waarom ontsteert die argewaasje en kan ik wat bedenken om dat aan je voor te komen? Vraag ik Joert aan Theo Vos, uw vaste expert dat het gaat om de wenningmerk. Theo Vos is directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland, maar vestigingen in Snits, Ljouwt en Steens. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Nou, laat ik maar eens een voorbeeld doen. Het is net echt zo, ja. Ik ben net van doel om te verhuizen. Maar stel, ik heb een bad in. Litten ze 410.000 euro op een hoes. Ik ga heel wat zin om dat hoes. En ik ga gelok, want ik wil waarom bellen terug de makelaar in die site van dit bad, dat accepteren wij. Wat ben je ruchten dan eigenlijk?
3: Ja, op dat moment nog net zo vol. Hè. En eigenlijk, als het op die manier bellen dus terug tot de makelaar, dan is het eigenlijk net helemaal goers. Want die makelaar met eigenlijk oor, Jan, dat is toch voorlopig de keeper best van die wedding. En nog net definitief.
0: En hoe zit dat dan? Want wat bieden nou de regels voor dan?
3: De kepers die binnen in de wet beschermen. Beschermen om overhaaste keep te doen, waar toch ik een tweedaagse betekentje erin zit. En waar toch ik een opdracht, dus als een wenning keep is, die moet schriftelijk tekenen worden middels een koopovereenkomst. En zolang die koopovereenkomst net teken is, ja, is er formeel nog geen opdracht. Dat is toen die wedding mais keken.
0: Ja, want dat is vast een protest. Van stel ik heb dat bod in van 400.000 euro. Dan denk ik, nou, dit komt goed. Het bod is accepteerd. Hè. Dat is we dat dan zijn. Het bod is accepteerd. En we zullen aan de gang maar de keepoerinkomst die zal tekenen worden. En dan later, dan wil ik erom bellen van, oh ja, het gaat dan net terug. En ik kom erachter dat er nog een nieuwe biering weer. Die het, nou, het is 430.000 euro weer. Dat mag dus gewoon.
3: Tot het moment dat de koopovereenkomst, dat de keepovereenkomst net teken is, mij de verkoper een oorbod, in theorie mij die een oorbod, mij die accepteren. Want het is wel gebeurd, maar in theorie mij dat wel. En als makelaar, ja, als je een bod letter binnenkrijgt van 420.000 euro, in die voorbeeld. Ja, dan wist als makelaar natuurlijk verplicht om dat vol om de verkoper terug te gaan.
0: Ja, want die verkoper zal denken van ja, ik krijg misschien wel 20.000 euro meer.
3: Ja, die denkt dat in zijn vol kind dat letterlijk denken, ja.
0: Ja.
3: Dus er zijn een aantal aspecten die daarin echt wel van. Want er is dit hier ik een bitlogboek. Is ik verscherpen, het transparanter is wat er gebeurt tijdens dat hele proces. En dat is een hele belangrijke. En ik ben een groot voorstander ervan dat bied logboek tijdens het hele biedingsproces ik dicht moet.
0: Ja, maar dan dus wil ik eigenlijk weten, wat staat er nou eigenlijk, hoe werkt zo'n bied logboek nou eigenlijk? Wat komt er nou in te steken en wanneer?
3: En dan komt gewoon de bieding in te steken van die kepers. En daar zit de tijdstippen in, de voorwaarden zitten erin, de bedragen zitten erin. Dus achteraf zien, maar dat is puur achteraf zien, om te zien dat alles transparant gebeurt.
0: En wie zet dat in dat biedlogboek dan?
3: Dat zet de keper er zelf in. Dus je kunt precies zien wat er op dat moment ik ben is. Ja, de makelaar mij dat er in zet. Dus je kunt precies zien. Is dat transparant is.
0: Nou, de makelaar en daarmee dus ik de keper, of de verkeper, sorry, de makelaar en de verkeper, die kennen heel veel in dat logboek zien?
3: Nee, want de kist hier en de kist dichtzetten. En die nu zit het al en hadden we altijd een dichtsteen. Dus de kist net zien wat er biedingen binnenkomen, of de kist net zien welke biedingen er binnenkomen.
0: En hoe weet ik dus dat zeker dat de makelaar hem daarom had om die tassissing? Want ja, dat is een stiekem in shirt, dan kan dat nog heel
3: goed. Ja, maar wat ik al hoor jou, Der Kaat, de makelaar, had zelf de ruimte om dat vol of net even of dicht te zetten. En ik ben er een groot vaststander van om dat gewoon altijd dicht te halen, dan ga je geen discussie.
0: En waarom is het een voordeel om het dicht te houden in jouw optiek?
3: Omdat je geen enkele discussie had van het voegt dit niks toe. Want in je tot een bieding. En wat ga ik tot het sluitingsdatum, wat ga ik daarover om te weten wat er weer is? Dat kind al liggen, maar problemen oplossen achteraf.
0: Ja. En tegelijk had dat biedlogboek dan dicht is. En ja. Komt nadat het. De sluiting is van. Nou, tot zo lang kun je bieden. En daarna komt er nog een bad binnen. Dat mag dan toch nog gewoon of net meer?
3: Ja, dat mij. En dat zit er eigenlijk in de wet in nog. Waar door de keper beschermd wordt. De keper wordt beschermd in de wet. Om net overhaaste beslissingen te nemen. En die wordt daar eigenlijk in zo'n situatie wordt die daarvoor straft. Want, in dit voorbeeld van daar dan. Want dan hast nog geen deal, hast nog geen opdracht, hast nog geen overeenkomst. Die overeenkomst is er pas als wij een handtekening zetten onder de koopovereenkomst.
0: En hoe zit het? Want er is een betinktijd van 3 dagen. Ja, dus hoe zit het dan in die tijd? Is dat alleen nog voor de keper of kan ik de verkeper hem nog betinken?
3: Nee, die is alleen voor de keper. Ja. Dus het is ter bescherming van de keper.
0: Dus zodra, de inkt van de ondertekening droeg is, dan ben je zeker dat je het hoeft hebben.
3: Ja, dan is de keper er zeker van. Alleen als in die tussentijd, als makelaar is het dus wel heel belangrijk om ik zie die keper om te gaan. Maar dan gebeurt het telefonisch. En die wordt de makelaar bellen. Ben goed, nice. Op dit moment is voorlopig in ieder geval de keper van de nieuwe winning. Alleen, we moeten wel wassen wat de koopovereenkomst officieel ondertekend is.
0: Nou, zo, ik zei ze van, dan mag die keep overeenkomst voor een dadelijk tekenen.
3: Ik hier van mijn adviezen, om zo snel mogelijk het keepcontract te laten ondertekenen. Want dan gaan ze zeker niet.
0: Ja. Nou is hier altijd.
3: Ik snap de verwarring is er nou al. Ja.
0: Ik zou je al van, er is altijd weer betiezing over. Zou je dit nou uiteindelijk beter regelen kunnen of bloot die betiezing altijd bestaan?
3: Nou, als je het op dat moment een mondelinge overeenkomst, ik direct de overeenkomst is, dan wel. Maar dan valt de kepersbescherming ik weer voor. Dus terug dat de keper beschermd wordt, kom je eigenlijk in deze situatie ik te lonen.
0: Ja.
3: Het is een aantal wolmeitermeidjes. Ga je er faratiert, ben je duidelijk als makelaar en ik als verkeper. Ben je achteraanschoen, ben je dan weer duidelijk. En ben je in het biedingsproces ben je helder en consequent. Dat helpt wel heel erg mij. Maar zolang dat deze wet dat is, krijgt het nooit 100% sluitend.
0: In elk geval hebben we wat meer helderheid gekregen over hoe dat nou eigenlijk werkt en wat de consequenties binnen. Tegendank daarvoor Theo Vos. En daarmee is het nou zomeruten voor vieren. Onderwijs van Fjouwer Ontzijs hier bij Omroep Friesland. Mooi muziek, Nijs en Eftergrond. Maar dadelijk een vooruitblik op de programma's. Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Nou is de televisie nog onderwijs. Maar er zitten al je oren programma's rond te komen. Hoe het zit dat je staat. Nou is hier John Mayer. Maar de last train.

0: Als Sting staat, het lijkt het eigenlijk best wel wat op Eric Clapton of zo. Of Toto, dan klopt dat. Want dat weer ja, toch een beetje de inspiratie van John Mayer in 2021 om dit te maken. Last Train Home.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie van 4 uur al uit Frieske Nijs in Friesland Joerts. Maar Lars de Leeuw, dan het waarbrugd van Tjitske Wibinga. En dan hier. Wat voor vreunenploeg is de sterkste van Friesland? In Weensen moeten ze dat wel eens uitvinden. Maar vrachtwagenloeken, trekkerban, kantelier, bierfretten, sjouwen, meer de deelnemers gaan krijgen. Maar je kan net samen maar uitbouwen.
3: Je moet een beetje spierbal, je moet wat lef, je moet een beetje boerenafkomst hè, soms.
4: Ja, helpt dat?
3: Ja, agrarische jongens bent al vaak sterk.
4: Ja?
3: Ja, die ben wend op de verrotten, of meestal in de tuin en dat soort dingen.
4: Oh ja.
3: Goed eten en drinken en gewoon gezond leven, dat scheelt dan helemaal.
4: Ja, dat geldt net voor elke maatploeg hier hè?
3: Nee, sommigen drinken wat een volle bier en dat onderschatten ze wel. Ja, dan willen de onderdelen ik wat minder.
0: En iemand die de sport wel heel serieus neemt, dat is de Santjenjarige Isa Bakker van Snits. Zij is een groot bokstalent. Jong Aljetersjen bij Omroep Friesland op de televisie in het programma Heer dus. Digitalisering maakt het contact met de gemeente makkelijker, maar het levert net automatisch meer waardering op. Daardoor blikken het een nieuwe burgerpeiling in de Frieske Marm. We hebben in de inwoners tevreden hoor, wat maakt beter dat je staast in onderwijs.
2: Omroep Friesland.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Kamerutten, hoe vieren is er mooi? Een Friesland dat boerenperspectief hebben, de omjouwingsvoenbeleid en Elsenier Maartbank. En dat is het beeld van de toekomst in de provinciale omjouwingsvisie. Maar is Elsenier het helemaal eerst? Daarom gaat het aast in onderwijs. Maar eerst deze aasten.

0: eerste klanken van Blondie, My Heart of Glass.
1: Jacht uit Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
2: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
3: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
4: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
3: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
4: Tjonge jo, ik mij.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
7: Onderwijs.
8: Marjan Durk de Haan.

0: Ik denk dat je 76 weer een film, die heet Heart of Glass, een film in Duitsland. Maar het hier dan, tafel of net, werd helemaal niet te maken, maar dit Heart of Glass van Blondie, want dat kwam in 78 pas uit.
1: Van Fjouwer ons wijs,
2: onderwijs,
1: maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nog 8 minuten over 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 23 september 2026. De dag dat de bosken van Beetse Zweeg werd wieterwurmatten.
3: Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt. Dan staat het hier gewoon blank. Maar dan is het in april, mei, is al het water alweer weg.
0: En we jaren op deze dag dat Ljouwt relatief schoon de meeste tweedehandswinkels had van heel Nederland.
4: Ik bedoel, je ziet dat het steeds meer een trend wordt inderdaad. Online, op socials, bij influencers. Het is wel echt een high.
0: En er is nog altijd argewaasje over het proces van bieden op een hoes. Want omdat het keepcontract ondertekend is, is uiteindelijk nog niet het wis.
5: Want die makelaar had eigenlijk oor, Jan, dat is toch voorlopig de keper wist van die wedding. En nog net definitief.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzettend zoeren, maar muziek, Nijs en Eftekron. Duidelijk onder oren. Van wijen en werken ont natuur en landbouw. De keuzes die het nou maken worden bepalen hoe het Friesland de letter uitzucht. Provinciale steden die praten hier urenlang over de nijen om jouw visie. Wat zit er op het spel? Zullen we het eerst nog hebben? En een afspraak maatje, een melding dwan of een vraag stellen. Inwenners van de Friese Marren die doggen dat hield iets vaker online. Maar dat betekent net dat ze ik tevredener binnen over de gemeente. Hoe zou dat nou in elkaar zitten? Dat juist thuis, nou is het voor het waarbrugd, maar Tjitske Wiebinga.
6: Een goeie beetje. Nou, in Trosneet is het nou een graad als zonnetje en slacht het vanuit het noordwesten waar soms wat wie het oan. Aanst en begin van de joen stiet er een matig want vrij krachtige zuidwestenwind en loeken enkel de buien oer. Let er op een joen hegen te wien naar het noordwesten, hel het oan en binnen wie het mogelijk. Verder klaart het in de nacht op en is het dan droeg bij een graad als njochen ont vuftje. Morgen een vreugelijk waarbeeld, maïszinnen en wolken en bloed droeg. Het is dan wel een beetje frisser, maar maximaal zonnetje graden terug de matige noordwestenwind.
0: Het Friesland van de toekomst moet zoen, skin, veilig en inclusief wezen. Maar een haatstructuur voor de landbouw. Dat boeren een goede toekomst hebben. Dat binnen een paar van de uitgangspunten van de provinciale omjouwingsvisie dat provinciale steden joet de hele midi en jong opraten. De Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij in het Friese parlement, vindt die omjouwingsvisie van het provinciaal bestuur maar vaag. Het Friesland nou het liets is voor alle ambities, maar de provincie ook omjouw wat voor sector het in de toekomst groen inlevering mat, vindt Christa Oosterbaan van de PvdA.
7: Ik zie niet waarin hier nu keuzes worden gemaakt om dat op te lossen. Volgens mij hebben we nog steeds twee keer die provincie nodig. Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die wij maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
8: Ik heb wel mooie intenties van de kant van het provinciaal bestuur. Het Friesland van 2050 moet veilig wijzen, skin, inclusief, een 30 minuten maatschappij.
7: Ja, hartstikke mooi. Ik krijg bijna tranen van in de ogen, zo prachtig. Allemaal mooie doelstellingen, maar er staat nergens hoe we dat dan gaan behalen. Dat wordt dan weer verwezen naar programma's, terwijl er al 4 jaar lang wordt verwezen naar deze POVI. Blijven we dit nou vooruitschuiven? De programma's zijn geen integrale afweging, dat is ieder programma voor zich. Ik weet nog niet zo goed wat ik hier nu verder mee moet.
8: Je bent net enthousiast.
7: Nee, nog niet. Nee. Misschien komt dat nog verderop in de dag. We hebben nog 3 commissies te gaan en volgende week nog een statenvergadering. Er zal best wel flink wat moties en amendementen worden ingediend door de verschillende partijen, ook door ons. Maar we gaan zien wat het dan brengt.
8: Maar wat voor moties komt de Partij van de Arbeid?
7: Wij wilden vandaag even discussie afwachten en alle antwoorden ook van het college om te kijken waar gaan we nu daadwerkelijk op inzetten. Want als je met te veel moties komt, dan denk ik, dan verzandt het ook. Dus we gaan dan na vandaag nog goed bekijken hoe wat. In ieder geval komen wij met iets over dorpsmolens. We zullen waarschijnlijk met iets over sociale veiligheid. En dat mensen zich 's avonds op straat veilig kunnen voelen. Dat we daar iets voor willen inrichten. Om te kijken hoe kunnen we dat ook meten. Dus dat zijn de dingen waar we nu aan denken.
8: Maar je wil graag dat het jongs veilig is op Strutten. Maar dat is ook een doelstelling van Friesland moet jongs tjuster wijzen. Dat is goed voor de natuur.
7: Ja, klopt. En ook dat is hartstikke mooi. En ik denk dat die belangen niet tegenstrijdig hoeven zijn. Want er zijn ook heel veel nieuwe innovatieve. En dan komt hij weer ideeën om daar aan tegemoet te komen. Je hebt lage paaltjes, zodat er minder last is van lichtvervuiling voor dieren. Maar je hebt ook kapjes op, er zijn allemaal mensen die zijn daar helemaal hartstikke deskundig in. Dus ik laat die creativiteit dan graag bij het college.
8: Deputière Siebeknol, die vond de kritiek van Provinciale Staten, zei die van ja, dat vind ik een beetje jammer. Wat zou u het best doen? Van het eerst leidt hier een integrale visie.
7: Ja, ik zie die visie niet. Dat is denk ik het verschil waar we naar zitten kijken. Ik zeg ook niet dat niemand zijn best heeft gedaan. Ik denk dat iedereen hier heel hard werkt en iedereen zijn best doet. Maar ik zie nog niet de visie, waar gaan we nu echt heen?
0: Zuid het Skilger stedelid Christa Oosterbaan, ze is van de PvdA in Provinciale Staten. Politiek verslagjouwer Onno Valkena, die is nog heel dit op het provinciehuis. Ja, goeiemiddag Onno.
9: Ja, goeiemiddag Jan Durk.
0: Wordt er eigenlijk op dit tijd nog vergaderen?
9: De statencommissie die had nou diners gekocht, maar de gekomst gaat om zonnoeren wel los. En het eerstvolgende thema is dan sterke steden en dorpen. Want in de omjouwingsvisie krijg je de steden Jouwert, Snits, Drachten en het Jerevingen als Friesk stedelijk netwerk volop rondte van huizenbouw en oorontwikkelingen. En ik had zelfs altijd toch dat Friesland Olversteden hier, maar hier op het feestjehoes gaat het joen oerde F-Fjouwer. Dan binden we zelfs meer plakken in die Friesland met ambities. Dat hield in alle gevallen van Haas en Dokkum, die het er daarom nou in de omjouwingsvisie regio staat. Met alle oren wat gruttere plakken, die moeten het aan dwaan maar het etiket regio kingen. Nou, daar ben lang net al die plakken het maar eens. Gemeente de Frieske Marren die vindt dat de Jouwer niet het onderdocht van Haas of Dokkum en wil daar ik een regio staat van mij.
0: Ja, en had ik het goed had, dan moet ik nog wat over energie en wiemoen praten.
9: Ja, het spannendste onderwerp hadden ze van het lijst bewaren. Gewoon plakken in Friesland die kampen met een acuut stroomtekort. Dat hield toen de oren van de bedrieuwen in Hallem en Dokkum. Dat niet wat plakken die willen stomme graag zo gauw mogelijk los met een eigen energiepark in de vorm van zonnepanelen en wiemoen. Dan zei de provincie in de nieuwe omjouwingsvisie, wij werken alleen nog maar om nieuwe wiemoen als je met z'n clusterje en tagelijk orde wiemoen oproem je. Meer energie, maar win, maar minder wiemoen. Dat is het standpunt van de provincie. Maar de ondernemers in Dokkum en Hallem die zijn hastig en die vinden dat maar lastig. Zij willen als het heel kent fotnadelijks los, maar een eigen energiehub, zie je dat, en net eerst nog langer vergaderen en dreig onderhandelen met oerheden.

0: Staat weer meer als een regio Keren. Nou ja, en kreeg daarom drie de gemeentes als de Friese Marren en wat eerst Friesland zijn voel van de groeikansen van Harald Haatplak. Nou ja, de provinciale omjouwingsvisie is dus eens een soort van slag om de ronde op het niveau van de provincie Friesland. Nou ja, om alle ambities en wensen in te vullen, zou Friesland twee keer zijn groot wijzen moeten. Nou, dat betekent dat de provincie beschikje moet om gewoon functies te combineren, niet als landbouw en natuur, of landbouw en wet. Opslag, maar in de toekomst moet er ekezen worden waar de beschikbare ruimte voor inzet wordt. Als je grote plakken als Ljouwert, Snit, Drachten en het Jereveen flink groeien litten, ja, dan bad dat in de praktijk haast altijd op landbouwgroen. Nou, het provinciaal bestuur van nou, die wil de agrarische sector beschermen met een landbouwhaatstructuur, maar zal zeker net voorkomen kennen dat de agrarische sector op gewoon plakken terrein inleveren moet.
1: Klinkt dus toch wel als belangrijk de wet jong oer verder vergaderen. Dank u wel. Voor nu, Onno Falkena, uw politiek verslaggever.

Het klinkt wat zinstridig. Ik kist heel veel meer dingen digitaal waar zelfs aanhand leer. Maar bij de gemeente levert dat net een hoger rapportcijfer op. Juist thuis. Naar Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange is weer helemaal waarom in de hitlisten. En dat komt door TikTok, daar is dit weer oppakt. En ja, dan ga je op weer sky high. Vindt ze zelfs ook heel spannend en heel bijzonder.
1: Onderwijs.
0: Inwoners van de Fryske Marren, die maatje hield dit vaker gebruik van de mogelijkheden om online een afspraak te maken, oerlijst te melden of een vraag te stellen. Maar het zorgt nog net voor een grotere waardering voor het werk van de gemeente. Daardoor blikken nu de Borgerpeiling 2026, die het goed bekendmaken is. In de maatje binnen 2500 inwoners van de Fryske Marren toch een onderzoeksbureau benaderen. Om maatje te doen, dik 600 hadden het uiteindelijk gedaan. En opvallend heeg binnen cijfers die de inwoners jouw over het plak dat ze ben je. De gemeente een 8,3 op.

0: Vooral door het onderhoud van het Green ben ik wel eens wel kritisch. Maar 54% is daar tevreden over. Zelfs nog minder als het landelijk gemiddelde. Genoeg om moeten praten dus met wethouder Jan van Zanten van de gemeente De Friese Marne. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, opvallend dus. De inwoners weten de gemeente heel goed te bereiken. Ze doen dat een soort online, hè, online afspraken, online oerlijst melden, online een vraag stellen. Maar de gemeente krijgt er net echt waardering voor. Hoe kan dat nou?
1: Ja, nou, dat moet altijd een uitdaging. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk de klachten binnen. En we hebben dan een fictiemelding van het Green, waar je ook al even op aanslijn hebben. Maar dat ik op te pakken, maar dat blijkt nou net voldoende te wijzen. Dus wij zullen daar nog een tandje bij zetten met.
0: Ja, wat vind je ervan? Teleurstellend?
1: Ja, je hoopt altijd op beter natuurlijk. Je probeert het sinds voor je maximaal te krijgen. Maar dit is wel even dat we zeggen van hey, hoe kunnen we dat beter doen? En dan kunnen we acties opzetten.
0: En dan ben je meestal heel kritisch hoe dat Green onderhoudt. Dan score je hem ook onder het Nederlands gemiddelde. Had je daar een verklaring voor? Had de gemeente daar minder tijd en geld om bestegen de laatste jaren?
1: Ja, dat is wel inderdaad dat het mij beleid te maken. We hebben een aantal jaren waarom hebben wij een afschaling die van Green. En daarin hebben we toch wel een soort reacties op gekregen. Dus wij hebben, wij schalen 0 weer op. En dat effect, dat zien we net weer in de peilingen waarom. Maar we willen daar wel een tandje bij zetten om dat beter te krijgen.
0: Ja, en de verkeerssituaties, want ik daar word vaker melding van maken van gevaarlijke situaties. Hoe zeg je dat nou?
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Wanneer wij bij de plaatselijke belangen op visite binnen als college, dan jerben we heel vaak, te vaak, dat er dus hutrieden wordt in het Warpen en Stert. Wij proberen daar vanuit de maatregelen, we zijn er bezig mee, een mobiliteitsprogramma voor op te zetten. Dat we zorgen van hoe kunnen we dat aanpakken. Maar we constateren ik wel dat de inwoners van eigen dorp en stad vaak de veroorzakers binnen. Dus dat vreegt om vaarlochting en bewustwording van de snelheden in een dorp.
0: Ja, maar zou je er echt wat om veroorzaken?
1: Nou, wij proberen dat wel. Het zo'n ding is van het helpt net, maar we proberen wel mensen bewust te maken van de risico's van gevaar. Gisteren weer was college op de ziek in Oude Haske hebben we de situatie daar ik heb gezien. En daar stonden we aan de kant van de dik en ik kon heel mooi zien hoe dan verkeer, fietsers, vrachtauto's en auto's bijna langs gingen. En het ding is, hoe kan dit al je goed gaan? En dat is heel goed om dat te bezien en wat voor maatregelen kunnen we daarvoor treffen.
0: Ja, maar toch, als je nou totaal zeggen, dan komen er, ik wil weer opvallend, agressieve zuid, hè? Het wenning in de Friese Marren. Ik wil het cijfer 8,1. Dat is, ja. Dan kun je toch eigenlijk wel, dan kun je juist tevreden achterover leunen.
1: Ja, nee, daar ben we heel blij mee. Dus het blijkt ook wel dat hoe het algemeen men heel veilig voelt in onze gemeente. Men voelt ook de buurtinitiatieven, dat werd ik heel gewaardeerd. Dus, hè, de sociale binding die men onderling heeft. Dus dat ben wij dus heel positief voor. En dat is ook heel mooi dat we dat zorgen in onze plattelandsgemeente. En wij proberen daar met zichtbare projecten en dergelijke meer naar voren te brengen om de sociale cohesie, mooi woord te broeken, te bevorderen.
0: We hebben nou peer zaken behandelen, binnen wat jou onbelangrijk dan nog punten een beetje over zezen. Maar dat en dat, u dat onderzoek, dat we ook nog graag aanpakken.
1: Ja, nou wat wij graag aanpakken willen, dat is toch de dienstverlening op afspraak en baliebezoek. We zorgen de laatste tijd daar wel verbeteringen in. Nou, we hebben een nieuwe gemeentehuis op Jouren. Daar hebben de eerste indrukken ben positief, maar dat wil verder ik nog wel uitpakken. We merken dat de mensen meer gewend zijn om digitaal afspraken te maken. In het begin weer dat ik nog wel even een gewenning. Nou, dat is mooi. Meestal hoe dan net te wachten. Ze komen binnen, het paspoort, die bewijs of wat er ook maar is. Dat leidt dan clear. Verder willen we toch, het Green, wat je ook al even neemde, verbeteren. En de participatie, hè, dus de betrokkenheid wanneer er wat gebeurt in een dorp of stad of in een wijk. Dat is zeker meer dan aanspunt. De meesten goed betrekken bij de ontwikkeling en in hun eigen omgeving.
0: Nou, volop ambitie dus in de Friese Marne.
1: Zeker weten.
0: Jan van Zanden is wethouder in de Friese Marne. Dank u wel voor deze bijdrage. Dadelijk hier, Jacob Stelmagen. Hij brengt een oorsprong van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze dag. Maar eerst Andy Williams. Music to watch girls go by. The boys.

0: 10 Nijs van deze week.
1: Dat was nogal iets prutsen.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer dan niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Precies. Maar ik op televisie.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Het is nou Jelbe Suizen. Het Nijs van deze dag, van deze woensdag de 23e, maar Jacob Straalwagen, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen dwanden om de oerlijst van een groep jongeren in Wolvegee en wat woorden om te pakken. Bij inwenners en raadsleden ben er zwaar oer, daarom wat een informatiejoen organiseren. VVD-dienstlid Sylvia Heida, hoe wat ze van de inwenners jaart?
17: Jongeren die gekleed gaan in hoodies met soms gezichtsbedekkende doekjes ervoor. Dus ja, dat geeft niet echt een heel fijn gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor, maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen, ja, dat is gewoon niet prettig.
16: Op Langgoed, Oltertep Lauswold, die meester Zwerg, het werken om het herstel en versterking van de natuur, zodat die beter bestand is, zijn droege simmers. Dermen de sletten en oude wettergang in het gebied dempt, samen met Rijnwetter langer vasthouden worden, en kan de ven in de simmer langer weer bloeien. Ecoloog Rutger Diertens vertelt hoe wel dat ze wichtig is voor dit gebied.
18: Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt, dan staat het hier gewoon helemaal blank, maar dan is het in april, mei is al het water alweer weg. En met de warme zomers die we zoals afgelopen jaar hebben gehad, zie je gewoon dat het hier gewoon natter moet blijven, zodat je wat meer buffering hebt.
16: Het bad geregeld. Jongeren die het hadden in de sporttraining net goed gedragen. En het zocht Sport Friesland ook. Ze houden daarom trainingen om coaches en trainers van verschillende sportclubs en leren hoe ze omgaan kennen met die gedragsproblematiek. Jorik de Haan van Sport Friesland, hoe warm het zoek nedig is.
19: Recent onderzoek van het Mulier Instituut toonde eigenlijk aan dat maar 1/3 van alle ondervraagde clubs aangeeft dat ze in staat zijn om trainers te helpen op dit vlak, op pedagogisch vlak. Dus dan is het heel fijn als je dit even kan meepakken. Je merkt ook dat er niet alleen uit gemeente Waardhoeken deelnemers zijn, maar ook wat ik bijvoorbeeld al zei uit Witmarsum. Het is mooi dat ze die kans pakken, want het is kosteloos en wij doen het voor een vitale minuut.
16: Ze Sint-Anna werd al jaren plegen door einde kroos. De Noorderveert, die het rug door het dorp giet, is een man vol green kleurt. Maar nu had het wetenschap besloten de wetterplant eruit te hellen, want het binder te volle.
20: Nou, daardoor verdruk het eigenlijk andere wetterplanten voort. Dat wij normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die moet drillen of wetterplanten die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daardoor het zonlicht hun aak ontneemt.
16: Met een container vol voetbalshirts is Baba Bouan uit Burgum naar zijn heiland Senegal gegaan om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts en hij wil meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want het is ook raar dat de meesten daar een beter leven krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk aan.
21: Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun zeg maar shirtjes geef, mooie shirtjes, en hun worden blij, ik word ook blij van.
16: Zegt Baba Bouane. Hij is van doel om in Kratten weer naar Senegal te gaan en wil er zelfs een sportaccommodatie op beeldje. Maar daarvoor zie ik het er nog vol sponsoren. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
1: Wat dit weer? Nijs van nou, dadelijk krijgt het Waarbrugd. Maar Tjetske Wiebinga.
22: Kom tongens je 21 vier. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland hier op loft met meer dan 100 standhouders. Jouw winnaar van het welkom van morgens Johan op middags Jouwer Fiem.
23: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
24: Schoorsteenveger Friesland in het Westerrein. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
25: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
26: Hoe kom ik je waai?
25: Of in die tij wekker had.
27: Hoe kom ik aan het werk?
25: Vragen die toe in toekomst keer.
28: Waar kan ik van overwerk leren?
25: Vragen die praktisch binnen.
29: Hoe vind ik personeel?
25: En vragen des alle dagen mij omrinst.
30: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
25: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
31: Kom je met ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyhopfeest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyhop.frl.
32: Maar Jan Durk de Haan.
33: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
1: En het is nu 4 minuten oer Jouwersuis. Nog een saaisoer is dit onderwijs bij op de radio. Waar denk dat de Alpensterrentocht zwier is, die mat dit een keer jaren. Want 350 kilometer draven terug de Alpen. Maar 24.000 hechte meters en hallucinaties op de loer. Raar werd hij dat eigenlijk. Mark van Houten, hij komt voor een oorsprong van boksen. Die jaren bij de minderhit dit is de legendarische Tour de Chance Utrecht. Zijn verhaal, dadelijk, in onderwijs. Eerst nog het verhaal van Tjetske Wiebinga. Had het get oer het waar en Tjetske de win al wat buien van de middag. Hoe liep het eigenlijk voor de rest van de dag?
34: Die buien, die worden wel wat voeler. Want we zitten over, we komen nu eigenlijk in de warme lucht. Tussen het warmtefront en het keldfront in. En dat is heel mooi te zien. Omdat nu op Vlieland de temperatuur haast op 20 graden uitkomt. Wilst wat je de provincie in. Daar nou de temperatuur op zo'n 18 graden stiert. Dus, maar die 20 graden op Vlieland, dat is maar heel even. Want het begin van de jong, dan komt dat keldfront eigenlijk al op gang. Die buien, die activeren ik. Die worden wat voeler. En zeker boppen het verste land. En als dat keldfront dan voorbij is, dan giet de wien om naar het noordwesten en dan helder ik even uit. En dan binnen er ik wel wat wienpoesters mogelijk. Zeker op een rondes en boeten uit.
1: Tongerik?
34: Wat zijn
1: een tonger bij jij nog?
34: Ja, dus zo inderdaad een klap tonger bij wij ze kennen. Maar dat is wel echt eigenlijk alleen maar voor de Noordzee. Misschien het waardgebied, maar dat zal benamen hoe noordelijker op de Noordzee, hoe breder de kans daar.
1: Het is heel goud Chester verzeild, om een oren zegt al.
34: Ja.
1: Dus dat je dan op een zee dik staat en dan zie je het misschien wel eens weer achter je
34: dat
1: op een zee.
34: Die kans is wel onwijzig.
1: En komt er een soort aan, Joen, vannacht qua wetterdienst?
34: Nee, het is alleen dat keldfrontje. Dat is het eerste part van de Joen. jongtiert, want aan het einde van de jongtiert, begin van de nacht, dan is het eigenlijk al weer een heel soort opklaren. De wien is dan echt om naar het maatwesten. En dan zitten we in de koelere lucht. En dat betekent dus dat we vannacht alweer minimumtemperaturen hebben die het onder het 10 graden doeken kennen. Jippen de provincie in.
1: Ik ga morgen vrij.
34: Ja.
1: Ik word er zin aan. Ik wil even zin.
34: Nou, dan heb ik goed nieuws voor.
1: Komt dat goed?
34: Ja, dat komt zeker goed. Ja, want we zitten dus morgen in die wat koelere luchtsoort. En dat het als eigenschap dat de loft vaak dan krijgt even wat skinner is. De blauwe, het blauw in de loft is ik weer mooi blauw. Tusken troch ik zeker wel wat bewolking. Wel in de midden, wel wat bewolking op hichten. Maar het had er alles van dat we daar de zinnen nog wat erin misschien zeggen. De temperatuur morgen, trod in wat westelijke streaming, wel wat onder frisse kant. Zegt je een zonnetje graden heb ik als maximum steen. Maar verder het waarbeeld is heel vreunlijk. En die wien, nou maar is nou wel redelijk onwijzig. Ik wil wat fris. Maar in de midden, dan zak het er heel iets verder aan. En dan wordt het een hele kalme joen en nacht.
1: Nou, heb ik geluk, morgen.
34: Ja.
1: Maar vreed weer om het werk, dan kent wij Reinen.
34: Dan zou het Reinen kennen. Ja. Maar voor de meesten die het vreedvrij hebben, ja, dat, dan heb ik goed nice. Want dat wordt de knapste dag van het weekend. Van de weekend. Heel zodra om te voor de zin. Of eigenlijk ken ik haar zo zeggen, de loft is heel dat skin. Want de zin die skint dan oermietig. Dus de wind komt dan weer uit het zuiden wij. Via het warme lucht gewoon. Dus alle ingrediënten binnen onwijzig voor een hele mooie nice simmerdij. 20 graden als maximum temperatuur. Dus ja, het is echt noffelijk om op een paard te gaan. Te kuieren, maar je ken ik lekker het terras op. Dus dat is voor de vreed. Sneur en snijn, dat zijn dagen die beginnen wel aardig wat op een korte liedje. Dan moet ik wel zeggen dat de kans het grootste is op sneur. Dat daar nog een dripke rijnwetter valt. Wil ze het op snijn wel droeg bloed. Mij een afwisseling van wolken en zinnen. En ja, die wien, die bloed nog hield dit onder kalme kant. Dus ik, dat is heel onaangenaam. Nijsimmer waar echt van het, nou, jest, eind september, begin oktober waar. En de temperaturen 18 en 20 graden in trogsneed ik nog heel prima. Dus ja, het is wel echt noffelijk, yes, waar.
1: Ja, eigenlijk niks mis mee, toch?
34: Nee, dat zoek ik.
1: Ja, het is daar gewoon al in september. En,
34: precies.
1: Het is nog heel de 18 jointje en 20 graden, ja. Halloween. Dus
34: ja,
1: helemaal net onaardig.
34: Nee, zeker niet.
1: Dank u wel.
34: Ja, graag die.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Het slotstuk, de laatste plaat van dit Onderwijs. En als alle dagen kist alweer mij bepalen wat we draaien matten, mij betinken wat we draaien matten, bij een actueel verhaal. Een verhaal uit het nijs van deze dag. In Joort hebben we het door een verdwaalde pennen, want die kent van heel veel onnedig afvalsvargie, vernemen de Nederlandse ziekenhuizen. Uit een rondgang van RTL Nieuws, toch blikken dat wekelijks honderden uniformen in de prullenbak bedarie, omdat ze bedongen uitzien. En dat komt omdat balpen of stiften vaak in de wask gaan. Ja, dan hast van wit uniform. En dan kiest je intanken, dan komt er blauw, green of red uit. Met jou afhankelijk van de inkt in de pen. De waskerij die neemt het een hardnekkig probleem. Die waskerij die wasken te pakken van tientallen ziekenhuizen. Onder andere die van het UMC Utrecht. En dat ziekenhuis toch nog een oproep aan het zorgpersoneel van Helly, alsjeblieft die pennen en die stiften uit de boezem bij. Vaak nog komen die pakken nog maar sieraden, nullen en kladblokjes bij de waskerij te lonen. Ze hadden dan ook nog röntgenapparatuur om bepaalde apparatuur eruit te hebben. Maar als dan pen en stift heeft, dat is een heel soort plastic, dan zucht het röntgenapparaat het net en dan bloot het dus gewoon zitten. Maar als gevolg dat het uniform de green PS blauw of wat voor kleur dan ik maar uitkomt. En al die jaar dan, werd ze bij inzitten. Wat kiest er dan bij betinken? Wat voor plaat past erbij? We gaan eventjes on of nighting west op de redactie en wij kamen op, het kind toch net als Travasie.

0: Heel bekend zelfs van Travassi, de wasmachine. Over wat dachtest van Natasha Bedingfield? Want ja, als het toch hoe stiften en pennen heeft, dan heeft het ik oor unwritten.
1: I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined.
0: Maar nou gaat het erom voor stoppen, denk ik, en lid het om je witte, door dat maar de app van Omroep Friesland of broek de vertrouwde WhatsApp. Het nummer is 06 20 499 99.

0: kist er van alles van vinden. Maar helder en duidelijk is wel dat dit echt heel wat anders is als alle oren Friese muziek die we draaien bij de omroep op de radio. Muziek uit Friesland dus. Maite en haar plak.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Intussen is er wel wat op aan de kaam. Is de slimste spierpine voorbij, zo denk ik. Maar het wierfliende weken een monstertocht voor de 44-jarige Mark van Houten. Voorin kwam hij van boksen. Hij die als een van de al 100 deelnemers mee om de vernemende Tour de Chance. Dat is 5 dagen en 4 nachten lang vrijwel continu trotdraven trog de Alpen. 350 kilometer lang draven. En dan was hij intanken, dan gist ik nog op een del. 24.000 hechtemeters moest hij opbrengen. Maar eigenlijk nou, kwalijk sliep. Soms krijgen deelnemers zelfs vreemde dream, hallucinaties onderwijs. Bij hem gebeurde dat een hele beetje, zeg ik daar ook nog vregen. Van die al 100 deelnemers hebben maar 690 de finish hel. Een beetje meer als de helft dus. Mark van Houten is daar dus in je van. En hij is on de telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag.
0: Hoe gaat het intussen, Madij?
3: Nou, ik voel me wel aardig beter al. Nog wel een beetje burg. En de benen voel ik wel aardig zwier nog steeds. Dus voorlopig nog maar net draven nog.
0: En waarom woest al hier om mij doen? Hoe kwam dat zo?
3: Ja, wij zijn trijelien dus naar Italië verhuizen. En voor de door eigenlijk deel ging dus een hele grote race. Dat dik dus deze te wijzen. En dan zagen wij in de nacht alle lampjes voorbij gingen. En ik dacht van ja, dit zei iets ken haast net. Dat is onmenselijk. Dat doet toch wat in je achterholen wat hing je. En dan op een gegeven moment dat is een keer een 50 kilometer race, een keer een 80, een keer een 150. En ik denk van ja, misschien ken het dan toch wel. En nou ja, zag ik me dan toch uiteindelijk oormeld. En denk toch van start ging.
0: En de start, hoe ging het doen met die?
3: De race zelf?
0: Ja.
3: Eigenlijk ging het vrij goed. De eerste dag wil je eigenlijk gewoon echt een beetje inkomen. Ik maakte iets en drinken. De eerste nacht, dat ging wel wat minder. Ik hier toch wat jelletjes gewoon. En dat voelt toch echt vrij zwier in mijn maag. Dus ik had er alles even uitjagen nachts. En daarna heb ik toch vrij lang misselijk geweest. Maar de volgende dag toch weer wat eten en drinken. En uiteindelijk komt ze toch weer bovenop.
0: Toch zijst wel de volgende dag, maar toen heeft in die hele periode zijsoeren slip, toch?
3: Ja, in die vrouwennachten, ja.
0: Ja, precies. Dus de volgende dag, hoe lang heeft toen slept? Oeren? Oorloeren?
3: Ja, ik ga in de twaalfde nacht in oeren slept.
0: Zo is toch eigenlijk onmenselijk? Hoe kan een menselijk lichaam zoiets dan?
3: Ja, nou, ik hou het maar heel erg van sliep. Als ik één nacht een keer zijsoeren sliep, dan vind ik het al vreselijk. Maar ja, op een of andere manier ben je voor, daar leef je voor dan op dat moment. En dan zit je in toch op iets met adrenaline en had ze echt een doel, hè? Had ze gewoon een focus. En steeds de focus weer van, oké, ik moet nou naar deze top. En als ik bij de top ben, oké, nou moet ik wel echt maar naar beneden. En ik denk ik helemaal net verder. Dus ik denk ik net al te follow sleep. En blijkbaar wil ik in de twaalfde nacht toch wel wat werk.
0: Nou, je vreet je dus het uiterste van je lichaam. Je sliep eigenlijk kwalijk. Het is ik nog een keer zuster. Je ging op een del. Je ging oer de bergen. Is het uiteindelijk net hartstikke gevaarlijk? Ik was het ontwaan best.
3: Ja, het kan wel gevaarlijk zijn. Als je bijvoorbeeld 12, 3 nachten terug zest. En dan denk je van ik mat terug. En dan begint al je hallucinaties krijgen. En dan begint te zwalken. En dan wordt het echt gevaarlijk, want dan rekt van het pad af en dan zit af en toe echt wel bij hele diepe afgronden. Dus dan kan het echt gevaarlijk worden, maar wij trainen hier natuurlijk ook voor.
0: Ja, maar voor en, hier is er nog wel een derde van, toch?
3: Ja, klopt. Ja, en ik weet net exact hoe dat precies ging, hè. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat het op een iemand voor een manier heel ongelukkig valst en valt op die hollen. En
0: wat vindt die vrouw in ben je van, als dit doet?
3: Ja, die vindt het wel bijzonder, maar ze steunen me wel heel erg hierin. Ze vindt ik wel erg leuk om mij te volgen. En ik had net het gevoel dat ze echt bang binnen dat mij iets gebeurt. Dus dat valt mij, hè.
0: En hast ooit nog van die hallucinaties kregen?
3: Ja, de twaalfde nacht toen, ik ben met treien enorme keien op het paard steen. Ik dacht, nou, wat door die beesten hier. En toen kwam ik dichterbij. En toen wien ik gewoon drie dikke rotsen. En dat was zo'n moment dat ik dacht van ja, nou moet ik eigenlijk wel even sliepen.
0: Maar daar is het dus volbracht, deze meestertocht. Nou, dat is een prestatie. Is het nou clear? Of denk je alweer stiekem on nog zo'n meestertocht?
3: Ja, dit is wel echt een hoofddoel. Dus ik denk net snel dat ik nou weer een 350 kilometer zult wel. Maar het lijkt mij heel leuk om een vriend van mij, bijvoorbeeld een koppelrace te doen. En dat hoeft net zo lang, dat maak ik wel 100 of 200 voor mijn part. Maar hè, dat jouw toch een hele oren dynamiek. Hè? Dan mag ik een gearworkje, sommige races mag ik meer zelf navigeren. Hè? Deze route is bijvoorbeeld heel erg goed. Mijn vlaggetjes en pieltjes is heel goed bepaald. En dan ben ik wel volle ruwer, dat is echt in het hege alpine gebied constant. En dat is natuurlijk weer een heel nieuwe dimensie, een nieuwe uitdaging.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik vond het bijzonder om met jou over deze speciale prestatie te praten. Dank daarvoor.
3: Nou, leuk. Nou, graag dingen.
0: Mark van Houten dus. Hij komt van oorsprong uit Boksen, maar Trajelien is er vanwege de bergen en de leerfabrij voor de bergen naar Italië verhuisd. En dit dochter grafisch werk als ontwerper. Muziek nou in onderwijs, Years and Years. En dit is King.

0: Yes and Yes en het nummer heet King.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En weer de ene laatste plaat in deze Onderwijs. Want de allerlaatste plaat, dat is het slotstuk. En dat bepaalt stel wat we draaien. Maar het is een keer onderhand van het verhaal. Het actuele verhaal. Het verhaal uit het Nijs. Van die balpen en die stiften. Die zitten blauwe in de uniformen van de verpleging. En van de dokters in de ziekenhuizen. En ja, die bedaar ik dan in de wask. En dan komt het er helemaal gekleurd uit. Alle kleuren van K3 zoest dus draaien kennen. Ze zei Gary. John Mayer en Dirty Water zoest draaien kennen. Die suggestie die komt van Teun, Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Een nightinker, zei het Merkus. Die zei het een veske dat het een heel soort die voorkomt is het woordje was. Ja, dat komt dus van Veldhuis en Kemper. Paperback writer, zoals te draaien kennen, zei het Ingrid. Fashion van David Bowie. Multicolor, son milieu. Ja, multicolor, ik word weer goed betacht. Ik ken het balpenlied van André van Duin net, maar Marie van der Muiden komt er wel. Luwer die zei wat dom van drukwerk, zoals draaien kennen. Ik neem het terug Ijsbrand onder oren. Blue Monday, New Order. En Blue Sky van Peter Gabriel. Maar uiteindelijk kies ik voor een plaat uit hier in 60 om te draaien. En wat die vind ik wel heel toepasselijk. De Swinging Soul Machine en Stop the Machine.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Het weer Anneke, die kan maar die suggestie. Daar maak je bij de juni. Nog een keer, dank voor het maatland en ontmoet een keer.

0: Friesland gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.12 FM.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je...
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel. Dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat wel een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balkie breekt de week.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars en kijkers van Balkje Breekt de Week. Ja, welkom. Het is woensdag 23 september 2026, 7 over 9, aflevering 247. Zeg ik het goed, Sebas?
1: Nee, het is 7 over 7.
0: Ja.
1: En het is 248.
0: Och ja,
1: verder gaat alles goed.
0: Ja, nee, oké. Okay. Dat krijg je als je de AD hebt gedaan. Dan loop je even wat achter.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: Ik moet tegen iemand de schuld geven.
1: Ja, is ook.
0: Hey, goedenavond.
1: Nou, hallo.
0: Ja, welkom.
1: We waren weer op tijd deze keer, hè?
0: Ja, jij wel. Normaal duurt het... Kom je half acht?
1: Ja, maar ik ben nu keurig op tijd.
0: Ja. Goedenavond, Benno. Ja, nee. Ik ben. Ja, jij flikt het altijd bij mij. Goedenavond, Menno.
2: Goedenavond.
0: Ja, hey, we hebben de top 5 van jou.
2: Ja, klopt.
0: Tweede uur. Gezellig. Maar wij missen hier iemand.
1: Ja, twee zelfs.
0: Twee, ja. Alco.
1: Ja.
0: Die is brandweeropleiding aan het doen. En Rian.
1: Ja, Rian is er ook niet.
0: Nee.
1: Die ging iets anders doen, volgens mij.
0: Nee, die had geen oppas.
1: Oh, die had geen oppas. Nee.
0: Dus, maar aangeschoven hebben we hier...
1: Ja, we vullen het gewoon weer op.
0: Ja. Ik doe hier...
1: Dat doe je allemaal.
0: Ja, ik doe allemaal hier knoppen aan. En wie heb ik links van me?
3: Mijn naam is Roy Balder. Goeiedag.
0: En een goedenavond, welkom.
3: Goedenavond.
0: Wie is Roy Balder?
3: Ik ben muzikant, gitarist en zanger. En ik treed op voornamelijk in Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland. En nu mag ik hier gezellig aansluiten om vanavond ook even mijn eigen single te spelen. Dus daar heb ik super veel zin in en ik vind het alleen maar gezellig om hier te zitten.
0: Nou, van harte welkom.
3: Ja.
0: We gaan heel veel dingen van je horen. Aan de rechterkant moet ik even zo gaan zitten.
4: Ja, goedenavond. Staan.
0: Goedenavond. Met wie hebben wij dat genoegen?
4: Aan je rechterkant zit Josse Pietersma van Museum Martena en het Planetarium. En ik wil heel graag wat vertellen vanavond over Expeditie Junior. Het wetenschapsfestival wat eraan zit te komen.
0: Nou, volle bak.
1: Ja, volle bak. En wel leuke dingen ook weer.
0: Ja, en we hebben live muziek, hè? Ook
1: ja,
0: nog.
1: Altijd goed.
0: Ja, dus dat gaat om en om. Wij maken gewoon een feestje vanavond. Dus, en daar beginnen wij met...
1: Ja, Billy Joel. Good Night Saigon.

0: We zijn weer geland in Franeker.
1: Ja, ja, nee, ja, dat
0: per
1: is
0: helikopter,
1: ook zo.
0: Dat schijnt heel modern te zijn tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ja, jij doet het nog gewoon in de auto, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik heb hier een heli staan. Maar alle gekheid op het stokje. We gaan volgens mij voor het vierde jaar Expeditie Junior zien.
2: Ja,
0: en meemaken.
2: Helemaal correct. Ja. Ja, dit is alweer de vierde editie.

0: Wetenschap is altijd leuk, maar je hebt iets nodig, een aanleiding. Dus we hebben nu voor tijd gekozen. En er zijn een boel dingen die met tijd te maken gaan hebben. Ze nu en dan ook in een woordgrapje. Hè? Ik bedoel, elektriciteit, maar dan verkeerd gespeld met een lange I en een D. Maar we hebben echt op allemaal verschillende plekken in de stad hebben we activiteiten. Musea, het oude raadhuis, de bibliotheek, de kerk. Daar zitten nu allemaal het voortgezet onderwijs zit daar met verschillende scholen. Die presenteren daar van alles.
1: Oh, wat goed. Want vorig jaar meen ik mij te herinneren nog dat het echt meer basisonderwijs was.
0: We richten ons op het basisonderwijs. Ja. Maar ja, kinderen van het basisonderwijs worden groot. Die gaan ook naar het voortgezet onderwijs. En dus zeggen scholen hier uit de regio, dus uit Harlingen, hier Franeker, van het Beeld. Die zeggen dan van ja, wij willen gewoon contact met die kinderen om te laten zien wat wij op school doen. Dan heb je het over dingen als Lego League. Dat is echt onder leerlingen een begrip. En robotjes programmeren of treintjes programmeren. Nou, dat soort activiteiten die gaan allemaal plaatsvinden in de kerk door die scholen.
1: Oh, wat goed. Dus dat is al die scholen die komen daar met een delegatie en die gaan laten zien.
0: Ja.
1: Stel dat je daar naar school gaat of al op school zit.
0: Precies.
1: Ah, wat goed.
0: Dus ze gaan eventjes zeggen van nee hoor, we hebben helemaal geen toetsen. We hebben helemaal geen SO's. Nee, we hebben alleen maar leuke dingen.
1: Ja, precies.
0: Dus we gaan echt leuke dingen doen die dag.
1: Ja, wat leuk. Maar meer dan 40 activiteiten.
0: Klopt, ja.
1: Wat is er nieuw dit jaar?
0: Ja, we hebben om meteen maar gewoon met het grootste te beginnen. Je kunt een archeologische opgraving gaan doen op de Brede Plaats.
1: Oh.
0: Daar komen 3 grote bakken vol met zand. Die worden eruit gestort. Daar hebben we dan allemaal voorwerpen in gestopt. Er zijn metaaldetectors en dan kun je zelf dus op de Brede Plaats een archeologische opgraving gaan doen. Daar heeft we hebben Westra hebben we bereid gevonden. Hè? Hier het bedrijf hier in Franeker. Yo, wij brengen wel eventjes 3 van die bakken. En we halen ze ook weer op. En dat wordt er dus gewoon 1 grote zandbak waar je archeologisch in kunt graven. Ja. Nou, dat is echt een spectaculair iets.
1: Ja, heel tof lijkt me dat.
0: Ja.
1: Oh, wat cool. Dus dan mag je ook met je schepje en je bezempje.
0: Absoluut. Absoluut.
2: Oh, echt leuk. Jij gaat het doen.
1: Ja, ik ben geen basis, ook geen middelbare scholier meer.
2: Nou, dan ga je als team Balki.
0: Heb je niet ergens nog neefjes en nichtjes of buurkinderen die je gewoon...
1: Ja, oh ja, genoeg. Ja hoor, ja.
0: Nou, sleep ze mee.
1: Zeker. Oh, dat doen we. Ja. Ja, ik neem ook een aantal folders mee naar mijn school. Kijken of daar gegadigden zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja, leuk.
2: Ja, vorig jaar meegedaan. Of tenminste, zijn we ook wezen kijken.
1: Ja, zeker. We hebben al
2: En het zag er ook schitterend uit. Nou, ik ben heel erg benieuwd dit jaar. Zoals hij
1: want
2: vertelt.
1: Als je naar de website kijkt, dan zie je een... Ja, wat was dat eigenlijk? Die meneer met zijn luchtverplaatsing.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat is heel goed dat je daar even op wijst. Want dat is namelijk de openingsshow. 'S ochtends om 11:00 begint het in Theater de Korenbeurs. En dan komt daar professor Schnitzel. En die heeft een ruimtetijdreismachine heeft hij gemaakt. En daarmee gaan gekke dingen gebeuren. Want kijk... Als je probeert de tijd reizen, altijd leuk, maar het gaat altijd mis. En ook in dit geval gaat het weer gewoon helemaal mis. Dat wordt een hele leuke show met veel wetenswaardigheden en weetjes. Het wordt geopend door de kinderburgemeester. Ja. En voor de kinderen die 's ochtends niet om 11:00 er al zijn. Vorig jaar zaten ze er echt gewoon om 10:30 stonden ze klaar. Maar wordt diezelfde show dan 's middags ook nog 2 keer gegeven. Wat dat betreft wordt het echt heel erg leuk. Ik vind het gewoon jammer dat ik het zelf nauwelijks mee kan maken. Want ik zal de hele dag zelf een kinderquizshow zal ik gaan presenteren. Ja. 2 voor 12 voor kinderen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, wat goed.
0: En dan moeten ze in kinderencyclopedieën en zo moeten ze gaan zoeken naar weetjes.
1: Oh, wat goed. En waar doe je dat?
0: Dat doe ik in de Botniastins. Dus dat is aan de Brede Plaats. Ja.
1: Oh, leuk.

0: Ja, wij keken vroeger altijd naar 2 voor 12. Nu nog, maar ja, als kind ook al. Oh, wat leuk. Doe eerst even een muziekje. Ik heb nog 3600 vragen. Maar...
1: Ja, dat komt allemaal. Ja, onze gast, Roy.
2: Ja.
1: Je eigen nummers heb je geschreven, maar je doet ook cover.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Hoe is dat ontstaan bij jou eigenlijk?
2: Nou, ik heb sowieso al gitaarles sinds mijn 8e. Mijn 8e jaar, echt al heel jong. En toen heb ik ooit een keer meegedaan aan een bandproject in Noord-Holland. En dan werden we als groep samen, werden gewoon random kinderen bij elkaar gegooid. En die moesten maar een nummertje gaan maken. En dat klikte toen heel goed met die zanger en zangeres. Toen zijn we met z'n drieën verder gegaan. En zo zijn we in verschillende bandjes beland. En die zanger en ik waren met z'n tweeën altijd wel een beetje de basis. En we hebben sommige mensen erbij gehaald. En sommige mensen gingen ook weer weg. En uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om verderop in het land te gaan studeren. En is het een beetje uit elkaar gevallen. En toen lag het een tijdje stil. En toen dacht ik, ja, het is toch zonde als ik hier helemaal niks meer mee doe. Met mijn talent voor het gitaarspelen, zeg maar. Dus toen heb ik ooit op een verjaardag een keer toevallig de gitaar gepakt. En dat sloeg best wel goed aan bij de mensen. Ik denk, misschien moet ik dit gewoon gaan doen. In mijn eentje. Want ik was altijd normaal heel erg onzeker met de gitaar achter de zanger staan en zo. En nu stond ik daar dan in mijn eentje. Ik denk, nou, dat ga ik gewoon doen. Toen heb ik 2 jaar geleden in een kroegje gespeeld. Dat sloeg ook heel erg aan. En toen dacht ik, ja, ik moet hier gewoon echt serieus werk van maken. En nu is mijn hele agenda vol. Dus dat is best wel goed gegaan en hard gegaan ook de afgelopen jaren.
1: Dus, maar je agenda vol door heel Nederland of?
2: Nou ja, voornamelijk wel in Noord-Holland, in Noord-Holland-Noord. Maar mijn vriendin woont in Rotterdam. Of nee, mijn vriendin, haar familie woont in Rotterdam. En die hebben daar ook weer heel veel kennis. Dus ik zit ook een beetje in die buurt. Dus daar zit ik ook wel, ben ik ook wel vaak te vinden. Maar voornamelijk in Noord-Holland-Noord. En nou ja, je hebt natuurlijk al die kermissen in Noord-Holland en al die feesten en partijen. Dus dat is in de zomer maanden wel heel druk, ja. Ja.
1: Hey, je hebt je eigen nummers geschreven, 2 stuk zei je.
2: Ja.
1: En ga je er 1 laten horen of ga je een cover nu zingen?
2: Ja, ik heb altijd 1 cover, die speel ik al vanaf begin af aan. Dat ik al stiekem zing in mijn eentje in de woonkamer. Ja. Ja, dat is Het regent van de stralen van Agda de Munnik. Die doe ik echt al heel vaak. Dus dat vind ik wel leuk om te laten horen. En ik heb natuurlijk mijn allernieuwste single, wat ik ook wel heel leuk vind om te laten horen. Want die is nu net 3 weken uit. Dus dat...
1: Daar ben ik heel benieuwd. Ja. Maar we gaan eerst...
0: Eerst Agda de Munnik.
1: Ja,
0: je nummer moet nog even wachten.
2: Ja, dat is leuk om even de luisteraars ook een beetje nieuwsgierig te houden natuurlijk. Hè? Ja,
1: toch? Nou, ik zou zeggen, maak je klaar.
2: Ja, ik ga me klaarmaken.
1: Ondertussen gaan wij even doorpraten.
2: Ja, dat is goed.
1: Ja?
2: Ja, ik ga me klaarmaken.
1: Oké.
0: Ja, een minuut of 10?
1: Ja, weet ik niet. Ja, hij moet zich klaarmaken. En,
0: ja, nou ja, goed, ondertussen, ik kan luisteren en lezen en van alles tegelijk.
1: Ja.
0: Dus links had ik ook de website alweer voor van Expeditie Junior. Maar je bent niet de enige met een quizje. Ik zie ook Wakku Wakku voorbij komen.
3: Ja, zeker. Wie kent het nog?
1: Ja, ik ken
3: Wakku. Je legt een olifant een ei.
0: Ja, precies. Ja, en dan maar aapjes paren.
3: Precies. Kijk, die kinderen die zullen echt niet weten dat dat zo'n memorabel televisieprogramma is. Maar daarom kunnen ze het nog wel spelen.
0: Ja, zeker. Maar de organisatie van die... Want ik begrijp dat je woont zelf in Vereniging, dus je bent er ook annex mee.
3: Ja.
0: Maar Wakku Wakku, wordt dat allemaal door mensen gedaan die in Vereniging in de organisatie zitten? Of haal je die binnen ergens?
3: Dit is eigenlijk is het 1 groot vrijwilligersevenement qua organisatie. En er zijn wel een aantal partijen die we binnenhalen. Maar eigenlijk het grootste gedeelte, dat komt gewoon van vrijwilligers van de musea, van de Academie van Vraneker. Mensen die gewoon aankomen waaien. Maar ook, moet ik wel even zeggen, ondernemers die dit aan het ontdekken zijn. En zeggen van, joh, ik wil ook iets leuks in mijn winkel hebben.
0: Oh, dat is leuk.
3: En dan heb je bijvoorbeeld een escape room in de boekwinkel. Dus je gaat er 1 keer in, maar je komt er niet meer uit. En je kunt alleen maar boeken lezen. Ik heb geen idee wat daar gaat gebeuren. Maar dat soort evenementen. Dus het wordt echt niet meer een evenement van een paar organisaties. Maar het begint steeds meer gewoon centrumbreed, stadbreed te worden. En dan nog 1 ding voordat we naar de muziek gaan luisteren. Want ik zie dat je klaar staat. Vandaag werden we al gebeld vanuit Drenthe. Of er ook voor een bepaalde activiteit gereserveerd moest worden.
0: Oh joh.
3: Dus in Drenthe houden ze het al in de gaten wat hier gaat gebeuren in Vraneker.
0: Oh, wat goed. Oh, dat is wel heel cool. Ja, ja. Weer trots om Vraneker te zijn.
3: Absoluut.
0: Ja. Volgens mij staat Roy klaar. Ja, we schakelen hem gewoon uit.
1: Ja, ik schakel mijn microfoon gewoon uit, hoor.

0: Bedankt.
1: Zo, wat een stem, man.
0: Dank je.
1: Oh, ja.
2: Ja, wat een gitaarspel.
1: Ja.
0: Dankjewel. Mooi om te horen.
2: Ja. Ja. Ik sta er gewoon een beetje van te kijken. Soms komen er ook mensen die pingelen gewoon een beetje. Maar jij maakt er gewoon een heel concert van.
0: Nou ja, dat is heel fijn om te horen. Ja, hartstikke bedankt.
2: Ik vind het echt super tof.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ik ben er stil van. Hey, serieus. Echt een mooie stem.
0: Dankjewel.
1: Ja, maar weet je, we zaten eigenlijk in de wachtkamer te praten. Want je maakt zoveel, je hebt nummers gemaakt, covers, 2 nummers, maar je gaat straks op vakantie.
0: Ja, ik ga zo meteen, volgende week donderdag vlieg ik naar Vietnam. En dan gaan we heel Azië rondreizen, samen met mijn vriendin, 3,5 maand. En daar hebben we natuurlijk super veel zin in.
1: Nou, ja. Ik weet al wat hoor. Over 3 maanden, dan komt hij even, dan heeft hij jetlag en dan komt hij wat bij en dan komt hij hier weer terug.
0: Ja,
1: en met nieuwe nummers.
0: En dan heb ik zo meteen een hele lijst aan nummers.
1: Ja. Hey, wij gaan nog meer van jou horen straks, ja. Maar het is tijd.
2: Ja, het is tijd voor de quote.
1: Nou, gaan we maar naartoe, hè.
3: Balkie breekt de week. Quote van de week. Omroep
4: Zeeland. What if I told you the greatest battle you'll ever fight isn't one of strength or wit, but of frequency? The world, with all its noise and chaos, keeps trying to convince you it's real. But here's the truth. You don't have to play along. Once, survival belonged to the strongest. Today it belongs to those who master their energy. Every day, your frequency is tested by fear, doubt, distraction. The world whispers, you can't have what you desire, hoping you'll agree. But remember this. When you rise, the old world pulls. Not out of hate, but habit. And that pullback? That wave of resistance after you grow? It's not punishment. It's a test. React. And the old world wins. Respond, and you rewrite the rules. As the Tao says, the sage lets things come, lets things go. So, the choice is yours. React to the chaos. Or respond with the calm of your higher self. Create your world, live in it fully, and watch the universe rise to meet you.

0: Na de quote was dit natuurlijk Aurora met Everything Matters. Featuring Pom. Pim en Pom?
1: Ja, Pom. Ja.
0: Oh, alleen Pom.
1: Pom.
0: Pim was weg.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Weet je dat haar concert was in Ziggo Dome? Oh, was geweldig.
0: Ja, ben je daar geweest?
1: Ja.
0: Vertelt u ook bijna iedere week, hoor.
1: Ja, iedere week. Nee, maar ja, goed. Het was geweldig. Ja, ze is... Ja.
0: Ja, apart mens. De volgende keer mochten we mee, toch?
1: Als de kaarten zijn we wel, ja.
0: Ja, precies.
1: Nou, welke kant gaan we?
0: Ja, ik hoorde dat Roy in ieder geval tot 9 uur zit. Dus die kan ik zo meteen nog wel even wat vrij. Ik weet niet hoe lang jij blijft, Josse.
2: Nou, ik moet eigenlijk nog zo dadelijk thuis een filmpje ontwikkelen. Gewoon een fotofilmpje wat op mij ligt te wachten om te ontwikkelen. En daar lekker analoog.
0: Oh, lekker. Ja. Heb je ook een donkere kamer dan?
2: Nou, dit kun je gewoon in de keuken doen met een klein ontwikkeltankje. En het afdrukken, daar heb je dan een donkere kamer benodigd. En die heb ik niet.
0: Ah.
2: Maar wel nog met het filmpje.
0: Leuk. Altijd spannend wat erop staat ook.
2: Ja, of het gelukt is.
0: Ja.
2: Of je het licht hebt gevangen. Ja, dat is eigenlijk de permanente verwondering. En dat is eigenlijk, ik maak even een bruggetje naar waarom ik hier zit.
0: Ja, ja.
2: Verwondering, dat is voor mij de kern van waar het om draait met wetenschap. Ik zeg van, waarom is dat eigenlijk zo? En dat is eigenlijk waar zo'n hele dag ook om draait. Dat je kinderen uitdaagt om niet alleen maar naar het goede antwoord te gaan, maar ook te zeggen, maar probeer eens een keertje uit wat er gebeurt als je het anders doet.
0: Ja.
2: Dat, daar heb ik altijd weer lol aan als je dan ziet dat kinderen zelf ook gewoon gaan onderzoeken en gaan proberen en niet alleen de geëikte paden gaan afwandelen.
0: Ja, heerlijk. Ja, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.
2: Ja, als je niet uitkijkt, dan leren ze het allemaal af. Dan leren ze van, het is eigenlijk veel makkelijker als ik gewoon precies doe wat juf of meester zegt. Ja, en soms, qua gehoorzaamheid is dat wel handig, maar het is ook goed om te zeggen, nee, nu moet je gewoon gaan zoeken.
0: Ja, want dat leren ze gauw af, hoor.
2: Ja.
0: Dus als ik tegen ze zeg, zoek het eerst zelf even uit, dan kijk ze maar van, hallo. Jij hebt het antwoord, toch?
2: Ja, zeg het nou even gewoon.
0: Ja, precies.
2: Ja,
0: ja, jammer. Hey, maar je had het net over ondernemers uit Vraneker die aansluiten. Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, wat kunnen we verwachten?
0: Wat zijn leuke dingetjes?
2: Nou, ik heb het eigenlijk al genoemd. Die escape room vind ik erg leuk. De Wolwinkel die heeft van alles en nog wat. Kijk, er zijn ook een heleboel dingen die door anderen georganiseerd zijn en waar ik gewoon echt nog niet het nodige van weet. Maar ik weet in ieder geval de bibliotheek. Die kan ik wel noemen. Dat is ook een hele leuke plek. Daar wordt veel met taal gedaan. Dan denk je, moet ik daar boeken lezen? Nee, daar hoef je tijdens het festival geen boeken te lezen. Daar ga je bijvoorbeeld met Chinese karakters aan de gang. Maar je gaat met taal. En dan ga je ook met gebarentaal aan de gang. Hoe praat je nou met iemand die doof is? Hoe doe je dat? Dan krijg je een mini-workshop in gebarentaal. Er is een workshop, maak je eigen taalselfie. Zo van, welke talen spreek jij eigenlijk allemaal? Ga er eens over nadenken. Ja, ik spreek Nederlands. Maar met mijn opa spreek ik Fries. Oh, nou, dat zijn er al twee. Ja, nou, en daarnaast op de camping heb ik met een vriendinnetje Engels gesproken. Nou, dan heb je er al drie.
0: Ja.
2: Of misschien komen je ouders ergens vandaan, waardoor je in één keer ook nog een paar woordjes Farsi spreekt, of weet ik het wat. En ga zo nadenken, wat is taal? Dat is niet alleen woorden, maar dat niet één taal, maar het kan heel veel zijn.
0: Ja, dat is heerlijk om te horen.
2: Ja,
0: wetenschap is dus ook gewoon taal. Het is niet alleen maar scheikunde natuurlijk.
2: Het gaat echt om veel meer dan alleen. Er zijn ook genoeg proefjes, hoor. Je kunt ook echt gewoon lekker zo'n mad scientist zijn. Maar het gaat ook over jouw persoonlijk leven. En daarover nadenken. Ook dat is wetenschap.
0: Ja, nou ja, goed. Dat spreekt natuurlijk ook weer andere kinderen aan.
2: Precies, wij willen dit ook. Er wordt ons wel eens gevraagd, dit is zeker voor kinderen van de plusklas. Hè?
0: Ja.
2: Nou, dat zijn de bolleboosjes. En dan zeggen we, nee, dit is voor iedereen. Ja. Want nieuwsgierig zijn, daar draait het om. En nieuwsgierig zijn, dat kan iedereen. Ja. En de ene vindt het leuk om hele ingewikkelde berekeningen te maken uit nieuwsgierigheid. En een ander die zegt van ja, ik wil gewoon een schep in de grond zetten en kijken wat voor beestjes zitten er in de grond. Nou, dat, ook dat gaan we doen. Dus het gaat alle kanten op. Als je iedereen die nieuwsgierig is, die gaat iets vinden, durf ik wel te beweren. Van, oh ja, hier kan ik helemaal terecht met mijn nieuwsgierigheid.
0: Oh, heerlijk. Het is op 3 oktober, hè? Dat Precies. hadden we nog helemaal ja. niet genoemd.
1: Jawel.
0: Volgende week zaterdag.
1: Hebben we genoemd.
0: Oh, heb je dat genoemd? Ja. Oh, heb ik gemist.
2: Ja, en we beginnen echt. Dus met de aftrap om 11 uur in de Korenbeurs. En dan door het hele centrum.
1: Ja, want winkeliers doen. Rihanna doet ook mee met Jules of Nature.
0: Ja, ik had het gezien.
1: Ja.
0: Ja, want er stond in het begin iets over tijd en tijdreizen met fossielen. En nou, ik hoop ergens een dinosaurus tegen te komen.
2: En anders dan ga je hem gewoon zelf. Er zal vast ergens een laboratorium zijn waar je er eentje kunt klonen of zo.
0: Dat, oh, leuk.
1: Peru.
0: Ja. Oh, dan gaan we die Peru.
1: Maar we gaan naar Peru.
2: Ja.
1: Richting Jurassic Park en die kant, weet je? Zo'n zie je het al voor je? Ja.
2: Ja. Nou, ik zie de krantenkoppen in ieder geval voor me.
0: Maar goed, stel dat ouders, grootouders dit nu horen en die denken, ik neem een kind onder arm en ik kom naar Vraneker.
2: Ja, van harte welkom. Het is helemaal gratis. Je kunt langsgaan bij een van de centrale punten. Nou, dat is zoals de Botnia Stins, het museum. Het wijst zich gewoon op die dag. Daar krijg je dan een programma. De kinderen krijgen een button. Op het programma zit ook nog eens een keertje een puzzeltje. Kunnen ze maken en die kunnen ze dan inleveren. En daarmee kunnen ze nog wat winnen ook.
0: Ook altijd leuk.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Tijdreis. Even de toekomst in voor de jeugd, weet je?
2: Ik ben helemaal voor. Dat gaan we doen. Ik ga het voorstellen aan de organisatie om dat nog als hoofdprijs aan te bieden.
0: Ja, nou, dan moet ik even een van mijn neefjes meenemen.
1: Nou, ik ken
0: dan mag ik ook mee, toch?
2: Weet je, als we kunnen kijken wat we kunnen regelen.
0: Ja, is goed.
1: Als ik dit hoor, hè, dan ken je het film van Doctor Who? In de telefooncel?
0: Ja, zeker. Ja, Britse serie.
1: Oh, heerlijk.
2: Dat we dat nou niet... Ja, misschien moeten we kijken of we die nog ergens kunnen regelen. Ik ga er helemaal nadenken.
0: Ja. Oh, die zijn te vinden.
2: Ja, precies. Misschien dat even de luisteraar zegt van, joh, ik heb nog eentje achter op het bedrijventerrein staan of ergens in huis. Oh, nou, kom langs en zet hem neer op de brede plaats.
1: Ja, oh, super. Dat lijkt gaaf.
0: Je moet even muziekje draaien als je het niet heel erg vindt. Die je nu klaar hebt staan, die moet later even.
1: Oké, maar ik dacht van hij gaat zingen, toch?
0: Ja, oké.
1: Ik denk ja.
0: Dat je hem er niet in knalt zo.
1: Maar dat is speciaal voor jou?
0: Speciaal voor mij.
1: Oh, oké. Nou, dan gaan we naar... haal ik het weg.
0: Oh. Nou, we zien wel wie er belangrijk is. Roy, ik vroeg je net al wat er nog meer in je gitaar zat.
3: Ja, er zit, ook nog een nummertje Raccoon.
1: Oh.
3: Ja, welke? Ik denk dat mensen daar ook wel van houden.
1: Ja, maar welke van Raccoon?
3: Oceaan.
1: Yes, begin maar.
3: Ja.
0: Nou, hij moet eerst die gitaartje even pakken, nou, anders wordt het niks.
1: Nee.
0: Maar, kun je vast de achtergrond doen?
1: Ja. Nee, dat doen we niet.
3: De backing vocals.
1: Ja.
3: Of vast.
1: Nee, echt niet.
0: Nee, doe maar gewoon lekker alleen.

verrekt veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer.

0: één van mij. Dankjewel.
1: Ja, heerlijk. Kun je niet gewoon blijven spelen?
0: Gewoon even dat blijven spelen. Gewoon nog een uur alleen maar dit blijven spelen.
1: Ja, is toch heerlijk dit?
0: Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk om te doen.
1: Ik ja, zeg, ja zeker. Zo zie je er ook wel uit.
0: Ja, toch?
1: Ja. nog even terug naar Josse, naar Expeditie Junior. Ik begreep dat Museum Marten nou ook nog van alles aan het doen is. Op die dag zelf.
2: Op die dag zelf?
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Ik zie allemaal hele spannende foto's voorbij komen.
2: Nou overval je me wel. Het stomme is, kijk, het stomme is, ik werk dus bij Museum Martenaar. En dan zeg je, nou, wat gaan jullie doen? Ja, dan zeg ik, ja, ik zit aan de Brede Plaats en eigenlijk heb ik niet zo verschrikkelijk hard opgelet. Dus echt waar, ik ga het morgen toch te horen krijgen van mijn collega's. Ik dacht wel, ik heb mijn, ik ga gewoon, ja, in de tuin. Ik weet het alweer, in de tuin van Museum Martenaar. Daar zijn vikingen.
1: Oh.
2: Ja. We hebben er al eens een keertje ridders gehad. We hebben er ooit een peuter Elfstedentocht gehad. Maar dit keer hebben we daar vikingen die laten zien hoe het leven van vikingen is. De woeste krijgers. Maar tegelijkertijd ook gewoon, hoe leef je daar onder de vikingen? Er wordt vuur gemaakt. Scouting komt langs. Dat was nog eventjes spannend, want die hadden ook nog een leuke andere activiteit. Maar uiteindelijk hadden ze toch tijd om bij ons fikkie te stoken. Dus dat ga je doen.
1: Heerlijk.
2: En heel belangrijk, dicht bij de beesten. Wie is het ook? Ik ga hier door het ijs, dat wil je niet weten. Dat is natuurlijk, joh. Bert Natuur, hoe kan ik hem vergeten? Die echt een man die zo van beestjes en natuur houdt. Ik heb ooit een stoeptegelsafari met hem meegemaakt. Denk je, wat is dat nou? Nou, dan ga je gewoon dus de stad in. En dan wijst hij je op alle plantjes die tussen de stoeptegels zitten. En kijk, en dit is een plantje zus en zo. En dat groeit precies hier, omdat. En die weet gewoon over mosjes en grasjes zo aanstekelijk te vertellen. Nou, dit keer brengt hij dus allemaal gekke beesten mee. En vertelt hij daarover.
1: Wat heerlijk. Wat zijn we toch een rijke stad wat dat betreft. Mooie mensen die van alles maar weten en vertellen en delen.
2: Ja, die, wat dat betreft komt eigenlijk gewoon over die oude academie lijkt wel een beetje terug te komen. Hè?
3: Nou, maar vroeger was het toch een studentenstad?
2: Absoluut. Absoluut. En alsof dat sfeertje er nog een beetje hangt. En alsof het weer wakker gekust is, voelt het haast. Hè? We zitten er zelf ook echt van te genieten dat dit gebeurt. En dat dan zo'n stad dat ook samen oppakt. Want je kunt ook denken van, ja, we zitten eraan te trekken en het lukt niet. Nee. Je merkt steeds meer mensen die eigenlijk gewoon zeggen, mag ik meespelen?
1: Ja,
2: en dat is wat je moet hebben. Ja. Dat, net als vroeger in de zandbak, mag ik meespelen? Ja. Nou, en dan, dan is er altijd, de zandbak is groot genoeg om nog wat leuke dingen te doen.
1: Heerlijk is dit. Ja, ik vind het ook fijn om even te luisteren. Ik had dat met die rondleiding altijd. Oh, je vertelt ook gewoon heel fijn.
2: Nou, zullen we dit even buiten de uitzending doen?
3: Ik voel eigenlijk een uitzending komen met hem erbij.
1: Ja, volgens mij heb je meer dan genoeg te vertellen om een hele uitzending te vullen over wat je allemaal.
2: Ik heb veel te vertellen, maar of het de moeite waard is, dat laat ik graag aan anderen over.
1: Nou, denk ik wel.
3: Ja, denk ik ook. Maar waar kunnen ze jullie vinden? Op welke site?
2: Als je Weekend van de Wetenschap. Daar is het te vinden, maar de Algemene Franeker pagina is het ook. Als je Expeditie Junior gewoon googelt of stervende Elfsteden. Als je gewoon Wetenschapsfestival en Franeker googelt, dan weet ik zeker dat het eruit komt. En dan krijg je een hele mooie kaart met alle locaties. Het Kaatsmuseum, het Oude Stadhuis, weet ik het wat. En dan kun je eigenlijk je programma gaan samen. Sorry, gaan samenstellen. En vorig jaar vond ik het zo mooi als ik dan kinderen met zo'n programma zag lopen. En dat zij voor de ouders uitliepen. Nee mama, we moeten nu daarheen. Nou ja, dat is vreugde wanneer je dat ziet gebeuren in de stad.
1: Ja, geloof ik direct.
3: Nou, en natuurlijk op onze Instagram, Facebook gaan we het ook delen. Dus daar kan je ook klikken. En dan stuurt hij je door naar Expeditie Junior Franeker. En dan moet het goed komen. Ik wil je hartelijk bedanken.
2: Graag gedaan.
3: En ik zou zeggen, 3
1: geniet
3: oktober.
1: Geniet vooral.
3: Ja, ik ben heel erg benieuwd. 3 oktober.
2: Ja.
3: Dan
2: gaan we er een mooi nieuwsgierig feestje van maken.
3: Nou, nou dat gaan we doen. Dankjewel. Okay. We hebben nog 5 minuten te gaan, maar ik had je nummer klaarstaan, dus vertel.
1: Oh, ik dacht dat je hem er helemaal dit uur uit ging halen.
3: Nee, ik denk, daar gaan we mee
1: dit
3: uit.
1: Dit heeft ook een beetje met tijd en tijdreizen te maken.
3: Jij gaat tijdreizen.
1: Heb jij vroeger wel eens gekrabbeld? Of een banaantje uitgedeeld?
3: Jawel.
1: Ja? Waar heb ik het dan over?
3: Ja, ik geef je... Ja, nou, vertel.
1: Nee, niemand?
3: Nee?
2: Dit wordt ongemakkelijk. Ja.
3: Huis
1: is het.
3: Oh joh.
1: Ja, voor de mensen onder de 20.
3: Ja, nee.
1: Sorry Menno.
3: Ja. Oh ja, dat banaantje. Ja. Ben je lid geworden?
1: Nee, ik heb het gisteren pas gehoord. Dus ik heb nog geen tijd gehad.
3: Ik ben wel lid, maar je kan
1: je bent al lid.
3: Je kan je inschrijven.
1: Ja.
3: Maar je hebt zoveel wachtende voor je, dus je krijgt een link.
1: Hives is, voor de mensen die dat niet weten, dat is een platform waar je vrienden kunt worden met elkaar. En waar je dus niet met algoritme te maken hebt, waar je allemaal shit tegenkomt, maar gewoon de leuke dingen kunt doen. Dus gewoon even een praatje met elkaar.
3: Ja, ik ben nieuwsgierig, maar ik kom mijn oude profiel...
1: helemaal fan toen.
3: Ja, maar ik kon mijn oude profiel niet vinden.
1: Ik zou niet eens meer weten hoe het heet. Het is gewoon ook al 13 jaar de lucht uit. En ineens komt het weer terug. Heb je Hives gehad?
2: Nee joh, ik ben zo analoog als ik weet niet wat. Hou op met social media. Zullen we het leuk houden?
1: Ja, precies. Nou goed, daar gaat dit dus ook een beetje om. Hè. Dat social media, dat de negatieve kant eruit gefilterd is.
2: Okay.
1: En Hives is gewoon, nou goed, ik kan bevriend worden met jullie. En dan kan ik je op een leuke manier volgen. Zonder dat je daar constant naar moet kijken. Of dat er allemaal ellende tussendoor komt.
3: Volgen.
1: Ja, ik ga het wel weer proberen. Er was vroeger ook een spelletje bij. Zaten er ook spelletjes? Ja, ik... ik was vroeger helemaal zot van spelletjes op de computer. Tegenwoordig geen tijd meer voor.
4: Ja, ik ken het wel, maar ik heb het toen heel even gehad. En toen ging het inderdaad eruit. Ik ben 25, dus ik was toen... 2030 ging het eruit volgens mij, dus ik was toen 11 jaar. Ik had het denk ik net een half jaartje of zo, maar...
3: Mijn zoon die komt van 99 en op een gegeven moment zeiden we Hives, dus. En toen zei hij van, op een gegeven moment was in één keer ook klaar, weg.
4: Ja.
3: En of je profiel niet had of wel had of wat dan ook.
1: Het ging
3: gewoon op zwart.
1: Ja.
3: Maar
1: het is weer terug.
4: En hopen dat het dan ook gewoon die positieve, dat positieve behoudt, zeg maar.
1: Ja.
4: Pas omdat het net als al die anderen...
1: Ja, nee, maar dan schieten ze een doel voorbij. Want ze hebben het wel een beetje zo opgehyped.
4: Ja.
1: Alsof het het antwoord is op de social media die we nu hebben.
4: Ja, precies.
1: Ja.
4: Ik ben benieuwd.
1: Ja. Vandaar wilde ik dus een liedje hebben over bijen. En dan vraag ik aan Menno, mijn vraagbaakje. En dan zeg ik, doe eens even een liedje met bijen. En dan komt hij niet meer aan.
3: Ja, en hij zei, met het birds en het bees. En ik denk, hè? Ja. Wat wil je ermee?
1: Nou, dit dus.
3: Ja, maar hij zou net zo goed toch de bananen kunnen doen?
1: Nee, dit is veel leuker. Dean Martin, The Birds and the Bees.
3: Tot straks in de tweede uur.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergei Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: kan ik uw bestelling opnemen? Ik vind het laatste stukje... Ja, welkom mensen, we zijn weer terug bij Balkenbreekt Week. Maar ik wou even zeggen, ik vind dit laatste stukje altijd een beetje als de Young Ones.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben veranderd van plaats, dus...
0: Ja, ik moet even schakelen, want nou kijk ik alleen Menno aan, maar die doet niks. Nou, hij zegt niet veel in ieder geval. Hij doet heel veel. Sorry, Menno.
2: We houden
1: van je.
2: Gisteren pest hij het ook al. Nou.
0: Ja, ik heb zijn hele uitzending gejinxed.
1: Wat heb jij gedaan?
0: Niks, ik was er. Dat was genoeg.
1: En alles je was er. Maar in ieder geval, welkom in de tweede uur. Ja, Balkenbreekt de Week. Aflevering 248.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, ik denk, kom bij.
0: Keurig.
1: Twee bakken koffie gehad, expressootjes.
0: En ineens ben je een uitzending verder.
1: Ja, dan gaan we naar de derde uur. Maar Roy is er, dan gaan wij straks. We gaan naar de top 5. Dat mag je de rest van de uur allemaal...
2: Alles
1: spelen, ja. Alles zeggen wat je wilt. Reclame. Maar als mensen jou willen opzoeken, waar kunnen ze dat doen?
2: Op Instagram en TikTok en Facebook. En dat is Roy Balder Music. En dat, daar post ik heel veel op. Maar ik ben het actiefst op Instagram. Dat is wel even goed om te zeggen.
1: Oké. Dus daar en natuurlijk, wij posten ook en wij posten het door. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja, top.
1: Menno.
3: Dat ben ik.
0: Dat is ook skaten. Je mag beginnen.
3: Oh.
1: Ja.
3: Dan zijn we weer aangekomen bij de 35ste ondertussen al. Keer, mijn top 5. Op 23 september 2026. En dit thema hebben jullie volgens mij ook weer bedacht.
0: Ja, sorry. Ja.
3: Hoe eigenlijk?
0: Ja, we kwamen ergens op een protest. Oh, ik weet het alweer. Dolly Parton.
1: Ja.
0: The World's on Fire.
3: Oh ja. Die hadden we en vorige week gedraaid.
0: Ja, precies. Ja. En toen kwam ik op protestsongs.
3: Ja.
0: Ja.
3: Zeg ze erbij. Er zijn echt heel veel protestnummers. En dan om 5 te kiezen vind ik heel moeilijk. Dus, ja, maar we doen toch 5. Maar ik heb er heel veel nog tussendoor ingepopt. Ik vond het heel leuk.
1: Ja, zeker.
3: Maar dan beginnen we maar, hè?
1: Ja. Ja.
4: Dit is Menno's Top 5.
3: We beginnen deze protest top 5 met een nummer van Pink Floyd, wat een scherpe en ironische kritiek op het kapitalisme en menselijke hebzucht benadrukt. Roger Waters schreef het nummer om te laten zien hoe de obsessie met rijkdom mensen kan isoleren van wat echt belangrijk is. Hoewel het nummer een van de grootste commerciële successen van de band werd, waarschuwt het juist voor de duistere kant van het van materiaal gewin. De opbouw van de tekst illustreert de hypocrisie van menselijke natuur wanneer er geld in het spel is. In het begin zingt de hoofdpersoon dat geld kwaad is en eist vervolgens direct dat het eerlijk verdeeld moet worden. Behalve als het om zijn eigen portemonnee gaat. Het nummer laat zien hoe snel morele principes overboord worden gegooid zodra mensen de kansen krijgen om luxe status te vergaren. Het iconische intro met het ritmische geluid van kassa's en rinkelend muntgeld zet direct de toon voor de rest van het nummer. Uiteindelijk stelt Pink Floyd hiermee de vraag of geld de mens gelukkig maakt, of dat het juist de ultieme bron van stress en maatschappelijke verdeling is. Muzikaal en thematisch sluit het nummer perfect aan bij de overkoepelende concept van het album The Dark Side of the Moon. Dit is Pink Floyd met Money.
4: Nummer 5.

0: Rage Against the Machine. Zo. Moet eentje lachen hier.
1: Ja. Nee, ga maar door.
0: Oké. Okay. Nou, Rage Against the Machine. Killing in the Name in deze protest top 5. En dat op nummer 4. Een nummer dat zich fel uitspreekt tegen institutionele, zo, racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Uitgebracht in 1992, vlak na de rellen in Los Angeles, die ontstonden nadat agenten werden vrijgesproken voor het mishandelen van een zwarte man, Rodney King. De tekst legde een directe link tussen de politie en de racistische haatgroep Ku Klux Klan, door te stellen dat sommigen die een uniform dragen dezelfde zijn als degene die kruisen verbranden. In het nummer waarschuwt de band ook voor de gevaren van blinde gehoorzaamheid aan de gevestigde orde. De tekst bekritiseert hoe de overheid en media burgers dwingen zich aan te passen aan de heersende normen, vaak ten koste van minderheden. Door te zingen dat mensen precies doen wat hun wordt opgedragen, legt de band bloot hoe diep geworteld de maatschappelijke controle is. De climax van het lied staat volledig in het teken van rauwe rebellie en het terugeisen van individuele vrijheid. De herhalende expliciete weigering om te doen wat de autoriteit zeggen, groeide uit tot een universeel symbool van verzet tegen onderdrukkingen. Het nummer is hierdoor niet alleen een historisch aanklacht tegen de Amerikaanse politie, maar ook een tijdloos volkslied.

0: voor vreedzame en agressieve maatschappijkritiek wereldwijd.
1: Ja, je doet het weer lekker.
0: Ja, ik kies de woorden wel uit.
2: Oh ja.
0: Maar ja, en dan gaan we weer door naar een ander protestnummer, want het is immers een protest top 5. Een protestlied uitgebracht tijdens de Koude Oorlog, een periode van intense politieke spanningen en nucleaire dreigingen tussen de VS en de Sovjet-Unie. Zanger Sting schreef het nadat hij in West-Duitsland via een illegale satellietverbinding naar Russische kindertelevisie keek en geraakt werd door de warmte en creativiteit in dat programma. Het lied bekritiseert de harde, verdelende retoriek van de toenmalige wereldleiders zoals Ronald Reagan en Nikita Khrushchev. Die spraken in termen van winnaars en verliezers. De hoofdboodschap in het nummer draait om onze gedeelde menselijkheid en de universele wens om te overleven in het nucleaire tijdperk. Sting stelt dat politieke ideologieën er niet toe doen als een atoomoorlog de hele wereld dreigt te vernietigen, aangezien er bij zo'n conflict geen echte winnaars kunnen zijn. De belangrijkste en meest iconische regel uit het nummer vat dit samen: I hope the Russians love their children too. Muzikaal en thematisch sluit het nummer perfect aan bij de angstgevoelens van de jaren 80, mede door het gebruik van een melodie uit de Luitenant Kia Suite van de Russische componist Sergei Prokofjev.

0: Ja, Sting gebruikte deze klassieke invloeden om een directe culturele brug te slaan tussen het Westen en het Oostblok. Uiteindelijk is het nummer een pleidooi voor vrede en empathie, waarin de hoop op gezamenlijke toekomst zwaarder weegt dan de politieke verdeeldheid. Dit is Sting met Russians.
1: Nummer 3.

2.

0: En het was op nummer 2, Eve of Destruction van Barry McGuire. Het nummer werd geschreven door Philip Gary Flip Sloan. Hij werd als eerste aangeboden aan de Birds, maar die groep wees het nummer af. Wel hebben de Turtles een vroege opname gemaakt voor hun debuutalbum in 1965, maar de echte doorbraak kwam van Barry McGuire in juli 1965. Het nummer beschrijft de angst in de jaren 60, de Koude Oorlog en de nucleaire dreigingen. De Vietnamoorlog, waar jonge Amerikaanse mannen heen gestuurd werden, oud genoeg om te doden, maar te jong om te stemmen. De rassendiscriminatie en geweld in de VS en de schijnheiligheid rondom religie. En de zin... You're old enough to kill, but not for voting. Werd later zelfs gebruikt als slogan om stemgerechtigde leeftijd te verlagen van 22 naar 18. Het nummer werd door veel Amerikaanse zenders en zelfs de BBC in Engeland geboycott, omdat het nummer te anti-Amerika zou zijn. Ondanks dat werd het een enorm succes en behaalde het de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En is in Nederland kwam het tot een derde plek in de hitlijsten. En nu naar een nummer van het beste nummer van Phil Collins. Een nummer dat als single verschijnt op het album But Seriously. Collins zegt dat het nummer zichzelf heeft geschreven. Hij zat achter de piano, speelde wat akkoorden en de woorden She calls out to the man on the street rolden zo uit zijn mond. David Crosby van Crosby, Stills en Nash, met soms Neil Young in de supergroep, deed de achtergrondzang. Britse media schreven dat Collins geen lied had mogen schrijven over dakloosheid en armoede. En met een interview bij New York Times liet hij weten dat hij dat onterecht vindt. Als ik door de straat rijd, zie ik dezelfde dingen als iedereen. Het is een misvatting dat je met veel geld de realiteit uit het oog verliest. In het nummer omschrijft Phil Collins de reacties van mensen in zulke situaties. Je loopt door en je voelt je ongemakkelijk. Je doet alsof het niet gebeurt, maar hij geeft toe daar zelf ook schuldig aan te zijn. Maar ja, hoe kwam hij op het thema? Nou, tijdens een toerstop in de hoofdstad van de VS, Washington DC, werd hij met deze realiteit geconfronteerd. Hij ziet daar mensen slapen op ventilatieroosters, vlak naast waar de Amerikaanse regering is gehuisvestigd bij Capitol Hill. Het nummer behaalde hoge noteringen in Nederland en andere landen. Zo behaalde het hier de tweede plek in de top 40. Dit is Phil Collins met Another Day in Paradise.
1: Nummer 1.

0: Hij breekt de studio gewoon af hier.
1: Ja, joh. Ja, microfoon 4, die heeft zijn eigen leven.
0: Ja.
1: Sebastian.
2: Oh, sorry hoor. Ja, ik was natuurlijk alweer hele andere dingen aan het doen.
1: Hi. Wat was je aan het doen?
2: Even appen.
0: Dat was hem weer, hè?
1: Ja, dat was hem. Mooie volgende week. Top 5.
0: Ja, wat zeiden we net nou? Ik ben het alweer vergeten.
2: Je had toch een thema, toch?
0: Voor volgende week.
2: Ja, niet? Is er niet een of andere bijzondere dag?
0: Dan moet ik zo even uitzoeken.
3: We komen erop terug.
1: Ja, daar komen we op terug.
3: Ja.
2: Ja, je zit helemaal in de startblokken.
4: Ik zit helemaal in de startblokken. Dit is Malle nieuwste single. 3 weken geleden uitgekomen. Achter in de rij. En we gaan het maar doen, denk ik, toch?
1: Ja, hij begint wel heel snel. Maar hoe kom je aan dit... Ja.
4: Alleen het intro. Ja.
1: Maar hoe ben je aan dit nummer gekomen? Je hebt het zelf geschreven?
4: Ja, ik heb het zelf geschreven. Ik was aan tv aan het kijken op de bank. En toen dacht ik in één keer... Ik denk dat ik een akkoordenschema heb. Toen ging dat spelen. En toen in één keer kwam het refreintje ook al heel snel in me op. Ja, soms zijn het woorden die passen bij een bepaald akkoordenschema. En dan... Moet ik de gitaar pakken en dan moest ik het echt spelen. En ik heb het meteen opgenomen op mijn telefoon, gewoon via de dictafoon-app. En dat uitgewerkt. En eigenlijk stond het al best wel snel. Dus ja, zo is het een beetje gegaan. Er zit ook helemaal niet echt een heel speciaal verhaal of zo achter. Maar ik denk dat past gewoon helemaal erbij.
1: Nou, ik zou zeggen, ga los!
4: Ja, toch?

lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochie, maar gedraag me als een vent.

Misschien zie ik je nog staan, maar niemand hoeft te weten wat we gisteravond hebben gedaan. En het voelt toch gek, want je doet alsof je mij niet ziet. Gisteren wilde je van alles van me weten, want ik

0: was hem. Dankjewel. Bedankt.
1: Echt gaaf.
2: Vet nummer.
0: Dankjewel.
2: Echt goed.
0: Dankjewel. Dankjewel. Leuk om te horen. Leuk om te horen.
1: Nog een keer?
0: Nee, was heel erg leuk. Was ook leuk om te schrijven zelf. Was het gewoon een beetje zo soepel uit de mouw. Was heel erg leuk.
2: Maar je moet wel rap af en toe.
0: Ja, deze is een mond vol.
2: Ja.
0: Uiteindelijk. Maar dat kwam er ook zo uit. Ik dacht, ja. Als het zo in me opkomt, moet het ook gewoon hetzelfde. Moet dat het gewoon zijn. Dus ja, heel blij mee. Zeker weten.
2: Ja, super tof.
1: Ja, ik zou zeggen, je hebt 14 minuten, dus ga maar door.
0: Ja. Wat zullen we doen? Ik heb ook nogal wat van Bluff eventueel. Is dat niet leuk?
1: Ja hoor.
2: Zeker, alles is leuk, als het maar live is.
0: Ja, dat is waar. Gaan we wel even wat doen.

0: Dat was Dans aan Zee.
1: Jee. We kunnen je boeken, laat ik.
2: Nou, over boeken gesproken, ja, dat ken je zeker. Ga naar roybaldermusic@gmail.com.
0: Kijk, kijk. Heel goed, dat is het. Ja, dat is het mailadres.
2: En echt waar, als je naar hem toe wil gaan en zo. Er is nog 2 optredens voordat hij op vakantie gaat natuurlijk. In Den Helder is hij op 25/9. Zeg ik het goed?
0: Ja, alleen Den Helder is wel een besloten feest.
2: Oh.
0: Dat is bij een brandweerkorps. Dus ik weet niet of het korps op zit te wachten als er allemaal mensen naar naartoe komen.
2: Nou, weet
1: we
2: je wat?
1: Voor het raam staan.
2: Ja, moet je zeggen, de brandweer Vraneke. Nee. Nee, maar daar heb je ook nog op 26/9, ja. Bierkade in Schagen.
0: Bierkade in Schagen, ja, dat is mijn allerlaatste optreden voor dit jaar.
2: En
0: ja.
2: dat is wel ticket kopen of...
0: Nee, het is gewoon een kroeg en daar kan je gewoon heen.
2: Oh,
0: de bierkade
2: dus
0: in Schagen, dat is heel gezellig. Dat is echt een hele leuke kroeg. We hebben heel veel live muziek, echt heel veel bandjes altijd. En dat is mijn laatste optreden voor het jaar en dan... ben ik er 3,5 maand uit. En dan ga ik lekker genieten in Azië.
1: Ja, en dan in het nieuwe jaar? Heb je al dingen staan ook?
0: Ja, er komen wel langzaam wat boekingen. Maar veel gaat toch ook wel last minute, hoor. Dat, heel veel gaat last minute. En er zijn wel wat privéfeesten, zoals verjaardagen of trouwerijen. Dat je dat wel van tevoren gepland is natuurlijk, maar... en de festivals komen er zometeen ook wel weer aan. Maar ik heb iemand die mijn boekingen over gaat nemen. 3,5 maand. Dus dan hoef ik daar niet heel veel op te kijken. Zeg maar. En dan appt hij me af en toe of ik kan. En regel het op die manier.
1: Heerlijk.
2: Oh, ja. Nou, wij willen wel eens naar jouw optreden wel eens komen kijken.
0: Ja, dat is superleuk. Dat is superleuk. Ik deel heel vaak mijn agenda op mijn Instagram.
2: Ja.
0: Dus dat...
1: Nou, hou die bij.
0: Hou dat heel goed in de gaten. Ja? Want ik ga ook heel veel posten op mijn reis.
2: Dus, geweldig.
0: Ja, ik neem iedereen wel gewoon mee in mijn hele tour, zeg maar.
1: Gaat je gitaar ook mee?
0: Nou, mijn gitaar denk ik zelf niet. Want dat is wel een beetje een gedoe om die overal mee naartoe te nemen. Maar ik heb al wel gezegd, misschien dat ik er daar wel gewoon eentje koop. Want in Azië is alles niet zo heel erg duur. Dus dan kan ik wel een klein gitaartje kopen. Het lijkt me wel leuk om op straat een beetje te spelen. En dan zie ik wel... zie ik wel wat voor leuke content daarvan uitkomt, zeg maar. Ja.
2: Hey, heb je nog 1 nummer die je voor ons kan? We hebben nog 7 minuten. Vinden wij wel leuk, hè?
0: 1 nummertje.
1: Ja. Hij is er nu.
2: Hij is er nu, ja, dus...
0: Daarom. Dat gaan we wel even doen. Ik ga er even eentje... Gaan jullie even kletsen met elkaar?
2: Ja, oké. Okay. Wat heb je er te klagen in de derde uur? Nee.
1: Maar, nee, ik heb niks te klagen. Nee, ik heb wel allemaal leuke nieuwtjes.
2: Serieus, als je roybaldermusic@gmail.com, daar moet je naartoe. En natuurlijk Facebook.
1: Instagram.
2: En later misschien de huis.
1: Ja, als we toegelaten worden.
2: Ja. Dus, wat hebben we nog meer?
3: Rihanna haar winkel doet ook mee, hè?
2: Jewels of Nature. Ja, zeker weten.
3: En ik ben even vergeten hoe het heet.
2: Expeditie Junior. Oké. Maar we gaan laatste nummer.
0: Denk ik ga er eentje doen. Die altijd wel... kijk, als ik op een feestje speel, dan bouw ik altijd een beetje op, hè?
2: Ja.
0: En dan moet die setlist altijd een beetje opbouwend zijn. Dan begin ik altijd met Het is een Nacht van Guus Meeuwis.
2: Oh.
0: En dan begint iedereen altijd een beetje mee te zingen. Dus als de luisteraars nu nog luisteren, zing gewoon even lekker mee op de bank of in de auto of waar je ook bent.
2: Oh, heerlijk.
0: Dan ga ik Het is een Nacht voor jullie spelen.

0: Ja. Ja.
1: Dat hebben jullie ook nog een beetje gezongen.
2: Dankjewel, dankjewel. Superleuk.
3: Gaaf. Hey, Roy, dankjewel dat je er was.
2: Jullie echt ook bedankt. Ik vond het super gezellig.
3: Het is echt gaaf. Ik wens je heel veel succes, maar heel veel plezier in Azië.
2: Ja, dat gaat helemaal goed.
3: Geniet ze. En daar ga je heel veel mooie dingen komen je tegemoet eigenlijk.
2: Dat denk ik ook wel. Ja, ik denk dat het een hele mooie reis wordt, joh. Ja, heel veel mooie dingen en mooie herinneringen maken.
3: Ja, dat is belangrijk.
2: Ja.
3: En dit was een geweldige avond.
0: Ja, ik kom vooral terug ook.
2: Ja, zeker. De nieuwe single is alweer in de maak. Als ik terugkom, dan is het alweer een nieuwe. Dus dan schrijf ik gewoon weer met alle liefde aan. Hoor.
3: Je bent van harte welkom. Ja, neem je vriendin ook mee?
2: Ja, die neem ik dan ook al mee, ja. Dat lijkt me wel
3: gezellig. Ja. En dan kun je ook nog even vertellen van hoe Azië was.
2: En dan, Ja, dat gaan we doen. Ja? Dat is leuk. Ja,
3: hey, dankjewel dat je er was. We hebben wat opgenomen en dat zal ik je naartoe sturen.
2: Ja,
3: dames en heren, dit was Roy Balder. Je kan hem boeken. Roy Balder, music@gmail.com. En natuurlijk volg hem op de Insta. Klik aan en dan zie je straks ook hoe hij zijn reis gaat maken.
2: Ik weet het.
3: Ik ga dat zeker doen. Wij gaan het doen, toch?
0: Ja, absoluut. Ja. Dankjewel.
2: Jullie ook bedankt. Hele fijne avond.
3: Ja. Oh, we hebben nog een minuutje.
0: Nou, lul even door.
3: Ja, hoe moet ik doorlullen? En natuurlijk 3 oktober.
0: Dat zeg je tegen mij ook altijd.
3: Ja, lul even door.
0: Ja,
3: 3 oktober hebben we nog Expeditie Junior. Daar doet natuurlijk Jules of Nature ook aan mee. Dus ga ook daar naartoe kijken. Dijkstraat 16B.
0: Ja, en natuurlijk al die 40 andere dingen. Hè?
3: Al die 40, maar in de kerk ook. Roy, heb je wel eens in de kerk gespeeld? Met je gitaar? Dat was eigenlijk,
2: ik heb mijn eerste optreden met dat beentje was toen in de kerk. En maar dat heb ik toen laatste keer teruggeluisterd. Toen dacht ik, tjoh. Misschien hadden mijn ouders me een beetje in bescherming moeten nemen. De gitaar was vals. Het was allemaal uit de maat. Maar ja, goed, we waren toen 12 of zo. Dus dat is niet heel erg. Maar dat was mijn eerste optreden. Maar daarna eigenlijk niet meer.
3: Nee, oké. Nou, in ieder geval 3 oktober. Expeditie Junior. En natuurlijk, dankjewel voor de komst nogmaals.
2: Jullie ook bedankt. Ja.
3: En hele fijne tijd gewenst eigenlijk. 3 maanden lekker genieten.
2: Gaat helemaal goed komen.
3: Luisteraars, 3e uur komt eraan. Wat gaan wij doen? Klaaguurtje, maar we hebben heel veel leuke nummers die we niet hebben kunnen draaien. Gaan we in de 3e uur doen. Dus tot zo.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, welkom terug bij Barcelona Breekt de Week.
1: Ja.
0: Nee, natuurlijk Bouwkje Breekt de Week. Op 23 september 2026, aflevering 248. En we begonnen natuurlijk met...
2: Barcelona.
0: Van?
2: Queen en...
0: Nee.
2: Queen?
0: Nee, alleen Freddie Mercury.
2: Of ja. Freddie Mercury, ja, dat bedoel ik.
0: Freddie Mercury en Montserrat Caballé.
2: Dat weet ik helemaal niet.
0: Ja, is er ondertussen ook al niet meer?
1: Nee.
0: Over dooien gesproken. We hebben geen dooien deze week.
2: Nee. Ook voor het eerst zeker.
0: Ja. Wat voor dingen.
2: Misschien vast wel, maar dan moet ik even zoeken. Zal ik eens zoeken?
0: Ja, zoek zo maar even.
1: Ja. Oké. Ja, de duur is aangebroken. We hebben Roy Balder hier gehad.
0: Ja.
1: Wie hebben we nog meer?
0: Josse Pietersma.
1: Ja, ik noem hem eigenlijk de professor.
0: Ja, zo ziet hij er ook gewoon een beetje uit.
1: Zo ziet hij eruit. Ja. Maar ik heb hem toen met de AD... Dan liep je ook in zijn kostuum eigenlijk naar de kerk toe. Want het wordt geopend en zo. En dan loopt hij weer terug. Oh jongen, dat vind ik toch zo gaaf om te zien. De ouderwetse universitaire gebeuren.
0: Ja, mooi stadje hebben wij eigenlijk wel, hè?
1: Ja, jullie hebben een heel mooi stadje. Ik voel me een beetje Franeker. Mag
0: ja,
1: wel, hè?
0: Gewoon adoptie.
1: Ja.
0: Adoptief Franeker.
1: Ik word al kwaad aangekeken, links.
0: Nou...
2: Daar moet ik kwaad wezen.
0: Maar voor in onze agenda.
1: Ja.
0: Ik las vandaag toch iets nieuws.
1: Nou, vertel.
0: Wij moeten in maart naar Ootmarsum. In Twente.
1: In Twente?
0: In Twente.
1: Wat moeten we in Twente doen?
0: Nou, daar is de Passion dit jaar.
1: Gaan we naar de Passion?
0: Nou ja, nee, ik ben in Harlingen geweest, maar. Dat las ik. Dus naar Ootmarsum. Ootmarsum. En dan gaan we een kruidentuntje uit Twente gaan we dan op een krekkertje smeren. En dan kijken we hoe Jezus genageld wordt. Ja, kijk jij wel eens?
2: We kijken het wel altijd, maar ik let nooit op.
0: Ah, gelukkig is dit jaar hetzelfde verhaal.
2: Daarom.
0: Maar waarom let jij niet op? Wat doe jij dan?
2: Ik heb er geen zin in.
0: Nou, waarom niet?
2: Ik vind het...
0: Oh. Over films gesproken die je nog moet zien. Heb je Jesus Christ Superstar wel eens gezien?
2: Nog nooit van gehoord.
0: Menno. Dat kan toch niet? Ik moet even een verzoek aan je moeder doen. Laat die jongen ook even Jesus Christ Superstar zien. En daarna gelijk Grease, dan hebben we die ook weer gehad.
2: Was dat nog een film dat ik moest zien?
0: Ja, er zijn er zoveel.
2: Was Dirty Dancing nou? Of?
0: Ja, ook prachtig, ja.
2: Ja,
0: moeten je een beetje opvoeden wat dat betreft. Ja, in de muziek zit je echt helemaal lekker. Vooral die oude nummers.
2: En de films niet, nee.
0: Nee, de film. Maar daar zit heel veel mooie muziek in.
2: Ja, dat weet ik. Maar de muziek erachter vind ik dat wel weer leuk. Maar dat zoek ik wel op Spotify op.
0: Ja, maar daar heb je er geen beeld bij.
2: Dan zoek ik de videoclip op.
0: Daar heb ik er een beeld bij.
1: Je had het over de superstar.
0: Jesus Christ Superstar. Oh, nou ja, nou snap ik wat je zei net. Ja. My mind is clearer now. Ja, dit was een van de lip-syncs tijdens de bingo vorige week.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, Mika, Mr. Michaela, die deed het fantastisch. Uit Jesus Christ Superstar.
2: Aha.

0: uit Jesus Christ Superstar. Ted Neely, de originele Jesus uit de film uit 1973, die is ondertussen 83.
1: Zo.
0: Ja, ik heb hem een aantal jaren geleden heb ik hem nog gezien ook als Jesus in Groningen. Toen deed hij het nog. Nou, toen was die man al 75 of zo.
1: Ja.
0: Ja, ik heb de echte Jesus gezien.
2: Oh, de echte, ja.
0: Nee, maar dat
2: ben je zo oud?
0: Ja, ik ben ook timmerman van beroep. Nee, maar Ted Neely, dat was echt prachtig. Je moet hem zien. Of in ieder geval de LP gaan luisteren.
2: Maar wat voor film is het?
0: Het gaat over de kruisiging van Jezus.
1: Ja, alleen in een musical.
2: Ik bedoel, is het een beetje drama? Rock. Is het een comedy?
0: Rock.
2: Is het,
0: Nee, het is gewoon een rockmusical.
2: Oh, zo. Ja.
0: Ja. En dat speelde zich af ergens in een woestijn. En het is echt een prachtige film. Je ziet namelijk ook gewoon hoe ze het decor opbouwen. Hoe ze eerst aankomen met een enorme bus in de woestijn. En waar ze de decors opbouwen met bouwstijgers en alles. Ja, het is echt prachtig. Gewoon alleen al het beeld is heel mooi. En de muziek is natuurlijk ook Andrew Lloyd Webber.
2: Ja.
1: Nou, Menno's moeder heeft al een papiertje en dan schrijft hij alle Gries.
0: Ja, wij sturen wel even wat huiswerk richting Harlingen.
1: Ja, nog meer klag. Wat ben je aan het doen? Ja, gaan we daar naartoe. Want jij hebt wat ontdekt, Menno.
2: Nou, ik niet. Thuisfront.
1: Thuisfront, natuurlijk.
2: Die zeiden van, het is vandaag twee... Ik meende dat hij overleden is.
1: Ja, zeg maar niet iets geboren, meer.
2: Maar... Nee, want mag ik niks meer zeggen?
1: Nee, ga maar door.
2: Nou, dan zeg je niks meer, hoor.
1: Nee, jawel, dus ga maar door.
2: Ja, ik weet niet wat zijn bijnaam is verder, maar... André Hazes.
0: Nee, die had geen bijnaam.
2: Nee? Oh, ik dacht dat iedereen wel een bijnaam had, zo ongeveer.
0: Nee.
2: Maar die is gewoon vandaag 22 jaar geleden overleden. Dus ik zeg niks meer. En jullie ook niet.
1: Echt niet.
2: Dit is André Hazes.

0: En dan hoorden we de gelijkenissen.
1: Ja, ja, je hebt je punt gemaakt, Menno. Dit was inderdaad...
0: Ik had gelijk.
1: Ja, precies.
0: Dat weet ik ook.
1: Ik geef gelijk mijn ongelijk toe. Mea culpa.
0: Mea culpa.
1: Maar dit liedje van Leslie Gore... Ja. Komt ook weer uit de film.
0: Uiteraard.
1: Ja, The First Wives Club.
0: Ja.
1: Met Goldie Hawn en Bette Midler en Diane Keaton. Dat dus is het einde volgende. Van de film. Echt fantastisch. Ja, ook hele leuk. Dat is wel gewoon humor. Het is gewoon een lachfilm, zeg maar.
2: Ja, ook en Mamma Mia moet je ook even kijken.
1: Ja. Oh jongen, je hebt nog... je hele vakantie zit vol. Oh, we gaan gelijk door naar Bette Midler. Ja, heel graag. Ja,
2: prima, hè?
1: The Rose.

0: dijk van de zangeres ook weer. Bette Midler. Ook actrice. Heeft heel veel films gedaan. Vooral comedy. Ja, ja, je weet wie het is, hè?
1: Ja.
0: Maar klaaguurtje. We moeten het weer zonder Balkie doen. Die is ook
2: aan
0: het
2: vieren.
0: Ja, precies.
2: Hij is ook altijd weg, hè? We zitten te klagen over jou.
0: Ja, jij zei, we gaan een klaaguurtje doen. Dus ik sta er helemaal klaar voor. Dan ga je weg.
3: Ja, nee, ik moest even wat doen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Nou, ik ben er.
0: Ja, nou, je raadt het nooit.
3: Vertel.
0: We gaan meedoen.
3: Ja, Songfestival.
0: Oh, je weet het al gelijk.
3: Ja.
0: ik ben daar een beetje dubbel in.
3: Ja, ik ook. In verband met Israël en dat soort dingen, dat gebeuren. Kijk, dan zeg je, begin zeg je van, Avrotros, die zei van, nee.
0: Ja, precies.
3: Houd dan stand op nee.
0: Nee, maar Avrotros gaat het ook niet doen.
3: Wie dat?
0: Ze hebben het teruggegeven aan de NPO. En de NPO die gaat het nu zelf organiseren.
3: Oké. Okay.
0: Ja, er is geen omroep die zich daaraan wil branden nu. Maar de NPO zegt, nee, we gaan het wel doen dit jaar. Dus we gaan naar, waar gingen we ook weer naartoe? Bulgarije, Hongarije, ergens in die buurt?
3: Ja, Bulgarije.
0: Bulgarije, hè?
3: Toch? Ja, volgens mij wel. Ga ik even zoeken.
0: Ja, precies.
3: Bulgarije.
0: Jawel, hè? Had ik het wel goed. Maar aan de ene kant vind ik het heel fijn dat we weer meedoen.
3: Ja.
0: Dan heb ik weer wat te doen, eind mei. Nee, maar het is toch al. Weet je, het is niet leuk om naar te kijken als je zelf niet meedoet.
3: Nee. Nou, ik keek er niet. En vorige keer dat ik wel naar keek, dat was het ook. Dan kon je die app downloaden. En, weet je nog?
0: Ja.
3: Hebben we met z'n allen
0: zitten vullen. Ja, wij waren jury.
3: Ja. Zijn we gaan vullen van, hey, wat vind jij? Dat hadden we ons, Ja, ik weet niet wat ik ervan vind.
0: Ja, nou ja, goed. Aan de ene kant vind ik het wel leuk dat we weer eens meedoen. Aan de andere kant denk ik, ja, ik vind het ingewikkeld. Want muziek heeft eigenlijk niks met politiek te maken. Maar ondertussen heeft de hele wereld met politiek te maken. En moet je dan wel mee gaan doen? Weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar we hebben gelukkig een tijd gehad waarin we vrede hadden en waarin wij wel zegevierden.
3: Ja, zeker weten.
0: Met ons eigen rutje.
3: Ja.
0: Vrede.

0: Nou, het is dat dit speciaal voor Alco is, maar even, we zitten godzijdank in het klaaguurtje. Kunnen alsjeblieft die hiphoppers, of hoe zou ik maar heten, gewoon stoppen?
1: Oh, hiphoppers?
0: Die Diggy Dex, ik weet niet wat die doet, maar dat maakt het liedje niet beter.
1: Nee.
0: En het zijn ook altijd niet Nederlands grammaticaal goede zinnen. Ik krijg er een beetje jeuk van. Maar dat zegt de docent in mij. Ja, sorry. Daarover.
1: Ja.
0: Is dit jaar ook weer het Beste Zangers begonnen?
1: Ja.
0: Ja, en ze zijn een beetje op, hè? Die A-artiesten.
1: Ja.
0: En die B-artiesten.
1: Nou, ja.
0: En die C-artiesten. Ze hebben nou... Hallo?
1: Wat heb jij gedaan?
0: Ik hoor mijzelf heel gek. Ja. Jij ook?
1: Ja, ik hoor je heel gek.
0: Ja,
1: ik doe helemaal niks.
0: Nee, dat helpt niet. Hallo? Nou, dit is heel gek. Ik kom even bij jou. Ja, dit is wel heel raar hoor. Volgens mij doe jij dat, Menno. Het is gewoon payback van gisteren.
2: Zeker.
0: Maar we hebben nu de Best Zangers 2026. Nou, dan heb je... Nou ja, goed, Yves Berendsen. Die is helemaal hot and happening op dit moment. Nou, dat is dan nog wel enigszins leuk. Dan heb je een of andere Busy. Ik denk, die lui hebben ook geen gewone namen meer. Kees, doe eens even gewoon Kees. Nee, Busy. En ze moeten ook altijd een of andere operazangeres hebben. Nou, vroeger was dat nog wel leuk met Florianz en zo. Nou, hebben ze een of andere jazzjuffrouw. Nooit van gehoord. Maar die doet alles in de poepoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepidoepido
1: Hoe doet die? Ja, ik wil het nog een keer weten.
0: Dat is een beetje zoals Rita Reis vroeger. Ja, een beetje jammer. Wie mij dan wel weer echt positief verrast, is die Zoe.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend was daar haar aflevering, zeg maar. En dan moesten alle andere artiesten liedjes van haar zingen. Maar potverdikkie, wat een teksten en wat een mooie liedjes.
1: Maar ik denk vorige seizoen ook. Het is net welke allemaal qua artiesten je hebt.
0: Ja. Ja, dit seizoen is niet helemaal mijn seizoen.
1: Nou.
0: Nee, Clouseau vond ik nog wel leuk, maar ja, dat is voor mijn jeugd. Maar er is denk ik... Oh ja, en ze hebben Desiree. Nou, die ken ik alleen maar van de disco.
2: Two Brothers on the...
0: Ja, Two Brothers on the
1: Fourth Floor.
0: Niet uit te spreken als je een gebrekje hebt.
1: Maar, ja.
0: Ja.
1: Nog meer?
0: Nee, dit was het gebleven. Ik ga even kijken of Bert het nog doet.

0: Green Day van American Idiot.
1: Ja, wat is dat?
2: Het is American Idiot,
0: Idiot van Green Day. Ja. Ach ja. Ja.
3: Ik vind dit heel raar. Ik ben er gewoon helemaal af.
0: Ja, nou, zitten wij... Staan wij... Ja. Nee, ik hoor zo... Dit is heel raar, hè? Ja,
3: even wennen.
0: Ja.
3: Ik denk dat ik maar burgemeester van Vlieland moet worden of zo, want dit wordt niks meer.
0: Hey, Tour of Duty. Ja.
3: Oeh. Ja. Jazeker.
0: Ja?
3: Och, nou, dat is een van de programma's waar ik met mijn vader echt plat voor ging.
0: Nou, ik ook met mijn pleegvader, Tour of Duty.
3: Ja.
0: Echt waar, in alle afleveringen en spannend. En ja. Ik weet op een gegeven
3: moment... Hele knappe kerels.
0: Ja, weet je... En ik zat op een gegeven moment en dan hoor je dit aankomen.
3: Ja, maar daar krijg je het gewoon alweer warm van.
0: Nou, dan denkbeeldig.
3: Ja,
0: en dan hoor je de Rolling Stones met
3: Painted Black.

0: Ja, en dat, je hoorde eigenlijk Truth Hurts van Rakim met Addicted. Ja.
1: Mijn microfoon gaat er vandoor. Ik zak heel langzaam grond.
0: Ja, maar deze nummer komt uit 2002. En het hele verhaal, dat hebben we vorige keer ook uitgelegd van hoe en wat. En ik blijf het leuk vinden. Het is net als eigenlijk van, even kijken, Pussycat Dolls. Die maakte op een gegeven moment ook een nummer met J-Ho. Dat was ook heel gaaf. Die samenwerking tussen India en natuurlijk Amerika en Nederland wordt ook heel veel gedaan. Nou, natuurlijk mist die samenwerking natuurlijk ook met Idris. En nog eentje. ik ben hartstikke benieuwd wanneer die uitkomt. Maar nogmaals, mist die komt volgend jaar 2027... naar Nederland.
2: Woehoe.
0: Dus daar ben ik echt trots op. Hier. En natuurlijk de woensdagen, wanneer ze kan natuurlijk. We gaan van alles plannen. En woensdags, de Balkie gaat door. Dus dan is ze co-host natuurlijk bij Balkie Breek de Week. Maar ja, Celine Dion gaan we nu over.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, laten we beginnen met dat ik ontzettend blij ben voor haar dat ze gezond genoeg is om weer te gaan zingen en op te treden. Ik heb wat fragmenten gezien vanuit Parijs. Ja, persoonlijk zou ik geen kaartje meer kopen.
0: Nee?
1: Nee. Het is niet meer...
0: Ja, maar
1: ik weet het niet.
0: Had je haar documentaire ook gezien?
1: Ja. Nee, het is
0: en weet je wat ze ook zei? Van eigenlijk, ze miste het publiek en dat soort dingen.
1: Dat snap ik enorm.
0: En ze zei van op een gegeven moment van... al zou ik kruipend op het podium... maar ze kwam lopend. En emotioneel, want ik heb stukjes mogen zien natuurlijk op tv. De lieten ze zien. En maar op een gegeven moment moet je toch denken van... wanneer houdt het op?
1: Ja, of ga voor liedjes die dan nog wel bij je stem passen. Want ze heeft natuurlijk ontzettend veel hits gemaakt. En ze had een dijk van een stem. Nou, die is nu echt wel veranderd.
0: Ja, Titanic hoeft ze niet meer te doen.
1: Nee, dan zingt hij nog een keer. Maar nee, dat is heel lullig. Maar dat bedoel ik niet zo. Maar op een gegeven moment moet je gewoon aanpassen op wat je dan wel kunt, denk ik.
0: Ja.
1: Ik zou hier, en zeker naar Parijs niet, want wat was je daarvoor kwijt? 500-600 euro per kaartje. Nou,
0: ja, maar Barbara Streisand, die kwam hier en die betaalde je 1500 euro.
1: Die kan ook niet meer zingen.
0: Sorry.
1: Op een gegeven moment moet je gewoon stoppen.
0: Maar gaan we wat luisteren van haar? We hebben nog 6 minuten.
1: Ja, wat denk jij?
0: Oké, nou dan gaan we een stukje luisteren, toch?
1: Ja. Because you love me.

0: loved me.
1: Yes, because you loved me. Nou, we houden nog steeds van Celine Dion, hoor. En ook van haar muziek.
2: Nou, dat. Ja. We hebben nog klein 2 minuutjes. En dan is aflevering 248 afgelopen van Balkie Breekt de Week. Op deze woensdagavond 23 september. Ja, en dan hebben we 250, dus er komt eraan. 7 oktober.
1: Oh. Ik ben nou al zenuwachtig.
2: Dus daar moeten we nog allemaal even gaan zitten.
1: Ja.
2: En wij gaan dat strikt nummers draaien die wij allemaal van elkaar gewoon uitzoeken. Denk ik, dit is best wel leuk.
1: Ja, leuk.
2: Dus wat wij leuk vinden.
1: Ja.
2: Nou, dat... Menno, dankjewel. Voor
1: geen
2: de top 5. Wij komen heel snel. Dankjewel. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
2: En natuurlijk, dinsdagavond of shuffle op van 7 tot 8.
3: Op Omroep Zilt.
2: Ja, welke wil je dan? Sebas? Dankjewel.
1: Ik ben er deze keer niet bij.
2: Nee. Hey, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan. Het was weer gezellig.
2: En luisteraars, jullie ook. Dankjewel voor het kijken en luisteren. En natuurlijk onze artiesten Roy Balder.
1: Ja.
2: Dankjewel voor je live optreden hier bij Omroep Zeeland bij Balkie Breekt de Week. En natuurlijk van...
1: Jos Pietersma van Expeditie Junior. 3 oktober.
2: Nou, dat. En ik zou zeggen, denk om jezelf. Hou van jezelf. Geef jezelf een knuffel. Maar wees ook jezelf. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwe.
4: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
3: Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt in totaal verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Op het lang wordt Alteter Blauw-Zwolt in Beetz te Zwijgen met werk aan het herstel en het versterken van de natuur, zodat die beter bestaan is in droge simmers. Daarom willen sletten en oude wettergong in het gebied dichtmaken. Zo moet ruimwetter langer vasthouden worden en kan de ven in de simmer langer biert blijven. Ecoloog Rutger Diertens die vertelt over waarom het wetter zo belangrijk is voor dit gebied.
1: We staan hier bij een van de sloten die wij hebben gedempt. We staan nu op dit moment in een laag. Dat is eigenlijk een beetje het laagste punt van het gebied. Uit ons onderzoek is eigenlijk gebleken dat deze sloot dicht was vrij diep ingesneden. En dat werkt als het ware als een afvoerputje richting het bos. Want daar loopt ook weer een sloot. En vanuit daar stroomde het water gewoon direct het gebied uit. Dus wat je zag is dat in de winter de sloot stond vol. Maar zodra het voorjaar begon, zakte die steeds verder uit. En sleurde hij als het ware dit hele gebied waar wij nu in staan ook leeg.
2: Ja, dus doordat die sloot dan gedempt is, blijft het water op het oppervlak?
1: Trekt hij in ieder geval niet het water wat hier dus straks valt in de winter, trekt hij niet die sloot in, waardoor dit gewoon langer nat blijft. Dus het zal wel wegzakken, maar het moet gewoon vertraagd gaan. En niet zo snel zoals het ging. We staan hier in een oud heidegebied, wat op een gegeven moment is verbost. Dus voor de houtproductie is dat aangeplant. Nou, de vroegere mensen dachten van, nou, het is te nat. We hebben, om goed houtproductie te kunnen voeren hier, was het hier te nat. We zitten hier op een uitlopen van het Drents plateau, moet ik zeggen.
2: Mm-hmm.
1: En er zitten keileem in de ondergrond. En het kan hier gewoon zeiknat worden.
2: Klei?
1: Keileem.
2: Oh, keileem, oké.
1: Okay. Keileem. En doordat het altijd hier zo nat is, kunnen bomen minder goed groeien. Dus hebben ze bedacht, laten we hier de boel ontwateren. Daarvoor zijn rabatten aangelegd, maar ook sloten. Onder andere water die af naar het Koningsdiep, wat ten noorden van ons ligt. En die maatregelen die ze toen voor het bos hebben uitgevoerd, die zijn wij gedeeltelijk weer aan het opheffen. Het is nu zo dat het in de winter heel nat wordt. Dan staat het hier gewoon helemaal blank. Maar dan is het in april, mei is al het water alweer weg. En met de warme zomers die we zoals afgelopen jaar hebben gehad, zie je gewoon dat het hier gewoon natter moet blijven, zodat je wat meer buffering hebt. En dat het gewoon, die vochtige vegetatie, die moet gewoon langer nat blijven. Mm-hmm. Dus we hebben liever dat het dan zeg maar juni, juli, augustus weg is, dan dat het al in april, mei weg is. Zodat ook de vegetatie, maar ook de bijbehorende soorten van profiteren.
2: Maar versoepen de planten en de bijen dan net in de winter?
1: Nee. Het moet gewoon op tijd wel weer weg zijn, zeker voor de bomen. Zodat de bomen, wortels die in de grond zitten, weer voldoende lucht krijgen. Want als het te lang duurt, kunnen de bomen wel doodgaan. Maar de vegetatie die nat moet blijven, die zijn er gewoon tegen bestemd.
2: Rolf Germen, die sta je binnen het tastzicht houden. Zoals sleet, hè, die dan dempt wordt. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Dat is eens een vrij eenvoudige maatregel. Ze komen bij een lit kraantje en die rit je oer de sleert heen, zeg maar. En die skept even een beetje eruit, de smarrigheid. En dat zet er een beetje aan de kant. En dan rieden we met hele lietse dumpers op rupsbandjes. Die het eind de boel net echt, zeg maar, stikken meidje. Maar wat zon achteruit erin. En die kiepel je zo elke keer een beetje zon erin. En dan komt er met de kraan, maakt het wel mooi vlak. En dan scoren we het weer tegen met de groen die eruit kwam is. Nou, en dan is het aantal juist en dan is er eens niks meer van weg.
2: Is dat dan een bewuste keuze om daar onder je zon te lissen?
3: Ja, we hebben echt er heel bewust van gekozen om gebiedseigen materiaal. Dus we hebben van tevoren onderzoek dingen naar het type zon wat we erin brengen. We hebben zelfs gezien van, wat is de herkomst, wat is de korrelgrootte. Alles wat je in het natuurgebied tussen hebt, dat hebben we direct weer ombracht. Dus dat is van tevoren, hak ik zelfs op de plak waar dat zo won wordt, hak ik west en dan hebben we monstersnaam en hebben we gezien van, komt dat door in mij ook hoor. En dat is steeds maar dat jet je dus.
0: Ja, net gewoon dichtgooien dus, maar echt even een onderzoek doen van wat mat er dan in die sletten mee terugburen. Rolf Germen Dijkstra, tafelsjeghouder van de organisatie Bosgroepen.
4: alles wat je op dein mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: De gemeente West-Tellingwerf is op meerdere wijzen van de onderoerles van een groep jongeren in Wolfgeer, maar ik in dat woord om te pakken. Bij inwenners en Riedsleden ben er zwaar genoeg en daarom werd er een informatiejoen organiseren. VVD Riedslid Sylvia Heida, die wie erbij en die kent dus daardoor bijpraten. Een goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, wij bestuurt die oerles meer in de gemeente Vrolijk?
7: Ja, de overlast bestaat met name uit groepen jongeren bij ons in de centra van Noordwolde en Wolfga samenscholen met elkaar op plekken hangen. En dat is op zich niet erg. Ik bedoel, het snap ik ook wel dat jonge mensen graag willen rondhangen en ergens op een plek met elkaar willen chillen, want dat zeggen ze dan vaak. Alleen, ja, daarbij gebeurt ook dat er vanuit zo'n groep best wel wat intimidatie uitkomt. Ze staan daar met fatbikes. Ze gaan mensen uitjoelen, schelden. Nou, noem het allemaal maar op. Ze racen door de straten met hun fatbikes en dat soort dingen allemaal. Ja, mensen voelen zich niet veilig. Dus ons als raadsleden bereiken veel signalen van inwoners dat men zich geïntimideerd voelt, dat ze 's avonds niet meer de straat op willen. Ja, en wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om te horen.
6: Ja, hoe groot is die groep?
7: Nou, ongeveer in Wolfga is de groep ongeveer 20, 25 personen. En in Noordwolde is dat rond de 10, 15 ongeveer.
6: Ja, en hingen er dan ook op specifieke plakken rond binnen bepaalde hotspots, zul ik maar zeggen?
7: Ja, in het centrum van Wolfga zijn wel een aantal plekken waar ze graag rondhangen. Ook in een woonwijk, daar heeft ook eerder wat in de krant gestaan. Die is nu wel wat rustiger, omdat daar ook bankjes zijn weggehaald waar ze 's avonds graag op zaten. Maar met name in de centra van Noordwolde en Wolfga zien wij dat daar de jongeren zijn. En we weten ook uit de bronnen en ook door zelf met ze te praten van dat ook is omdat, nou ja, daar is de reuring, daar gebeurt het, daar rijden auto's, daar zijn mensen, dus ja, dat is natuurlijk leuk om daar een beetje bij te staan, dus dat zijn zeg maar wel de hotspots.
6: Ja, en wat krijg je dan te hebben van inwoners van de gemeente, wat merken zij van die oerlijst?
7: Nou ja, wat ik net al aangaf, hè, ik bedoel van met name, en dat ervaar ik zelf ook en wij zelf ook als raadsleden. Ja, we hebben veel te maken met jongeren op fatbikes die de hele dag door eigenlijk bij ons in Wolfga door de straat scheuren en nou, op hoge snelheid. Dus dat is al een ding. Wat we te horen krijgen van inwoners meer is als ze 's avonds over straat lopen, dat ze geïntimideerd worden, dat er mensen naar hen lopen te joelen. Soms is zijn het ook vaak jongeren die gekleed gaan in hoodies met soms gezichtsbedekkende doekjes ervoor. Dus ja, dat geeft niet echt een heel veilig gevoel. En ja, zelf ben ik er niet zo heel erg bang voor, maar ik kan me echt wel voorstellen dat als je naar een supermarkt gaat en er staat daar een groep van 20 man daar op de hoek te kijken en te doen, ja, dat is gewoon niet prettig.
6: Nee, en wat wordt er al dien, of beter, wordt er al voor dien om die oerlijst zin te gaan?
7: Ja, zeker. Gisteravond hebben we een uitgebreide werkvergadering gehad, georganiseerd door de gemeente. En in ieder geval, ik zeg het hier ook maar even op de radio, complimenten aan al die samenwerkende partners die echt wel met elkaar bezig zijn om dit in de kiem te smoren. Alleen, ik begrijp ook echt wel goed dat van vandaag op morgen niet zo werkt. Maar ja, vanuit mijn partij, de VVD, zouden wij wel graag zien dat er nog wel meer dingen gebeuren. Maar ja, er gebeurt wel veel. Er zijn jongerenwerkers actief die met ze in gesprek zijn. Opbouwwerkers die de buurt ingaan, die met inwoners spreken om te vragen van wat hebben jullie nodig, wat kunnen wij doen? En wat kunt u zelf doen, zodat de buurt ook zelf misschien daar een soort sociale controle op kan uitoefenen. Politie is erbij betrokken, jeugdwerk, nou, noem het maar op. Gemeenten zitten bovenop. Dus ja, het was gisteren wel verhelderend om te zien wat ze allemaal doen. En ja, heel veel theorie hebben we natuurlijk gelezen. Maar ja, wij zouden ook wel zien dat er wat meer actie komt, zeg maar, om het echt op te lossen.
6: Ja, want zoals Joost schetste, er gebeurt een heel soort, maar het werkt nog net echt. Wat zou Joost zijn willen? Wat moet er gebeuren?
7: Nou, kijk, gisteren hebben we bijvoorbeeld ook een mooi stuk gehad. Je hebt jongerenwerkers die echt wel echt goed hun best doen. En ik vind het ook echt, we hebben leuke jongerenwerkers in de gemeente actief die echt wel weten van, die kennen hun Bappenheimers, om het maar even zo te zeggen. En ja, en dan heb je zeg maar, je hebt jongerenwerk, je hebt een aantal interventies die gemeente kunnen doen en die vanuit bijvoorbeeld een bureau HAL toegepast kunnen worden. Maar, en dan uiteindelijk kom je bij de politie. Maar dat is natuurlijk echt een brug te ver. Eigenlijk wil je van tevoren zorgen dat die kinderen en jongeren dan helemaal niet komen. En wij zouden bijvoorbeeld, dat zijn ook ervaringen die vanuit andere plekken in Nederland heel goed werken, zouden wij wel bijvoorbeeld tussen jongerenwerk en de politie in nog een extra stap willen zetten door te zeggen, zet dan ervaringsdeskundigen in. Laat bijvoorbeeld ex-gedetineerden met deze jongeren aan het werk gaan. Laat ze eens uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet stoer is om leuk is om in een gevangenis te zitten of om niet meer bij de maatschappij te horen. Het zijn echt goede initiatieven in Nederland, waaronder het in project Heilige Boontjes in Rotterdam, die echt goede ervaring hebben en ook het perspectief kunnen bieden aan die jeugd om ze weer op het rechte pad te krijgen. En ja, dat hebben we gisteren ook gedeeld, ook onder andere aan onze burgemeester. Nou, die was dan wel heel erg in geïnteresseerd. Nou, dat zijn dus wel dingen waarvan ik denk, ja, kijk, je kunt wel gelijk zeggen van, nou, ga er met een arrestatieteam heen en tik iedereen naar binnen. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet. En dat wil je ook niet. Het gaat hier wel om kinderen. En uiteindelijk, ja, moet je die ook proberen te beschermen tegen hun eigen daden. Maar ook wel perspectief bieden door te zeggen van, joh, er is meer dan alleen maar wat rondhangen op straat en rolstoeltjes schoppen.
6: Duidelijk. Sylvia Heida, research voor de VVD in West-Ellerwerf. Dank u wel voor de tijdachting. Alles wat je

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, Baba uit Burgum. Hij is bekend bij een heel soort meisken, want zijn filmpjes die binnen op internet vaak te zien. Hij komt uit

0: In Senegal heb ik duizenden kinderen blij gemaakt. Ik doe dit al 8 jaar nu. En ik maak kinderen daar blij. En ik zelf word ook blij van om wat te betekenen in het land van mijn afkomst, Senegal.
1: Want dit was alweer de 4e keer. Hoe was het op dat moment, omdat die kinderen doen die shirtjes aan, om hun dan zo blij daar te zien?
0: Ja, dat doet me echt heel erg blij. Ik word heel blij van om kinderen blij te zien. Net als ik vertel altijd, als jongste van had ik dat niet. Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen in het land van mijn afkomst. Omdat ik weet dat daar is een beetje armoede. En kinderen daar hebben niet veel, net als hier. Dus om dit te doen, kleding verzamelen, die kant op brengen. En laat hun zien voetballen met mooie shirtjes dat ik heb hier verzameld en aan hun gegeven. Dat maakt me echt blij. Dat maakt me echt. Zo ben ik ook. Zo wil ik ook leven. Solidair leven. Een beetje kinderen helpen die arm zijn, die niet veel hebben.
1: Want je hebt ondertussen ook alweer een paar tassen hier staan, maar het gaat maar door en het gaat maar door. Hoe voelt dat zoveel mensen jou zo goed weten te vinden waar hun oude shirtjes van de clubs heen kunnen?
0: Ja, gaat maar door. Ik heb net ook deze shirtjes gekregen van WWT. Dus dit is de eerste lading nu. En er zijn ook andere clubs die mij benaderen om shirtjes te brengen. En gaat maar door. Ik ga niet stoppen. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vertel het altijd. Ik was arm. Ik was arm kind. Had ik niet veel. En als ik nu hun zie dat ik hun, zeg maar, shirtjes geef. Mooie shirtjes. En hun worden blij. Ik word ook blij van.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dij voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: Buiten op een goed keer wie ze zien interieur wat oppimpen wol. Ja, die weet het eigenlijk al lang. Daarvoor mast naar een tweedehands winkel. Maar als denkst dat dan bij Glicks in Amsterdam wezen mast voor een grote ombad. Dan haast het mis, want nergens in Nederland binder als het inwender ontal mooi rekken. Zoveel de tweedehands en vintage winkels als in Leeuwarden. Daarna volgen je Haarlem en Amsterdam steert pas op tredenplak, zou toch blikken uit onderzoek van Wemwinkel Tarket. Ja, hoe zou dat nou kennen dat tweedehands hier zo populair is? Loopt dat misschien ik meestal van boeten? Vreeg ik om Colin Hendricks, hij is van Goederenland onder de Celsiusweg in Leeuwarden. Dat is nou de kringloopwinkel van Omrin. Ik voort naar de gruster van de stad. Colin, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: De winkel van jullie, Goederenland, bestaat inmiddels 15 jaar. Wat voor winkel is het eigenlijk, die van jullie?
6: Ja, het is gewoon een kringloopwinkel. En het is eigenlijk een heel breed en gevarieerd aanbod. Aan nieuw meubilair, tweedehands, vintage, retro, antiek, noem alles maar op.
5: Ja, meubels zijn belangrijk voor jullie?
6: Ja, dat is inderdaad wel. We hebben 2000 vierkante meter winkeloppervlak. Dus dat vullen we goed met meubels inderdaad. Tafels, kasten, stoelen, noem alles maar op inderdaad.
5: Vandaag dus de uitkomsten van dat onderzoek. Nergens in Nederland zijn zoveel van die vintage winkels, als je het inwoner in aantal meerekent, als in Leeuwarden. Verbaast het jou?
6: Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, je ziet dat het steeds meer een trend wordt inderdaad. Online, op socials, bij influencers. Het is wel echt een hype wat tegenwoordig echt steeds meer opkomt. Dus het is inderdaad ook leuk om te zien. En dat zie je ook aan het publiek hoor, binnenkomt. Ook heel veel jongeren en van alles wat eigenlijk.
5: En komen die mensen vooral uit Leeuwarden en omgeving? Of zie je ook een trend dat mensen van buiten de provincie komen?
6: Ja, nee, zeker weten. Ook buiten de provincie. Veel mensen uit het zuiden ook. Die komen hier ook even kijken. En inderdaad ook heel veel Duitsers ook die langskomen. Die gaan graag even een dagje weg. Als ze in Friesland zijn, dan bekijk je graag even de kringloopwinkel.
5: Nou, vraag ik me af, hoe zit dat? Hè? Want bij een normale winkel doe je gewoon de inkoop bij een fabriek, een leverancier, een groothandel. Bij jullie kan dat niet. Je bent echt afhankelijk van het aanbod, toch? Hoe regel je dat?
6: Ja, het is heel breed en gevarieerd. Ik bedoel, wij krijgen hier dagelijks krijgen wij wel 10, 20 auto's op de stoep met aanhangers vol en een auto helemaal vol. We doen woningontruimingen. We kopen partijen op. Nieuwe partijen, faillissementpartijen. Dus zo houden we het aanbod ook een beetje gevarieerd. En zo blijft het ook leuk om even langs te komen natuurlijk. Dat het niet altijd maar hetzelfde staat. Want het is elke dag wel anders hier.
5: Ja, maar je hebt dus niet 100% invloed op je aanbod. Want je wilt misschien wel dat leuke bankje of dat mooie stoeltje of die mooie kast. Maar die moet dan maar

0: net binnengebracht worden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, nee, dat moet inderdaad maar net binnenkomen. Je moet er ook snel bij zijn. Dus, dat ding dat zeker is. Nee, maar het is inderdaad... het is heel gevarieerd. Daar wij hebben inderdaad ook zelf een invloed op. Maar dat houdt voor ons ook leuk. Dat het altijd maar hetzelfde is, dat.
0: Maar gaan dan niet al die winkels... want dat zijn er dus best veel in Leeuwarden... gaan die niet allemaal op zoek naar dezelfde pareltjes?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen interesse heeft. Ook aan winkel. Dat iedereen zijn eigen winkel wil neerzetten. En nou, wat ik zeg, we hebben zo'n groot meubel op, of zo'n groot winkeloppervlak hier. Dus wij zijn in principe echt voornamelijk op zoek naar meubels en partijen. En dat is voor ons het aantrekkelijk, zeg maar.
0: Betekent dat ook dat je hogere prijzen kunt vragen?
1: Nee, we proberen het leuk te houden voor iedereen. Ik bedoel, hier 500 meter verderop zit ook een woonboulevard. Die vragen pak een beetje 2500 voor een bankstelletje. En wij vragen vaak een derde van de prijs, misschien 200-300, hangt er een beetje vanaf wat het is natuurlijk. Maar ik zou altijd adviseren, kijk eerst de banking loopt en ga dan even op zoek bij een woonboulevard voor een bankstelletje.
0: Ja, ja. En als je het vergelijkt met die andere, misschien wel jullie grootste concurrent, de grootste, die van Ommerin?
1: Ja, nou ja, goed, wat ik zeg, bedoel, iedereen heeft zijn eigen aanbod, hè. En je moet ook niet al te moeilijk wezen met wat je aanneemt. Je kan ook niet iedereen weigeren of alles maar laten staan. Zo blijft de mens ook aantrekkelijk. Je denkt van ja, weet je, laat ik eerst een goede land hebben. Want die kunnen vaak misschien ook sneller schakelen dan dat de onderin het kan.
0: Ja, wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst eigenlijk? Als je kijkt naar je verdienmodel. Laten we eerst zeggen, is er nu goed geld mee te verdienen?
1: Ja, zeker. We kunnen er goed van leven hoor, 100%. En wat ik zeg, bedoel, er komt hier zo ongelooflijk veel binnen. En nou ja, het wordt hier achter binnen gebracht en het gaat er eigenlijk rechtstreeks via de voordeur eruit. Dus het is leuk te dienen, zeker weten.
0: Ja, ja, wat dat betreft geen zorgen. En de trend voor de dag van morgen, wat zie je gebeuren?
1: Nee, nog niet meteen. Ik denk dat het steeds aantrekkelijker wordt, ook voor de toekomst iedereen. Ik bedoel, mensen passen toch een beetje de portemonnee inderdaad. En ik zou zeker adviseren van ga eens de bankkringloop kijken als je een inboeltje zoekt. En gaan vervolgens dan even kijken bij een andere woonboulevard.
0: Dus het zijn er veel, de kringloopwinkels in Leeuwarden, maar ze vechten elkaar de tent niet uit.
1: Nee, zeker weten niet, zeker weten niet. En iedereen heeft zijn eigen aanbod. Ik bedoel, er zijn veel retro en vintage winkeltjes inderdaad. Maar ook heel veel kleine boutiquejes die vaak alleen maar klein goed verkopen of lampjes of boeken. En dat is bij ons met het oppervlak wel wat anders. Ik denk dat wij daar wel met kop en schouders bovenuit steken samen met de estafette.
0: Hartelijk dank en veel succes met de zaken de komende tijd.
1: Komt helemaal goed, bedankt.
0: Colin Hendricks, hij werkt dus bij die Ierneugruste kringloopwinkel die er is in Leeuwarden. In dat enorme ombad opvallen, dus wel meer Rosine Ronnestad in verhouding dan.
2: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Sint-Onne, wordt al hier een pleger troch Eindekroos. De Noorderveer, die het rug troch het dwarp giet, is al man felgrien kleuren, maar nou aan het wetterschip besletten, die werd de plant Druteherrien. Maar wat is het kijk voor plantje en waarom groeit die in Sint-Onne zijn vlug? Verslaghouwer Jelmer de Kampen van Omroep Silt spreekt met ecoloog van het wetterschip, Rijn de Nauta, oordelingsmanager Meinte Meinsma en Wie Belagenveen van Leenbedriel Lageveen.
2: Nou, Eindekroos is eigenlijk een heel iets plantje. Een van de liefste plantjes die in het water groeit of op het water groeit. En het groeit zo op het water, dus het droogt ik op het wateroppervlak. En het helpt je voeding uit het water. Dus het net zijn wattels in de boaiem.
3: Ja. Is het gevaarlijk of skeerlijk?
2: Nee, het is op zich net gevaarlijk of skeerlijk. Nee, daar ben ik beesten die eten net. En het is een heel deertgewoon plantje eigenlijk.
3: Ja. Waarom groeit het hier zo het?
2: Nou, het groeit eigenlijk zo hut, omdat het is weer een wettergang en veert, waar weinig stroming is en waar weinig invloed is van de wing. Hè, want het zit echt in het warpje er zelf. En derde keer het aankroos zelf, ik daar mooi blauwen. En wat als het hut waait, dan zoet vanzelf voortspelen. Maar het blootje mooi op je plak. En het kan zichzelf heel snel vermeerderen. Het helpt zijn voedingsstof uit het wetter. En het kan zichzelf heel snel vermeerderen, waardoor het heel snel een wettergang oernemen kan.
3: Ja, en wat baart er dan als het zo'n hele wettergang oerneemt?
2: Nou, daardoor verdrukt het eigenlijk de oren wetterplanten voort. Dan wil je normaal in een mooie veert wetterplanten hebben die, zoals de gele plomp of witte waterlelie, die mooi drillen of wetterplant die onder het wetter groeien. Die verdrukt er eigenlijk omdat er heel snel groeit en daardoor het zinnenlicht hun eigenlijk ontneemt.
3: Ja. Is het op meer plakken in Friesland een probleem dat het zo hard groeit en dat zo'n vaatgoed net meer in balans is?
2: Nou, net op boren plakken een probleem. We hebben op meerdere plakken wel kroos. Het is vaak in de Lietse sletjes waar het wat steels in het wetter is. Maar het is gelijk dat je een combinatie moet dat het oinekroos groeit en dat het zaad groeit. Dat de visken daaronder eigenlijk niet meer leven kunnen. Want het ontneemt eigenlijk het zuurste wat ze krijgt zaai. En het is hier zo extreem dat de visken daar toch een glas van hebben. Dus daar is het hier wel in die zin een probleem.
3: Ja. Wat kiest de Chindwaan?
2: Nou, eigenlijk moet die ballons weer voor omkrijgen. Kroos is een lief plantje, want het neemt de concurrentie keer het om mijn orenwetterplanten. Eigenlijk leeuwt hij gewoon het orenwetterplanten ik groei kennen. En dat hij het kroos zelf wat verdrukken. Maar dat zullen we dus net. Dus een keer wat we nou doen, het kroos voortskeppen, dan heb je in ieder geval dat hel je voort. En dat gaat ik het volgende keer weer op nij groeien. Dus dat ben je kwijt. En dan hoop je dat orenwetterplanten hier in de veert het weer ondernemen. En volgend jaar eigenlijk de strijd weer omgaan kunnen om het samen te nemen met kroos.
4: We hebben opdracht doen om op dit stuit de eindekroos opromming te letten. Dat is een tijdelijke maatregel om in ieder geval de overlast tijdelijk op te lossen. Dat hebben we voor het niet. In de hoop dat het probleem daar zichzelf maar oplossen zou. Maar dat is helaas net slagen. Dus we moeten nog verder zien hoe we dit aanpakken zullen.
3: Wat voor oorlijst kwam bij jou binnen?
4: We zijn verschillende klachten binnengekomen met betrekking tot geur. Maar ik deed de visking in dit warm bij.
3: Ja, dit is iets wat nou al een aantal hier speelt. Is er eigenlijk een oplossing? Een toekomstbestendige oplossing voor dit probleem?
4: Nou, Saksai, we hebben voor het nier de eindekroos ik opromen in de hoop dat de wetterkwaliteit daarmee ik verbeteren zou. En dat oren planten meer de oerhoorn krijgen zoen in het wetter. Nou, dat is helaas net slagen. Dus waarom het nou als tijdelijke oplossing, waarom we het nou weer op? En hebben het verder in onderzoek hoe we je firma maken.
3: En binnen er ik opties, want het is een vaat, net een prot doorstroming. Ja, is daar wat mogelijk? Of?
4: Nou ja, het is hebben zo dat het onvoerde wetter van boven dit gebied van mindere kwaliteit is. We willen ergens zien dat we meer troststromen creëren kunnen. Dat vreugt wel een technische aanpassing van het wettersysteem. Dat is net samen kleer. Dus dat hebben we zeker nog in onderzoek. Burgerlijk show ik hoe we in het wetter zelf het wetter verbeteren kunnen.
5: Als het hier bij die veerdal is, het hele einde is gringen. Dus het zit helemaal vol met eindekroos.
3: Ja, hoe doe je dat nou precies? Eindekroos in Wierderuut Helle?
5: Dus een boer die druwt het je henne. En dan schep ik het eruit met de kraan. Ja. En dan gooi ik het op een keeper. En dan wordt het ergens henne kiept. Ja. Nou, ik weet net krijg wat ze ermee doen. Ja? Dus,
3: bij de rotonde al een dikke bult liggen.
5: Ja. Ja. We halen een paar vrachten dingen, dus Ik ben juster begaan.
3: Hoe lang denk je dat het nog dwaart? Dat je nog dwaande bent?
5: Ik denk dat ze morgen al wel werk gaan. Het is gek hoe vier al matten, dat weet ik al net.
3: Je collega komt er weer aan. Ik denk, je moet hem alweer verder werken.
5: Ja, mooi zo.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
7: Het Friesland van de toekomst moet zoen, skin, veilig en inclusief wezen. Maar een haardstructuur voor de landbouw. Dat boeren een goede toekomst hebben. Dat ben een paar van de uitgangspunten van de provinciale omjouwingsvisie dat provinciale steden joet de hele middag en jong opraten. De Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij in het Friese parlement, vindt die omjouwingsvisie van het provinciaal bestuur maar vaag. Het Friesland nooit te liet is voor alle ambities, maar de provincie ook omjouw wat voor sector het in de toekomst groen inlevering mat, vindt Christa Oosterbaan van de PvdA.
8: Ik zie niet waarin hier nu keuzes worden gemaakt om dat op te lossen. Volgens mij hebben we nog steeds twee keer die provincie nodig. Er zijn wel wat kernwoorden als meervoudig ruimtegebruik of innovatie. Die horen we natuurlijk ook vaak, dat soort zaken. Maar wat kan er straks niet meer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Op dit moment lijkt het alsof de kool en de geit gespaard worden door het college. Misschien is dat dan ook intern dat men er anders niet helemaal uitkomt. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij. Ik wil graag weten, wat kan er straks niet meer? Dat zijn de keuzes die we maken. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het daar niet mee eens?
9: Ik heb wel mooie intenties van de kant van het provinciaal bestuur. Het Friesland van 2050 moet veilig wijzen, skin, inclusief, een 30 minuten maatschappij.
8: Ja, hartstikke mooi. Ik krijg bijna tranen van in de ogen. Zo prachtig. Allemaal mooie doelstellingen, maar er staat nergens hoe we dat dan gaan behalen. Dat wordt dan weer verwezen naar programma's, terwijl er al 4 jaar lang wordt verwezen naar deze POFI. Blijven we dit nou vooruitschuiven? De programma's zijn geen integrale afweging. Dat is ieder programma voor zich. Ik weet nog niet zo goed wat ik hier nu verder mee moet.
9: Je bent net enthousiast.
8: Nee, nog niet. Nee, misschien komt dat nog verderop in de dag. We hebben nog 3 commissies te gaan. En volgende week nog een statenvergadering. Daar zal best wel flink wat moties en amendementen worden ingediend door de verschillende partijen, ook door ons. Maar we gaan zien wat het dan brengt.
9: Maar wat voor moties komt de Partij van de Arbeid?
8: Wij wilden vandaag even discussie afwachten en alle antwoorden ook van het college om te kijken waar gaan we nu daadwerkelijk op inzetten. Want als je met te veel moties komt, dan denk ik, verzandt het ook. Dus we gaan dan na vandaag nog goed bekijken hoe wat. In ieder geval komen wij met iets over dorpsmolens. We zullen waarschijnlijk met iets over sociale veiligheid. En dat mensen zich 's avonds op straat veilig kunnen voelen. Dat we daar iets voor willen inrichten. Om te kijken hoe kunnen we dat ook meten. Dus dat zijn de dingen waar we nu aan denken.
9: Maar je wil graag dat het jongens veilig is op Strutten. Maar dat is ook een doelstelling van Friesland moet jongens tjuster wijzen. Dat is goed voor de natuur.
8: Ja, klopt. En ook dat is hartstikke mooi. En ik denk dat die belangen niet tegenstrijdig hoeven zijn. Want er zijn ook heel veel nieuwe innovatieve. En dan komt hij weer ideeën om daar aan tegemoet te komen. Je hebt lage paaltjes, zodat er minder last is van lichtvervuiling voor dieren. Maar je hebt ook kapjes er zijn allemaal mensen die zijn daar helemaal hartstikke deskundig in. Dus ik laat die creativiteit dan graag bij het college.
9: Deputière Siebeknol, die vond de kritiek van Provinciale Steden, zei die van ja, dat vind ik een beetje jammer. Wat zou u eens best doen? Van het eerst leidt hier een integrale visie.
8: Ja, ik zie die visie niet. Dat is denk ik het verschil waar we naar zitten te kijken. Ik zeg ook niet dat niemand zijn best heeft gedaan. Ik denk dat iedereen hier heel hard werkt en iedereen zijn best doet. Maar ik zie nog niet de visie, waar gaan we nu echt heen?
7: Zo uit het Skilger steedlid Christa Oosterbaan, ze is van de PvdA in Provinciale Steden. Politiek verslagjouwer Onno Valkena, die is nog heel dit op het provinciehuis. Ja, goeiemiddag Onno.
10: Ja, goeiemiddag Jan Durk.
7: Wordt er eigenlijk op dit stuit nog vergaderen?
10: De stedencommissie die had nou diners gekocht, maar de gekomst gaat om zo'n uren wel los. En het eerstvolgende thema is dan sterke steden en dwarpen. Want in de omjouwingsvisie krijg je de steden Jouwert, Snits, Drachten en het Jerevingen als Friesk stedelijk netwerk volop rondte van huizenbouw en oorontwikkelingen. En ik had zelfs altijd toch dat Friesland oversteden hier, maar hier op het provinciehuis gaat het joen over de F-Fjouwer. Dan binden er zelfs meer plakken in Friesland met ambities. Dat hield in alle gevallen van Haas en Dokkum, die het er daarom nou in de omjouwingsvisie regio staat. Naar alle oren wat gruttere plakken, die moeten het dan dwaan met het etiket regio Keen. Nou, daar ben lang net al die plakken het maar eens. Gemeente de Fryske Marren die vindt dat de Jouwer niet onderdocht voor Haas of Dokkum en wil daar ik een regio-stijd van maatje.
7: Ja, en had ik het goed had, dan moet ik nog wat over energie en wiemoen praten.
10: Ja, het spannendste onderwerp hadden ze vanuit lijst bewaren. Gwonplakken in Friesland die kampen met een acuut stroomtekort. Dat hield toen de roren van de bedrieuwen in Hallem en Dokkum. Dat niet wat plakken die willen stommen graag zo gauw mogelijk los met een eigen energiepark in de vorm van zinnenpanelen en wiemoen. Dan zei de provincie in de nieuwe omjouwingsvisie: wij werken alleen nog maar op nieuwe wiemoen als je met ze clusteren en tegelijk orde wiemoen oproemje. Meer energie, mij win, mij minder wiemoen. Dat is het standpunt van de provincie. Maar de ondernemers in Dokkum en Hallem, die zijn hastig en die vinden dat maar lastig. Zij willen als het heel kent, van nadelijks los, maar een eigen energiehub, zie je dat, en net eerst nog langer vergaderen en dreig onderhandelen je met oerheden en bezitters van orde wiemoen. Nou, de partijen in het Friese parlement, die hadden grif ik een opvatting oer, en dat betreft dat energiedeputaire Siebe Knol, die kennen hem daar hier op kritisch vragen en een pittige discussie.
7: Ja, deze discussie is net nij. Er wordt nog een heel skof te praten over de POVI, de provinciale omjouwingsvisie. Wat zit er nou eigenlijk echt op het spul? Wat komt hier van op de hispel? Is het echt belangrijk of net?
10: De provincie is wettelijk verplicht om een omjouwingsvisie te vast te stellen. Dat is een consequentie van de omjouwingswet. Nou, in die visie wordt bijgelijk vastgelegd met hoeveel procent dwarpen en steden groeien maaien. Een FJ-stad die maar meer als een regio-stad, een regio-stad weer meer als een regio-keer. Nou ja, en kijk daarom drie de gemeentes als de Friese Marren en wat eerst Friesland zou voelen van de groeikansen van Harren Haatplak. Nou, de provinciale omjouwingsvisie is dus eens een soort van slag om de ronde op het niveau van de provincie Friesland. Nou ja, om alle ambities en wensen in te vullen, zou Friesland twee keer zo groot wezen moeten. Nou, dat betekent dat de provincie beschikken moet om gewoon functies te combineren, die als landbouw en natuur, of landbouw en wateropslag. Maar in de toekomst moet er keuzen worden waar de beschikbare ruimte voor inzet wordt. Als je grote plakken als Ljouwert, Snit, Drachten en het Jereveen flink groeien litten, ja, dan bad dat in de praktijk haast altijd op landbouwgroen. Nou, het provinciaal bestuur van nou, die wil de agrarische sector beschermen met een landbouwhaatstructuur, maar zal zeker net voorkomen kennen dat de agrarische sector op woonplakken terrein inleveren moet.
7: Klinkt dus toch wel als belangrijk, de wordt jong oer verder vergaderen. Dank u wel. Van nou, Onno Falkena, uw politiek verslaggever.
6: Om het aanvoeren, de dag voorbij. Omroep Friesland.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Alles wat er spielt,
2: jetzt hier.
3: Alles wat er spielt,
1: de dij voorbij.
4: Ties en Teske, de opvolgers van Tomke, binnen tige populair bij de Pjotterbewatersplakken en Bennenopvang in ons provincie. De statuspakketten binnen al honderden keren aanvregen en worden op dit stuitek volle broek tijdens de les maar voorwieken. Dat is een campagne waarbij het omtingen vregen wordt van het Friesk voorlezen aan Ben van 12 onder mij 8 jaar oud. Verslagjouwer Wendy Kennedy die zegt bij een Pjotterbewatersplak de krilpikjes in Nijbeets en sprut ze mij Hieke Hienstra van de AVOEK.
5: Op het heen van Teske staat een groot vleentuig. Wow! Tussen moelen valt er even van. Teske klimt in het vleentuig.
6: Dat is een startpakket waar ze Ties en Teske voor een vleerende start mag aan kunnen op de opvang. Dus mag je een knibbelboek, en praatplaten, taalactiviteiten, vestjes. Bij alle thema's die ze al op de opvang broeken. Dus die ik aansluit bij de landelijke programma's, iets op opvangbroeken. En een falaisboek, maar 24 verhalen. En ik poppen van Ties en Teske.
7: Hoe belangrijk is het dat dit soort van materiaal er is om het gebroek en het lezen van het Friesk onder Ben te stimuleren?
6: Ja, nou, elke keer weet denk ik wel hoe belangrijk het falaisen is. Dat is voor elke keer en voor alle talen goed. Maar als je wollen dat Ben tweetalig worden, dan hebben ze speciaal voor de minderheidstaal wel echt even wat extra's nodig. Dan is de taalinput in dit geval het Friesk. Heel erg belangrijk dat er wat extra omdenken voor is. Omdat ze die taal toch wat minder om haar heen jaren erbij. En ik hield iets minder jaren zillen als ze ouder worden. Dus ja, het begint al jong dat er een soort taal nodig is.
7: Zeg je dat hier in Friesland, even los van de taal, he, hoe wordt er in terug Frieske ben minder en minder goed lezen?
6: Ja, we hebben vliegende weken overal jaren dat, dat het met het lezen net zo goed gaat. Dat is bij oudere ben, maar dat zul je in Friesland net oors wijzen als in de rest van Nederland. Dus en dat begint eigenlijk al jong als je een soort mammakoor maar de ben lezen. En dan krijg je de ben ik mooi dat lezen leuk is. Krijg je een positieve associatie met lezen en met boeken. En dat is eigenlijk wel een vereiste als je wil dat ben letter lezen blouwen. Ja, dat begint dus al jong bij een soort van lezen.
5: Ik moet die wat vier letten. Ties zit in de zandbak en schrikt ervan. Teske loopt hem aan de mouw omheen.
8: Ik ben Ilse Dam en mijn functie hier is assistentleidinggevende en pedagogisch professional. Romke Tomke gong fut. Nou, daar hebben we nog mooi wat nieuw materiaal voor van Ties en Teske. Nou, dat hebben we mooi in de kring geïntroduceerd en de Ben Wien eigenlijk vond het dadelijk wel heel enthousiast. Ja, dus dat vonden we wel heel leuk.
7: En wat broeken je hem dit als soort?
8: Ja, ik ben dan de Friese leidster en ik broek het eigenlijk alinnig maar. En mijn collega is dan de Nederlandse leidster en die broek dan wel wat OS.
7: En hoe belangrijk is het echt voor je dat er zoek materiaal is, zoals Ties en Teske?
8: Ja, ik vind het wel heel fijn. Dan had toch even een handvat, waskesbroeken, de verhaaltjes, de filmpjes. Van alles op het digibord hebben we broeken met Ties en Teske. Dus dat is wel heel fijn. De praatplaten, ik ben heel leuk. Vinden de ben ik heel leuk om naar te zien. Dus die broeken wil ik gewoon protten.
2: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
9: Op Vlieland is verliende week het nije Wienmuseum. Het Windmuseum van de Helderiet Iepene. In het museum komen verhalen over de Wien, waarkunde, skiertnis en kunst bij elkaar. Onder bezit is er een kuier of een fietstochtkeppel samen naar bezit te brengen op het museum is dus net mogelijk. Het zit in de orde score van de reddingsboot om de Badweg. Dit is gids en uitbater Henk Veerdig.
10: Wat wij doen is de badgasten een wandeling aanbieden, ongeveer van 5 kwartier. Waarin ik als gids een 15-tal verhalen vertel, gerelateerd aan de wind. En we sluiten dan af hier in de expositieruimte in het Windmuseum.
11: Dus het museum is alleen te bezoeken met een wandeling of fietstocht erbij?
10: Ja, dat klopt. En de collectie, de windcollectie, bestaat uit meteorologische apparatuur en uit kunst over de wind. Dus wij proberen in feite, en dat zijn woorden van een dichter, het onzichtbare tentoon te stellen en het bewegelijke vast te leggen.
11: Ja, want heeft u zelf iets met wind? Waar komt die fascinatie vandaan?
10: Fascinatie is inderdaad een goed woord. Want wij vatten het fenomeen heel breed op. Dat kan je ook zien in het museum. Maar ik heb een weerkundige achtergrond. Ik heb bij de luchtmacht voor de meteorologische dienst gewerkt. En ik heb dus in de loop der jaren gezien, en hebben we het over de jaren 80, 90, tot er heel veel ambachtelijk vervaardigde apparatuur verdween en tot de sensoren en computers terugkwamen. En ik hou erg van het ambachtelijke. Van het oldschool spul, zeg maar.
11: Ja, want wat staat er allemaal binnen?
10: In feite is het een complete collectie meetapparatuur, een meteorologische apparatuur die gebruikt werd op de verschillende meteo's in den landen, zeg maar. En meetstations die als basis dienden om met die data weersverwachtingen te kunnen opmaken.
11: Oh. De wind, is dat dan ook iets echt wat bij Vlieland hoort?
10: De wind hoort bij de Wadden. We liggen natuurlijk rondom, we liggen aan zee, rondom water. Dus de wind heeft vrij spel. En het is dus ook goed toeven hier, altijd frisse, schone lucht. En ja, de wind is prominent aanwezig, ook op Vlieland.
11: Hoe waren de eerste reacties?
10: We zijn op deze nieuwe locatie gestart bij vorige week. Met Open Monumentendag, zeg maar. En we hadden open huis. En ja, de reacties waren positief. Er was belangstelling vanuit het dorp. En niks aantal badgasten ook. En men vond het verrassend leuk. Want ja, als je de kreet windmuseum hoort, dan denkt men toch, men denkt waarschijnlijk van alles. Maar men heeft er niet echt gelijk beeld bij. En dat vinden wij ook heel spannend. Dus dat noopt dat nodigt uit om binnen te komen kijken. En de verhalen aan te horen ook, denk ik.
11: Is er ook nog een reactie die u echt is bijgebleven?
10: Een reactie die mij is bijgebleven. Nou, wat ik heel aardig vond van onze oude aardrijkskundeleraar uit het dorp, die ook verrast was toen hij hier de collectie zag en wist dat hij nog een aneroïde barometer op zolder had, zeg maar, van zijn grootvader. Dus uit de tijd van Duinker, hè, de pionier die hier Duinkersoord heeft opgericht, zeg maar. Dus dat, en die heeft hij toegevoegd aan onze collectie. Dus dat was uitermate verrassend en plezierig natuurlijk.
11: Mooie aanwinst.
10: Een hele mooie aanwinst. En je moet natuurlijk oppassen, en dat heeft elk museum, dat je niet meer van hetzelfde uiteindelijk verzamelt. Maar dit is wel een hele mooie aanvulling, zeg maar. Dus dat was heel verrassend.
9: Henk Veerdig, wie dat, van het Windmuseum op Vlieland.
2: Alles wat jouw dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
1: Dit is De Dij Voorbij.
12: Inwenners van de Friske Marren, die maatje hield het vaak gebruik van de mogelijkheden om online een afspraak te maken, oerlijst te melden of een vraag te stellen. Maar het zorgt nog net voor een grotere waardering voor het werk van de gemeente. Daardoor blikken uit. De Borgerpeiling 2026, die Joost bekend maakt is. In de maatje binnen 2500 inwenners van de Friske Marren terug een onderzoekbureau benaderen om maatje te doen, dik 600 dat hadden het uiteindelijk gedaan. En opvallend heeg binnen cijfers die de inwenners jouw over het plak dat ze wenen. Daar scoort de gemeente een 8,3 op. Vooral over het onderhoud van het green binnen inwenners wel kritisch. Maar 54% is daar tevreden over. Zelfs nog minder als het landelijk gemiddelde. Genoeg om moeten praten dus met wethouder Jan van Zanten van de gemeente De Friske Marren. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Ja, opvallend dus. De inwenners weten de gemeente heel goed te berekenen. Ze doen dat een soort online, hè, online afspraken, online oerlijst melden, online een vraag stellen. Maar de gemeente krijgt er net echt waardering voor. Hoe kan dat nou?
13: Ja, nou, dat moet altijd een uitdaging. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk wanneer de klachten binnen. En we hebben dan een fictiemelding voor het green, waar je ook al even op aanslaan hebben. Maar dat ik op te pakken, maar dat blijkt nou net voldoende te wijzen. Dus wij zullen daar nog een tandje bij zetten met de.
12: Ja, wat vind je ervan? Teleurstellend?
13: Ja, je hoopt altijd op beter natuurlijk. Je probeert de chance maximaal te krijgen. Maar dit is wel even dat we zeggen van, hey, hoe kunnen we dat beter doen? En dan kunnen we acties opzetten.
12: En dan ben je meestal heel kritisch hoe dat green onderhoudt. Dan score je hem ik onder het Nederlands gemiddelde. Ga je daar een verklaring voor? Had de gemeente daar minder tijd en geld om bestegen de laatste jaren?
13: Ja, dat is wel inderdaad dat is het mijn beleid te maken. We hebben een aantal jaren waarom hebben wij een afschaling die van Grien. En daarin hebben we toch wel een soort reacties op gekregen. Dus wij hebben wij scalen 0 weer op. En dat effect, dat zien we net weer in de peilingen waarom. Maar we willen daar wel een tandje bij zetten om dat beter te krijgen.
12: Ja, en de verkeerssituaties, want ik daar wordt vaker melding van maken van gevaarlijke situaties. Hoe zeg je dat nou?
13: Ja, dat is heel herkenbaar. Wanneer wij bij de plaatselijke belangen op visite binnen als college, dan jerven we heel vaak, te vaak, dat er dus hutrieden wordt in het Warpen en Stert. Wij proberen daar vanuit de maatregelen, we zijn er bezig mee een mobiliteitsprogramma voor op te zetten. Dat we zorgen van hoe kunnen we dat aanpakken. Maar we constateren ik wel dat de inwoners van eigen dorp en stad vaak de veroorzakers binnen. Dus dat vreegt om vaarlochting en bewustwording van de snelheden in een dorp.
12: Ja, maar zou je er echt wat om veroorzaken kennen?
13: Nou, wij proberen dat wel. Het zonkingsrol is van het helpt net, maar we proberen wel mensen bewust te maken van de risico's van gevaar. Gisteren weer was college op de ziek in Oude Hoske hebben de situatie daar ik heb gezien. En daar stonden we aan de kant van de dik en koers heel mooi zien hoe dan verkeer, fietsers, vrachtauto's en auto's bijna langs gingen. En dan denk je zoals, hoe kan dit al je goed gaan? En dat is heel goed om dat te bezien en wat voor maatregelen kunnen we daarvoor treffen.
12: Ja, maar toch, als je nou totaal zeggen, dan komen er, ik wil weer opvallend, hege cijfers uit, hè? Het wenning in de Friese Marren. Ik wil het cijfer 8,1. Dat is, ja. Dan kun je toch eigenlijk wel, dan kun je haast tevreden achterover leunen.
13: Ja, nee, daar ben we heel blij mee. Dus het blijkt ook wel dat hoe het algemeen men heel veilig voelt in onze gemeente. Men voelt ook de buurtinitiatieven, dat werd ik heel gewaardeerd. Dus, hè, de sociale binding die men onderling heeft. Dus dat ben wij dus heel positief voor. En dat is ook heel mooi dat we dat zorgen in onze plattelandsgemeente. En wij proberen daar met zichtbare projecten en daar nog meer naar voren te brengen om de sociale cohesie, mooi woord te broeken, te bevorderen.
12: We hebben nou peer zaken behandelen. Ben er wat jou onbelangrijk dan nog punten, weet je over CZ. Maar dat en dat, u dat onderzoek, dat wil ik nog graag oppakken. Ja.
1: Morgen is er weer.
2: De dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
2: Met het oog op morgen.
14: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezen boeken en daar kinderen in de vol. En dan begint nice maken ik nog.
15: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
14: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
20: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
22: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als student zat ik in Maastricht in een vergaderzaal toen een Limburgse bekende binnenkwam. Die sprak dialect tegen mij en ik praatte plat terug. Waarop een man in de zaal zich naar mij keerde met een gezicht alsof hij in een hondendrol stapte en zei: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. 35 jaar later hoeven dialectsprekers zich niet meer voor hun taal te schamen. Lokale talen als het Limburg zijn weer helemaal hip. En wat doet een dialect met een streek en zijn bewoners? Vandaag verscheen de Atlas van het Dialect. En daarom praten we met drie zangers die zingen in hun moederstaal. Met Oosterling Remco Keizer, de Brabander Gerard van Maasakkers en uit Limburg Suzanne Zegers. En we draaien hun dialectliedjes. Ondanks al het omineuze wereldnieuws draait de Nederlandse economie kalmpjes door. Arjo Klamer legt uit waarom een dip nog even uitblijft. En premier Jette bezocht vandaag de Stonewall Inn in New York. Een monument van een homobar, omdat daar in de jaren 80 de homo-emancipatie begon. Oud-Amerika-correspondent Max Westerman maakte het van dichtbij mee. Als het konijn uit de hoed komt, zegt de goochelaar abracadabra. En die magische spreuk heeft een net zo geheimzinnige herkomst. Om 11:55 hoort u waar ze vandaan komt. Eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 23 september.
4: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.
2: President Zelensky haalde in zijn speech bij de VN hard uit naar Poetin.
4: After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
2: Hij noemde Poetin de bron die het oorlogsvirus verspreidt.
4: And wherever it spreads, it brings only pain, instability, new risks and of course new crisis.
2: Hij moet volgens Zelensky gestopt worden.
4: That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
2: En daarom roept iedereen op om te stoppen handel te drijven met de Russen.
4: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time.
2: 3 maanden na de aanrijding in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, stond de verdachte voor de rechter.
5: De rechtbank schorst de voorlopige hechtenis met ingang van morgen 11 uur.
2: De 20-jarige verdachte komt onder strikte voorwaarden vrij.
5: Geen strafbare feiten plegen, gehoor geven aan iedere oproep van politie en justitie, de meldplicht, volgen van behandeling, meewerken aan middelencontrole.
2: Hij reed volgens het OM 130, waar hij 80 mocht. Dat hij nu niet de cel in hoeft te blijven, zorgde voor veel emotie bij de nabestaanden. Tijdens de inleidende zitting was de verdachte erg stil, maar via een brief heeft hij geprobeerd uitdrukking te geven aan zijn emoties.
6: Cliënt is dag en nacht met het ongeval bezig en cliënt voelt zich enorm schuldig.
2: Het is nu zeker.
7: We gaan naar het Songfestival.
2: De EBU is zeer content met het besluit.
8: Waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk.
2: Nederland deed net zoals 4 andere landen vorig jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Avro Tros trok zich vorige maand als omroep volledig terug.
9: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Geen enkele omroep meldde zich voor de rol als organisator. De NPO willen daarom een gezamenlijk project van maken.
10: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
2: De reacties op de deelname zijn verdeeld. Opiniemaker Victor Vlam was vorig jaar kritisch op de boycott, maar zegt nu in Nieuws van de Dag heel blij te zijn met de deelname, maar hij gaat niet kijken. Thomas van Groningen confronteerde hem daarmee.
7: Je hebt zo lopen lobbyen overal en de Avro Tros moet zich schamen. Er zijn antisemieten en die groepen en nu...
11: Maar ik ga niet kijken. Oh.
2: Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was vooral bekend van zijn jeugdboeken waar hij grote prijzen voor won. De verfilming van Het zakmes won zelfs de allergrootste prijs, een Emmy.
11: The winner is the penknife.
2: Kuipers schreef niet alleen jeugdliteratuur, maar ook gedichten, waaronder De rest van mijn tijd.
12: Is sterven niets doen? Ik dacht het niet. Je wordt geboren, niet gestorven. Sterven doe je zelf. Een regendans. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik al bijna weet hoe het moet.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Volgens Belgische media wordt het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gereden in India. De verwachting is dat de Internationale Wielerunie dat over enkele uren bekend gaat maken. In januari werd al een wielerronde in India gereden, de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Noble, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk ook het WK gaat plaatsvinden. Goedenavond, Rick.
13: Goedenavond.
2: Ja, wielrennen is geen grote sport in India. Waarom wil het land het WK zo graag binnenhalen?
13: Ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad geen grote sport. Toen ik wedstrijden reed in India was het nog op de openbare weg. Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed en op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt dan wereldwijde prestige en sport wordt daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
2: Ja, je zei al, je reed die ronde in Pune. Was daar toen veel belangstelling voor van de Indiase bevolking?
13: Het was ongekend hoeveel belangstelling er was voor de Pune Grand Tour. Volgens schattingen van de organisatie, en ik weet niet of we die serieus moeten nemen, waren er 500.000 mensen bij de laatste etappe in Pune. Dus het stond vol langs de kant van de wedstrijd elke dag.
2: Ja, en jij hebt je kent India. Hè? Kan India wel zo'n groot internationaal evenement aan? Het staat niet echt bekend als een fietsvriendelijk land natuurlijk, met al dat verkeer en zoals je ook zei, overal die vrachtwagens.
13: Ja, ik snap dat beeld van India. Tegelijkertijd, India is ook een land dat we niet goed kennen als Nederland of als Europa. Maar ik ken India als een land als het haar zinnen zet op iets, een groot evenement, dan gaat het hoe dan ook gebeuren. En op een manier zoals alleen India dat kan. Dus om een beeld te schetsen, voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wilde er absoluut zeker van zijn dat er dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
2: Okay, dankjewel, Rick Noble. De krant van morgen, die is gelezen door Michiel van der Velden.
14: De Telegraaf schrijft dat de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar worden gemaakt in een lijst. Terwijl dat wel zou moeten. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek.
2: Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie.
14: Moeten we ons drinkwater thuis gaan filteren op PFAS, vraagt Trouw zich af. Nee, zeggen deskundigen. Zo'n filter is een heel gedoe en het werkt maar kort. En daarna wordt het vanwege de groei van bacteriën zelfs gevaarlijk. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in delen van het land meer PFAS in het drinkwater zitten dan volgens het RIVM gezond is.
2: Je kunt dat maar op één manier oplossen en dat is een totaalverbod op PFAS, zegt een deskundige. Tot die tijd kun je het kraanwater gewoon blijven drinken, zegt een ander. Die chemische stoffen krijg je ook op genoeg andere manieren binnen.
14: Binnen de kerk gaat het te weinig over geld, schrijft het Nederlands Dagblad. Een nieuwe handleiding moet uitkomst bieden. Veel kerkgangers bemoeien zich niet met de geldstromen binnen een kerk, omdat dat is ondergebracht bij slechts een paar mensen.
2: Voor gemeenteleden is het lastig om het gesprek daarover te starten. Het klinkt al snel alsof de ander het werk niet goed doet, maar toch is het volgens de schrijvers een relevant onderwerp. Als je kerk blijkt te beleggen in een fonds dat investeert in slavernij of wapens, strookt dat niet met naastenliefde en zorg voor de wereld.
14: De Volkskrant was in Gouda, waar geprobeerd wordt om woningnood en eenzaamheid bij jongeren in één klap op te lossen. In een wooncomplex zitten betaalbare studio's met gezamenlijke ruimtes om te studeren, te kletsen of films te kijken.
2: Het idee komt van een vastgoedondernemer die geraakt werd door verhalen van jongeren die geen huis konden vinden. De bewoners mochten zelf meedenken over de inrichting. Een fitnessruimte vonden ze niet nodig, want er zit een sportschool in de buurt, maar aan een studiezaal was wel behoefte.
14: De jongeren zijn enthousiast. Ze zijn al een boekenclub, een kookclub en een hardloopgroep begonnen. Door de week is er een professionele schoonmaak, dus een rommeltje wordt het niet. Meestal dan, geven ze eerlijk toe. Want na een feestje kan het er soms toch uitzien als een studentenhuis.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
15: Ik

0: Nou ja, kijk, we kijken naar cijfers als economische groei. Nou, dat is 1,2%, dat is oké. Inflatie is iets wat hoog. Werkloosheid blijft 4%. Dat zijn allemaal best goede cijfers. Inderdaad, wel verrassend. Aandelenmarkt gaat omhoog. En dat zou je zeggen met alles wat u zei, de oorlogen en alle onrust, politieke onrust, ja. Amerikaans beleid.
1: Straat dat, van Hormuz, noem maar op.
0: Dat gaat allemaal niet de goede kant op, zou je zeggen. En dus, op zich is dan deze signalen zijn positief. Maar,
1: hoe verklaart u ze?
0: Nou, dat komt vooral doordat de consumenten geld uitgeven en de overheid. Defensieuitgaven, zorg natuurlijk, maar de overheid geeft ook aan, export valt weer wat tegen. Maar het zit vooral in de bestedingen. Dus mensen gaan wel naar de winkel en geven wel hun geld uit. Lonen zijn natuurlijk wat gestegen, dus er ook wat meer te besteden. Dat blijkt ook wel. De koopkracht houdt goed stand. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar er is altijd een maar. Er zit altijd een ander onder gas. Vervelend van mijn vak, economen, dat je altijd wat dieper kijkt. En dat je toch wel ontwikkelingen ziet die zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk zo dat we hebben een en problemen met energie, elektriciteit, gas gaat omhoog. Nou, we weten allemaal natuurlijk over de benzineprijzen. Daar word je ook niet vrolijk van als je moet gaan tanken tegenwoordig. Maar als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik ook de schulden enorm toenemen. Mensen die daarmee bezig zijn, maken zich daar toch flink zorgen over. Dus ook de hele situatie internationaal is niet goed. De Duitse economie ziet er ook niet erg goed uit.
1: Franse economie?
0: Ja, Franse economie. Echt een probleem. Echt zorgwekkend. Hoe zij ze krijgen dat die begroting niet op orde. Echt ongelooflijk, maar zeer problematisch. Kan heel Europa mee naar beneden trekken. En natuurlijk hebben wij ook wel in Nederland veel zorgen over onze innovatieslag. Arbeidsproductiviteit is trouwens verrassend goed. Heeft zich ontwikkeld. 2,4% gestegen.
1: Dat bleef jaren achter.
0: Dus
1: hoe verklaart u dat? Is dat AI?
0: Ja, dat heeft daar iets mee te maken. We denken ook lonen hoger, dus bedrijven worden efficiënter. Gaan efficiënter werken. AI heeft daar zeker ook mee te maken. Maar dat is natuurlijk we maken een flinke slag daarin. Met alle gevolgen van dien. Want we maken ons ook daar zorgen over natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik... Ja, dat is... De vraag is natuurlijk die innovatieslag. Hè? In hoeverre de Nederlandse economie, de bedrijven die maken. De waarschuwing van Wenink, de voormalige baas van ASML, dreunt nog even wat door. Maar wat ik eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje buiten mijn terrein. Maar ook wat mij opvalt met al die welvaart, dat er zo'n grote onrust is.
1: Uh-huh.
0: Dat mensen niet gelukkiger, tevredener worden in plaats van tegenovergestelde. Dus terwijl we al wel die mooie economische cijfers hebben, gaan partijen die zich richten op de onrust, nemen enorm toe.
1: Floreren. Ja, even het beeld dat u schetst. U schetst een beeld van... er zijn allemaal hele donkere wolken rondom die Nederlandse economie. En die Nederlandse consument, die is toch niet bevreesd om meer geld uit te geven?
0: Nee, dat lijkt, ja.
1: Hoe kan dat?
0: Nou ja,
1: of kijkt hij niet verder vooruit? Denkt hij, ik heb nu iets meer in mijn portemonnee, dus laat het lekker rollen?
0: Ja, goed, kijk maar naar hoe je het zelf doet. Ik bedoel, wij weten wel dat het klimaat is een probleem. Er komen allemaal dingen op af.
1: Ja.
0: Maar in onze eigen leven merken we daar niet direct heel veel van.
1: Ja,
0: we horen er veel van, maar we merken er niet per se heel veel van.
1: Nee, u noemt nu zelf klimaat. Hè, want als je kijkt dus naar naar deze cijfers, dat gaat om procentpunten.
0: Ja.
1: Hè, maar is die focus op groei en procentpuntjes meer of minder niet juist een immens risico voor de economie van de toekomst? Hè? Want de klimaatschade gaat dat verdienmodel waarmee wij nu die procentpuntjes sprokkelen enorm aantasten.
0: Ja, maar dan gaan we de discussie wat verplaatsen. Want ik denk inderdaad dat we door zo gefixeerd te zijn op dat ene cijfertje, namelijk het bruto binnenlands product, en vooral de percentageverandering daarin, dat we ons wel verkijken en missen dat er eigenlijk misschien hele andere zaken belangrijker zijn. Die discussie valt moeilijk te voeren. We hebben wel ideeën over brede welvaart. Dat we eigenlijk wat breder moeten.

0: kijken van zijn mensen echt gelukkiger? Wonen ze prettiger? Hebben ze betere relaties? Meer gevoel van gemeenschap? Is die economie, die groei, gaat het niet ten koste daarvan? Van belangrijke waarden? Dus we ook onder economen gaan we steeds breder kijken. En ons niet zo te fixeren op die paar cijfertjes die we net opgenoemd hebben.
1: Dus je zegt de trend, dus we gaan breder kijken. Maar hier blijven we focussen op die procentpuntjes. Ja. En u zei nog iets anders belangrijks. U zei, terwijl dus eigenlijk we dat relatief... het relatief goed gaat in Nederland, is er een enorm ongenoegen en onbehagen.
0: Ja.
1: Hoe verklaart u dat?
0: Nou ja, gok is goed als de mijne, maar we zijn er ontzettend mee bezig om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ik denk maar zelf, dat is waar mijn werk over gaat, is dat de hele individualistische maatschappij die we hebben, die ook in die economie meegaat. Hè, dat we allemaal als denken als individuen, die consumeren en die werken. Maar je merkt bij mensen een enorme behoefte aan verbinding, noemen ze dat dan. Ergens bij horen. We gaan straks het hebben over dialecten, begrijp ik. Maar het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een gevoel van wij hebt, dat is enorm ondermijnd in
1: Daarom
0: de afgelopen
1: jaren. Daar breekt
0: het aan. Ja. En dat is, dus ik denk dat mensen best bereid zijn om wat op te geven, financieel, hè, om daarvoor in de plaats wat meer verbinding krijgen, meer gevoel van gemeenschap. Dat beproef ik heel sterk. En dat zie ik vooral ook in die onlustgevoelens die erboven komen, maar die zie ik ook wel vrij breed met allerlei soorten groepen mensen waar ik mee in gesprek ben.
1: Ja. En dan nog even terug naar die nitty-gritty procentpunten, die voor Nederland goed uitpakken. Ja. Zie je diezelfde economische meevallende groei ook in de landen om ons heen? Dus kijk, Duitsland, Frankrijk, België.
0: Nou ja, inflatie zitten we iets hoger. Het zijn allemaal kleine verschillen. Wij doen het redelijk goed vergeleken bij de andere landen. Maar nogmaals, we hebben wel reden om naar Duitsland te kijken, waar de situatie zorgwekkend is.
1: Ja.
0: Waar die Duitse industrie, toch de grote motor van de Europese economie, echt hapert. De concurrentie met China lijkt te verliezen. En de vraag is, wat gaan we dan doen? Wat zijn de alternatieve bestedingen en investeringen? En dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, dus wat dat betreft is dit nog geen zwaluw die een enorme zomer maakt.
0: Nee.
1: Dank u wel, Arjo Klamer.
2: Van weet weg ben ik druk om Marie, om hier.

0: Hi, Michvas, is dat van Suzanne Zegers. Premier Jette bracht vandaag een bezoek aan de iconische homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Niet zomaar een gay bar, maar een internationaal symbool van verzet en homo-emancipatie. Na een politieinval in 1969 ontstond een revolte die algemeen wordt beschouwd als een keerpunt in de strijd voor meer LHBTIQ-rechten. Max Westerman is oud-Amerika-correspondent en woonde jarenlang in New York. Goedenavond, Max.
1: Goedenavond, Marcia.
0: Ja, jij verhuisde midden jaren 70 naar New York als student en hebt jarenlang in de wijk Greenwich Village gewoond en gewerkt. Kwam je in die tijd wel eens in Stonewall in?
1: Ja, ik was 18 jaar. Ik ging studeren in New York. En mijn universiteit lag midden in Greenwich Village. Wat een beetje dé gay buurt was van New York toen. Het wemelde er van de homobars, waaronder de Stonewall Inn. Hij is ook lang gesloten geweest. Maar vanaf de jaren 90 kwam ik er ook af en toe.
0: Ja, en had die Stonewall Inn toen al die mythische status?
1: Nou, ik stond daar niet zo bij stil, moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij was het gewoon een van de vele bruine homo-kroegen aan Christopher Street. Zeg maar de hoofdstraat van gay Amerika in die jaren. Ook nu zie je op de foto's van Jette's bezoek dat het een simpele bar is. Met een lange toonbank, een pooltafel en een podiumpje voor de optredens van drag queens. Maar iedereen wist natuurlijk wel dat er iets bijzonders was gebeurd. En die mythische status is over de jaren alleen maar gegroeid. De bar en het gebiedje eromheen is door president Obama in 2016 zelfs tot nationaal monument verheven.
0: Ja, en over die mythische status, ik noemde net al een inval in 1969. Wat is toen gebeurd?
1: Nou, je moet je voorstellen dat in de jaren 60 gay bars officieel verboden waren in Amerika. Ze mochten niet bestaan. En de meeste werden gerund door de maffia. Af en toe werden er invallen gedaan. Mensen werden gearresteerd. De drankvoorraad werd in beslag genomen. Maar op 28 juni 1969 pikten de klanten van de Stonewall dat niet langer. Ze zeiden enough is enough en ze vochten terug tegen de politie. Dat leidde tot 3 dagen van rellen en demonstraties en is uiteindelijk de katalysator geworden voor de Amerikaanse homorechtenbeweging.
0: Oké, en dat verspreidde zich toen ook de wereld over.
1: Dat klopt, ja. Uiteindelijk is de bar en de naam Stonewall zelfs internationaal uitgegroeid tot symbool van die strijd. Je ziet het, dat het echt wereldwijd Stonewall gebruikt wordt voor gay organisaties, gay initiatieven.
0: Ja, hey, en die Stonewall, je zei al iets, bruin café met een podiumpje voor drag queens. Wie kwamen daar allemaal? Want jij kwam ook.
1: Ja, wat ik zei, het was eigenlijk een van de vele gay bars in de village. Maar ik ben er toevallig 2 jaar geleden nog eens een keer geweest. En wat me wel opviel, is dat het nu echt is uitgegroeid tot een soort bedevaartoord ook voor jonge gays uit Amerika en de hele wereld. Die het echt zien als de geboortegrond van de gay beweging. Waar de strijd begon, waar zij nu de vruchten van plukken. Er werkt bovendien een oude bekende van me, Tree Sequoia. Destijds al bartender in een van de eerste bars in New York die ik bezocht. Nu over de 80, maar nog steeds bartender in de Stonewall Inn.
0: Wow,
1: hij kan smakelijk vertellen over de rellen waar hij nog aan meedeed. En werd ook door de Obama-regering regelmatig naar het buitenland gestuurd om als een soort gay ambassador buitenlandse Pride-evenementen op te luisteren.
0: Oh, denk
1: nou,
0: je dat
1: kun je je nu onder de regering Trump natuurlijk niet meer voorstellen, nee.
0: Nee, maar denk je dat premier Jette hem vandaag heeft ontmoet?
1: Hij werkt volgens mij alleen op zondag.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat Jette hem niet heeft ontmoet, nee.
0: Nee. En in die Stonewall Inn, daar is ook de allereerste gay Pride ter wereld gehouden.
1: Nou, niet in de Stonewall Inn, maar precies een jaar na de rellen werd in New York de eerste Gay Pride optocht georganiseerd.
0: Ja.
1: Met als startpunt de Stonewall Inn.
0: Precies, ja.
1: Sindsdien is dat natuurlijk een wereldwijd fenomeen geworden in navolging van die New Yorkse Pride March. En wat opvalt is dat de meeste Pride-optochten in andere landen, niet in Nederland, ook nog steeds worden georganiseerd op of rond die 28e juni, de datum van de Stonewall Riots.
0: Oh ja, nou dat is dus echt, je vertelt heel mooi hoe dat echt een symbool is geworden van homo-emancipatie. Is dat de reden dat Trump ook echt zijn pijlen op die plek heeft gericht?
1: Ja, klopt. Ik zei al, Obama heeft het tot nationale monument verheven. Er kwam zelfs een officieel bezoekerscentrum naast de kroeg. En het parkje ervoor werd een nationaal monument waar regenboogvlaggen wapperden. Maar die vlaggen waren opeens begin dit jaar verdwenen. Op last van de regering Trump, die lak heeft aan dat soort diversiteitssymbolen, zoals ze het noemen. Nou, na veel protesten en een rechtszaak kwamen die vlaggen weer terug. Maar als je nu naar de officiële website gaat van het Stonewall Monument, dan kom je ook het woord transgender niet meer tegen. Die site wordt gerund door de National Park Service, een overheidsdienst. En ze hebben het nu op hun site over de LGB movement in plaats van de LGBTQ beweging. De T van transgender is verbannen, zoals transgenders in Amerika ook in het leger worden verbannen. En de regering Trump ook op andere fronten een strijd is begonnen tegen wat ze genderideologie noemen.
0: Ja, en die beweging zie je niet alleen in Amerika. Deze week werd uit onderzoek duidelijk dat ook hier in Nederland homoacceptatie achteruit gaat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik heb in zekere zin in New York misschien wel de gouden jaren van die beweging meegemaakt. We kregen steeds meer rechten. De AIDS-epidemie zorgde er bovendien natuurlijk voor dat de gay community zich wel moest organiseren en voor zijn rechten moest opkomen. Je ziet nu in veel landen dat de acceptatie afneemt. Maar Amerika is wel een heel ander verhaal dan Nederland. Wij hebben nog wel een overheid die zich inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie. In Amerika is het andersom. Daar strijdt de eigen overheid nu tegen die rechten. Waardoor je ziet dat de discriminatie in Amerika weer toeneemt en steeds meer gays ook niet meer uit de kast durven te komen.
0: Ja, ja. En was het in dat licht belangrijk dat Jette vandaag op die plek was?
1: Ja, dat denk ik wel. En een heel schril contrast met Donald Trump, die op dezelfde dag in de VN tekeer ging tegen wat hij de transgenderwaanzin noemde. Een vriend van mij was erbij toen Jette in de Stonewall Inn was en hij zei, ik ben jaloers. Jullie hebben niet alleen een homoseksuele premier, maar ook nog eens een piepjonger. Terwijl wij ondertussen zitten opgescheept met die 80-jarigen.
0: Ja. Nou, mooi, mooi. Dank voor je verhaal. Max Westerman was dat. Vandaag verschijnt de Atlas van het dialect over de enorme rijkdom aan dialecten in Nederland. En wat blijkt? Streektaal is weer helemaal hip en springlevend. Vooral onder jongeren. Ook door invloed van sociale media en series zoals Woeste Grond en New Kid. Wat de schoonheid van streektaal is en wat die opmars betekent bespreek ik straks met drie verschillende liedjeschrijvers. Gerard van Maasakkers uit Brabant en Suzanne Segers uit Limburg, hoorden ze net. En Remco Keizer van de Heino's uit de Achterhoek. Die zit hier klaar. Live in de studio gaan we horen de Heino's met het nummer Iedereen van hun nieuwe album.

0: Iedereen, stad van de Heino's. Remco Keizer, kom aan tafel zitten. En we hebben ook contact met Gerard van Maasakkers en Suzanne Zegers. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Hoi hoi.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Remco, zou je kunnen zeggen dat in de Achterhoek de streektaal eigenlijk nooit is weg geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd in de loop der jaren, maar ik denk dat het nooit is weg geweest, inderdaad.
0: En heeft Normaal daar een grote rol bij gespeeld?
1: 100%, ja. Die heeft wel ervoor gezorgd dat de plattelander bij ons in de buurt zeg maar een kont in de box heeft gegeven. Maar in de broek echt ondersteuning aan heeft gegeven, ja.
0: Ja. Gerard, dat jongeren streektaal weer hip vinden en het omarmen, merk jij dat ook tijdens concerten bij jou? Jij zingt veel in Brabant.
3: Ja, zeker. Tot mijn verbazing was dat ik in een keer weer veel meer jonge volk in de zaal zat. Want ja, ik ben 77. De mensen zijn een beetje met mij meegegroeid. Ik ben al 50 jaar bezig. En als je dan in een keer weer veel jonge volk ziet, dat is ongelooflijk lekker. Dat is fijn.
0: Ja, en die streektaal is dus weer hipper, maar jij bent wel al jaren altijd gewoon in het Brabants blijven zingen. Was dat een bewuste keuze of kon je gewoon niet anders?
3: Ik kon niet anders. Ik zou een keer een paar liedjes zingen bij een bijeenkomst of een concert van de fanfare in Nuenen, waar ik vandaan kom, de buurt van Eindhoven. En ik wilde een liedje maken over Nuenen. En dat was een liedje van Joe Dassin, Kom à la Lune. En ik dacht, ik ga dat gewoon vertalen, Kom à la Lune. En voor ik het wist, ja, zo simpel kan het zijn, voordat ik het wist, was dat een liedje in mijn dialect. En dat beviel mij zo goed. En de mensen die het hoorden ook. Ik dacht, nou heb ik het gevonden. En een paar jaar later schreef ik Hey, ga er mee. Ook een beetje per ongeluk, een beetje zonder erg. En toen is dat werd door mensen omarmd in Brabant.
0: Ja, en waarin verschilt het Brabants volgens jou van het Limburgs en wat we net hoorden van Remco, het Neder-Saksisch?
3: Nou, ik denk dat het dialect verschilt natuurlijk, omdat het andere invloeden heeft. Maar in Brabant zijn ze een beetje slordig met de dialecten, hoor. Dus het gaat echt in rap tempo verloren. Maar er komt dus nu een mooie tegenbeweging, waar ik blij mee ben.
0: Ja, Suzanne, we hoorden al eerder ook jouw nummer, Hai mich vas. Jullie zingen alle drie in de streektaal. Wat gebeurt er nou met zo'n liedje als je dat in je eigen taal zingt?
2: Dan gaat je hart open, dan ben je thuis, dan ben je toes. Dat komt vanuit een oerbron, denk ik dan altijd maar. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit, volgens mij, waar je ook op de wereld woont, laat ik het dan maar groot trekken, want je begrijpt het, omdat het iets universeels is eigenlijk.
0: Ja, ja. Remco, je zit te knikken, je herkent dat?
1: Ja, ik beaam dat, ja, exact. Ja, het is een gevoel van thuiskomen. Dus,
0: Ja, en Suzanne, kun je ook in het dialect beter uitdrukken dan in het Nederlands?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dat is het eerste wat uit je instinct gewoon naar buiten komt. Ja.
0: Ja, ik zeg precies, want ik ben Limburgse. Ik ben dus ook een streektaalspreker. En ik liet een keer midden in Oeganda, ik woonde daar, een steen op mijn teen vallen. En toen vloekte ik in het Limburgs.
2: Ja,
0: en toen dacht ik, wow, dat zat diep. Want dat sprak ik echt helemaal nooit in die tijd.
3: Het is ook dat je tegen je hond of zo dialect gaat praten, vind ik ook altijd zo bijzonder.
0: Ja, of eigenlijk heel, lijkt me, vind ik eigenlijk heel logisch, toch?
3: Ja, het is toch de oertaal van die je dan hebt.
0: Ja, en als je dan dus gaat zingen in die streektaal, zit je dan ook altijd qua onderwerpen vast aan die streek? Ja, het gaat ook over de liefde natuurlijk. Dat hoorden we natuurlijk bij ook bij Suzanne net, eigenlijk ook bij Remco. Maar zit je qua onderwerpen meer dicht op die streek?
3: Het sijpelt een beetje door, omdat het de couleur locale is, zal ik maar zeggen. Maar dat is een soort automatisme, maar het is geen, voor mij is het in ieder geval zeker geen doel. Ik zing niet over Brabant.
2: Nee, voor mij ook niet.
1: Voor mij geldt hetzelfde. Nee. Ja. Het gaat over het leven en over de streek. Misschien wel in mijn geval over het platteland vaak, maar
0: Ja, en Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
2: Ja.
0: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ze het zouden eisen, maar ik zou het denk ik niet laten gebeuren. Omdat ik het, ja, als je de kennis hebt van, als je, nu ben ik wat ouder, dan, nu spreek ik ook weer gewoon met een zachte G op het toneel. Ik dat is wie ik ben, weet je wel, dat kan ik niet verloochenen. Dus Piaf heeft nu een kleine zachte G. Ik sta nu met haar in het theater. En dat is wie ik ben, dat is een stukje wat ik meeneem. Dus ik, nee, ik zou het, ja. Nee, het is wie ik ben, dus ik zou me dat niet meer. Het is goed, denk ik, weet je wel, aan het begin dat je even, dat je ook die harde G hebt. Maar, ja. Je hoeft hem niet in te zetten als je niet wil, denk
0: nee.
2: ik dan maar.
0: Nee, want je zegt, Piaf heeft nu een zachte G. Je speelt dus ook solovoorstellingen in Streektaal. Maar dat doe je ook buiten Limburg, toch?
2: Ja, omdat ik... Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat je dus... dat je het voelt wat ik bedoel. En in Amsterdam of in Groningen of waar dan ook... wonen ook heel veel Limburgers en die komen dan ook naar het theater en die komen dan ook weer even thuis. En die zijn weer gevuld met ja, het hele gevoel wat je krijgt van thuiskomen. En, ja,
0: maar dat is wel dan vaak de Limburgse diaspora, hè, die dan daar op afkomt, toch?
2: Nou, dat viel toch wel mee hoor, want er waren toch heel veel ja, Hollanders, om het maar zo te zeggen.
0: ja, zo noemen die, we dat. Ja.
2: Die gewoon daar zaten en zich lieten verrassen. En ja, die waren na afloop gewoon ja, allemaal geraakt door wat ze gehoord hadden. Dus ja, ik geloof dat je welke taal je ook spreekt, het altijd te verstaan is. In ieder geval in het hart.
0: Ja. En Remco, in het verleden werd het ouderwets of plat gevonden of dom. Ik opende net de uitzending met zo'n uitspraak die iemand tegen mij deed. Namelijk toen ik Limburgs praatte, zei iemand... ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Ja. Daar lijkt nu wel een omslag te hebben plaatsgevonden. Waar staat die voor?
1: Ik denk dat de mensen beseffen dat je ergens voor mag staan. En dat je je afkomst inderdaad niet hoeft te verloochenen. En dat mensen zich ook, nou ja, wat er net ook al verteld werd, dat je er ook wat, zeg maar, heel krachtig door kan voelen. En dat je jezelf vooral kan zijn en mag zijn.
0: Ja.
1: In alles wat je doet eigenlijk.
0: En staat dat ook voor iets breders? Ook even kijken naar Suzanne en Gerard. Iets breders dat mensen gewoon meer weer op zoek gaan naar een identiteit. Dan het ook lokaal gaan zoeken?
1: Dat denk ik wel. 100% zeker, ja.
3: Ik denk dat ook wel, ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk, in Brabant tenminste, dat het dan bijna automatisch een beetje een nostalgische bijklank krijgt. En daar ben ik dan niet zo van. Maar en dat mogen ze van mij doen. Maar dat komt ook omdat in Brabant veel meer is kwijtgeraakt van het dialect. En dan lijkt het meteen al alsof je met je opa praat en zo. En dat vind ik wel jammer. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Het is leuk dat het gebeurt ook.
0: Ja, nee, maar tegelijkertijd, dat zagen we ook in het NOS-journaal, zijn er hele jonge mensen die bijvoorbeeld als influencer op de socials in het dialect, dit was dan een Limburgs meisje, filmpjes maken.
1: Leuk. Ik merk dat bij ons publiek in de tenten ook. Het is ontzettend jong en als ik naar mijn eigen zoontje kijk, bijvoorbeeld van 11, die praat ook dialect met zijn klasgenootjes op school. En ook omdat ze er trots op zijn, omdat ze dat mooi vinden. En,
2: geweldig.
1: Ja, dat gaat voor mij niet verloren.
3: Dus. Maar dat komt ook waarschijnlijk, Remco, omdat jij met je zoontje dialect praat.
1: Ja, dat doe ik dus niet thuis. Wij praten dus Nederlands tegen ze. Heel gek. Wij praten met mijn vrienden en met familie dialect, maar tegen onze kinderen. En het ABN tenminste wel met die niet te verbergen, met het niet te verbergen accent natuurlijk. Maar,
0: en waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja,
1: dat gaat automatisch. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil. Maar
0: want Suzanne, jij doet het anders.
2: Ja, nou ja, hij is pas 10 maanden. Maar wij zijn wel van plan om op, ja, nu ook. We spreken gewoon plat, ja, dialect met hem. En boekjes lezen we dan wel voor in het Nederlands. Maar ook dialectboekjes. Dus die krijgt hij ook te horen. Maar we gaan hem wel, ja, toch wel in het Limburgs opvoeden. Omdat we dat. Hij krijgt genoeg Nederlands om zich heen en op school en overal.
1: Ja.
2: Dat vind ik wel belangrijk, zodat hij dat toch, ja, toch dat stukje meekrijgt van ons.
0: Ja, en
3: kinderen leren ook makkelijk verschillende talen, hè, als ze klein zijn.
2: Ja,
3: dus
2: dat denk
3: kan
2: ik ook
3: makkelijk. Het moet niet bang zijn dat kinderen dan een achterstand hebben als ze dialect spreken.
2: Ja. Hebben wij ook niet gehad.
0: Nee, en nee. Suzanne, je zegt dat hij dat extra meekrijgt. Dat is, dit is wie wij zijn. En die verbondenheid met de streek en waar we vandaan komen.
2: Ja, dat is waar we vandaan komen. Ja, dus dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Maar dat komt misschien ook. Ik heb er ook buiten de provincie gewoond. En dat je toch. Uiteindelijk ben ik nu weer terug, Toes. en dat je toch voelt. Dat daar de echtheid zit, zeg maar. Daar zit de kern of zo. Ja.
0: Remco, we moeten even naar een beetje een slot toe. Bestaan Oerend Hart en Hoken over 100 jaar ook nog?
1: Dat denk ik wel, ja. Het is huiken. Van nadenken.
0: Sorry, ik ben een Limburger, hè?
1: Ja. Nee, maar als je het dan over woorden hebt die denk ik blijven bestaan. Als ik kijk, dan gaat dat van generatie op generatie op generatie. Maar het woord huiken blijft sowieso, denk ik, feest vieren in het Achterhoeks. En Oerend Hart, ja, dat gaat denk ik ook niet meer verloren.
0: Nee. Nou, heuken. En dat hebben we niet in Limburg, Suzanne. Maar welk woord moet voor jou altijd blijven bestaan?
2: Oh god, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Er waren een aantal, maar als ik het dan op mezelf betrek, crutch.
0: Crutch? Oh god,
2: een kleine crutch.
0: Oh, dat is echt heel leuk. Dat is een klein kindje.
1: Ach.
2: Ja. Een kleine opdonder. Een kleine crutch.
1: Ja, een blaag noemen wij dat.
0: Ja, een blaag. Nou... Houdoe. Dat is wel inderdaad monumentaal. Dank jullie wel. Geert van Maasakker, Suzanne Zegers, Remco Keijzer van de Heino's. Heel veel dank voor dit verhaal.
4: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok die opent morgen de expositie Abracadabra in het Joods Museum in Amsterdam. En daarin wordt verteld hoe illusionisten en goochelaars na 1900 uitgroeiden tot beroemdheden die in het theater volle zalen trokken. Abracadabra, iedereen kent het woord. En wij vroegen ons af, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Goedenavond, Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Museum.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Schrijver, waar komt dat woord abracadabra vandaan?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat we dat weten. En het mooie van een show over illusionisten is dat we eigenlijk niet zeker weten. Oh. Dus we weten wel wanneer het voor het eerst opdrukt. Betekent vandaag de dag natuurlijk gewoon vaak wartalen. Dit is abracadabra voor me, ik heb geen idee wat iemand zegt. Maar het is voor het eerst, we weten voor het eerst echt in precies deze vorm al in de tweede of derde eeuw na Christus, in een Latijnse tekst. En daar zegt een arts, die heeft daar een soort amulet tegen een bepaald soort koorts. En die zegt dan, schrijf op een stuk papier het woord abracadabra en herhaal dit woord vervolgens zo vaak als een letter stelt, maar laat telkens één letter weg op het einde, zodat het geheel de vorm van een kegel krijgt, dus een driehoek met de punt naar beneden, en hang dat papier daarna met een linnen draad om de hals van de zieke. Dus het was een soort spreuk, dus de eerste keer dat het voorkomt, maar waar het woord dan vervolgens vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Dus er zijn mensen die zeggen het heeft met de Grieken te maken, oude gnostici, mensen die bezig waren met mystiek, met het contact maken met de godheid. En die hebben het dan over een figuur Abraxas, dat hoor je wel vaker. Daar zou het dan misschien een verbastering van zijn, abracadabra.
0: Ja.
5: Ja, helemaal zeker weten doen we dat niet. Het was een god die onbereikbaar was. En het gaat natuurlijk juist over dat occulte, over het idee dat je niet precies weet waar het vandaan komt.
0: Ja, want de tentoonstelling heet wel zo. Dus ik dacht eigenlijk in het Joods Museum, dan heeft het vast een Hebreeuwse oorsprong.
5: Nou ja, een van de verklaringen is dat het niet een Hebreeuwse, hoewel je dat ook wel eens tegenkomt, maar een Aramese oorsprong heeft. En Aramese is eigenlijk een taal die heel erg verwant is aan het Hebreeuws. En die ook in het Oude Testament voorkomt. Dus het Bijbelboek Daniel is voor een heel groot gedeelte in het Aramees geschreven. En dan zou het betekenen zoiets als Abra, ik schep, Kidabra, terwijl ik spreek. Maar... ja, daar klopt eigenlijk grammaticaal geen. Nou, daar klopt niet veel van.
0: Maar dat kun je wel weer. Dat kun je wel weer in verband brengen met dat er een konijn uit de hoed komt. Ik schep nu een konijn.
5: En ja, maar het gaat meer om het mystieke idee dat je iets creëert op het moment dat je spreekt. En het heeft meer te maken met het feit dat de wereld ook door Gods spreken tot stand gekomen is. Dus het heeft echt een hele andere achtergrond. Nou ja. De waarheid is dat we niet weten.
0: Okay.
5: De waarheid is dat is ook wel mooi, toch?
0: Is ook mooi, dat blijft ook een beetje mysterieus. Ja. Nou goed, veel plezier met die opening morgen. Abracadabra in het Joods Museum, dank u wel. Ja, dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen. Dan spreekt Eva Koremans met de cultuursocioloog Gisel in de Kuipers. Morgen zit hier Lucella Carasso. En voor nu een hele fijne goede nacht.
6: En een laatste glas im Steen.
7: En Radio 1.
8: Podcast De Wit en de Wereld.
9: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
10: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
11: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
12: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
13: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
14: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
9: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
15: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
18: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Volido.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
22: Zin in een avontuur op Tesla.

0: Jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar rasdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een Ja 21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken.